0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo. Bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelicht in het plaatsje Stand Daarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1 circus in Nederland neerstrijkt. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea, zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. Femke Broeders-Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Het stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump toch aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er volgens Eén Vandaag nog weinig veranderd. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts nog altijd onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, zo weet het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de laatste avond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op datzelfde onderdeel het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 14 medailles. 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst. Maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, dat ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen.
4: Ja, ik vind ze gewoon heel vet eruit zien. Qua looks, qua stijl, grootheid, imposant of zo. Ik weet niet, en als je weet wat er dan in zit, dan maakt het extra bijzonder, vind ik.
5: Wat hoop je nog te zien vandaag?
6: Ja, toch wel het Red Bull team. En misschien nog een glimp van Max Verstappen.
3: Nou, die is er waarschijnlijk nog niet gespot daar. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1 circus in Nederland neerstrijkt. Het weer dan. De dag begint bewolkt. Op veel plekken kan het wat gaan regenen. In de loop van de dag klaart het wel op, gaat de zon doorbreken. Kan ook wel af en toe nog steeds een bui vallen. Het wordt tussen de 19 en de 22 graden.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Radio Veronica.

0: George Harrison. De laatste Beatle die ooit de nummer 1 is scoorde in Amerika. Was hij met deze I Got My Mind Set On You. Het is maandag. Hé, wat heerlijk. We zijn er alweer.
1: Ja!
0: Hartelijk goedemorgen.

0: have Bruno Mars and On My Soul. On My Soul. En daarvoor, het was Ugly Kid Joe. Het is niet oorspronkelijk van Ugly Kid Joe. Het is eigenlijk van Harry Chapin, die het in de jaren 70 al op de plaat zette, om het zo maar even te zeggen. Dit was de hitversie uit de 90s, Cats in the Cradle. Het is maandagochtend, even kijken, inderdaad, 17 augustus is het. Ja! Het is een, een lange vakantie wel, hè?
1: Jij bent echt 143 weken weg geweest.
0: Sorry. Ik moest even van mijn psychiater even opladen.
1: Nou, het is wel heel erg, want we hadden het net over het begin van jouw vakantie. Toen was het WK.
0: Dat klinkt al zo lang geleden, hè?
1: Ongelooflijk. Ja. En daar was jij bij, dat vroegen we net naar. En toen voelde het ook echt alsof het jaar 1992 was.
0: Ik moest gewoon enorm terugscrollen in mijn fotoarchief. Ja, hoe zat het ook alweer? Wanneer was dat ook alweer? Ja, ik was net een dagje in het Spaanse land en toen was die wedstrijd. En ik heb dat gewoon lekker tussen de Spanjaarden beleefd en dat was een feest, jongen.
1: Heerlijk.
0: Ik heb mijn lief in tijden niet zo dronken gezien. Het is ook heel mooi. Ik ken Nicole natuurlijk best lang. Dus ik weet op een gegeven moment als zij hoog gaat praten, dan moet ik ingrijpen. Dan is het al te ver. Dan is er ook geen weg meer terug. Dan kun je er nog 2 liter Pellegrino in gieten, maar dan nog werkt het niet. Dus ik dacht, shit, hoe gaan we dit? Ze liep op een gegeven moment ook de zee en ik zeg, nee. Eruit. Ja, maar je gaat het zien. Goed, dat was een mooi feest. En laten we lekker terug in Nederland, jongens. Dat is toch prettig. En ik hoop dat er ergens een luisteraar zijn die zegt, hè, toch fijn dat hij weer terug is?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ik hoop het toch maar.
1: En ze hebben zich dit weekend wel zorgen gemaakt, hoor.
0: Hebben jullie je zorgen gemaakt?
1: Nou, mensen, naar die brief in de Telegraaf.
0: Oh, ja, tuurlijk. Ja, er stond een hele brief in de Telegraaf. Je moest wel een hele goede leesbril op hebben om hem te lezen, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb ook een doktershandschrift, hè, Dr. Pop. Je snapt wat ik bedoel. Het is lastig te lezen af en toe, maar ik moest even wat in de krant zetten. Daarover straks meer.
1: Spannend.
0: Ja, ik zoek een vervanger. Hoe dat in elkaar zit, dat hoor je straks.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is heel spannend. Heel heet hangijzer. Ik kan me voorstellen dat iedereen nu met gespannen blikken misschien geknepen billetjes luisteren naar de radio. Het komt goed, hou vol. Straks hoor je daar meer over. En hebben we al een staande ovatie gegeven aan de man die hier 4 weken lang, elke ochtend, vroeger dan de allervroegste vogel uit zijn bed geklommen is om dit programma te doen. Frank van den Ende. Frankie, dankjewel voor het invallen. Echt waanzinnig goed gedaan. Wat zijn we toch blij met je als jij niet was geweest. Had ik maar 1 zo'n haar.
1: Ja, dat is wel jaloersmakend, hoor. Ja.
0: Dat haar van hem, het overal haar zit er nog over. De hele mengtafel zit er nog onder. Maar goed, Frank, fijn dat je er was. Al die afgelopen 4 weken. En er is nu weer de koortsstroom. Even kijken, Max is er nog niet, want die heeft natuurlijk vaderverlof.
1: Ja.
0: Die heeft namelijk een kind gekregen.
1: Kind gekregen en daarnaast is de beste man ook jarig vandaag.
0: Is hij ook? Oh ja, hij is ook nog jarig vandaag.
1: Dus je kunt de tune draaien.
0: Dan moet ik even, maar hij is er natuurlijk niet bij.
1: Ah, maar hij luistert vast wel. Baby op schoot.
0: Oh ja, natuurlijk. Hij is nu met aan het voeden.
1: Dat denk ik. Dat denk ik wel, ja.
0: Even kijken, dan moeten we even die ouderwetse jingle voor Max draaien.

0: Jan.
1: Waarschijnlijk is hij aan het voeden.
2: Die arme man wordt wakker gebeld. Slaapt net.
1: Stel je voor dat het kind net slaapt.
2: Ja, dat
1: hij
2: heel
1: net even is de remslaapie. Maar ja, goed. Ja, het is... Ach, we gaan hem toch even bellen. Kom op. Kijken of het lukt. Max is jarig vandaag. Er gebeurt helemaal niets. Oh, daar gaat hij uit wat.
2: Spannend.
1: Wel heel spannend.
3: Goedemorgen.
4: Gefeliciteerd met je verjaardag. Nog vele jaren, nog vele jaren.
1: Neem gewoon op.
4: Gefeliciteerd met je verjaardag. Nog vele jaren wens ik jou.
1: Maxi!
3: Hey, goedemorgen jongens.
1: Ja, vandaag.
3: Ja, ik zou het bijna vergeten. Ik lig hier met mijn dochtertje.
1: Ja, zie je, ik hoopte al. Je ligt hem te voeden. Je ligt iets te voeden, waarschijnlijk.
3: Ja, ik lag iets te voeden en dit keer is het mijn dochter.
1: Het is toch onvoorstelbaar. Ik had al zo'n voorgevoel, die is wakker. Het kan niet anders. Nou, ja, wat goed zeg. Nou, Max, ja...
3: Nou, het liefst dat jullie bellen.
1: Ik dacht, we moeten je even bellen, want welke legendarische leeftijd heb je ook alweer bereikt?
3: Beetje... Oh, ik moet even nadenken. 33.
1: Ja. Kijk, 33. Eindelijk 33. Gaat het goed met alles? Wilden we even weten.
3: Ja. Ja, nou ja, een beetje moe, maar het gaat hartstikke goed. Ze ligt zoet te drinken. Ja, nu even niet, van nu ben ik met jullie. Maar het is heel fijn allemaal.
1: Mooi.
3: En ja, de eerste weer, hoe was je vakantie?
1: Ja, dat is prima. Maar dat komen we binnenkort wel in de koele keer terug. Dan krijg je van mij wat te drinken, dat is weer een ander verhaal. Komt allemaal goed. Maar ik wilde je wel even van harte feliciteren met je verjaardag. Namens alle mensen hier en natuurlijk ook al die miljarden luisteraars van Radio Veronica.
3: Nou, heel lief, wat fijn. En ik ben snel weer terug. Nog even niet, maar ik kom weer terug.
1: Rustig aan. Neem je tijd, want dit zijn hele belangrijke kraamweken. Hele belangrijke kraamweken. Mooi. Geniet er dan maar van, want voor je het weet moet je ze bij de kroeg afzetten.
3: Zo is dat. Ik ga weer terug naar mijn flesje.
1: Dat zei je vorige ook, maar dat was een heel andere fles natuurlijk.
3: Ja, precies.
1: Zet hem op, Maxi. We love you.
3: Bye.
1: Ook gewoon jaren vandaag. Het is toch ongelooflijk. Wat een feestelijk begin van deze maandag.

0: nog wel even. Hoewel de regen is wel op. Die is opgekomen, ja, dat wel. Simply Red. Sunrise, en daarvoor het was Weller Time. Oftewel de band van Paul Weller natuurlijk, The Jam. Town Called Malice. Dit is Radio Veronica. Zometeen het nieuws van 6:30. Bereiken. Wat zit er zometeen allemaal in?
1: Straten nog steeds onveilig voor vrouwen. En wat als je 60 jaar je knokkels knakt?
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Het deuntje is er ook nog steeds hoor. Ja. Even kijken op de weg. Ik zie twee vertragingen. Dat valt mee, hè. De A8 Zaandam-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid, 5 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de Heinenoordtunnel, 3 kwartier vertraging. En de A1 is open, hè. Wat een feest, hè. 1:30, het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Een jaar na de actie Wij IJzeren de Nacht Op om vrouwen veilig thuis te laten komen, is er nog weinig veranderd. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar op straat alsnog iets intimiderends mee, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Door de grote bosbrand in België moeten ook in Duitsland mensen evacueren. In Monschau, vlak over de grens is dat, zijn tientallen mensen uit voorzorg uit hun huizen gehaald. Door de steeds draaiende wind is de brand grillig. Het afgelopen EK atletiek was voor Nederland het succesvolste ooit. De estafettevrouwen pakten op de slotavond goud op de 4x400 meter, de mannen brons. De ploeg komt thuis met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles.
10: Zo, als nou maar boodschappentas mee, hè?
11: Dat is... Ik hoop het wel, dat ze het ergens mee kunnen nemen. Geer, ik weet dat jij dit ook kan en ook regelmatig doet.
10: Ja. Ja, dit nu live gewoon. Ja. Hoor nou toch. Marijke doet haar knokkels knakken. Zal ik dat ook even proberen?
11: Maar jij doet het ook heel vies. jij zet... Ja. Maar jij doet het heel... Hoe leg je dit nou uit? Je legt je vingers tegen elkaar en dan buig je je
10: hand. Ja, maar ik kan deze beweging maken.
11: Dit is
10: heel vervelend. Je voorstellen, ik duw mijn vingers helemaal naar achteren. Dat kan niet heel veel.
11: Dit ziet er heel
10: de hoek van 90 graden staan, zal ik het zo zeggen.
11: Het is bizar. Nou goed, je vraagt je...

0: En mijn tweemaal daags knakken.
1: Ja. Ik heb je in ieder geval heel erg gemist, Ger.
0: Ah, ik jou ook, hoor.
1: Even bij zijn.
0: He, wat fijn om weer terug te zijn.
1: Het weer nog. De dag begint bewolkt. Op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op, breekt de zon door. Maar ook alsnog wel kans op een bui. En het wordt tussen de 19 en de 22 graden.
0: Even lekker die ramen open, hè.
2: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Gerard Ekdom met...

0: nou ja, deze zomer eigenlijk nergens weg te slaan is. De man is terug. Dat is knap, hè? Zoveel jaar na zijn dood. Michael Jackson en Black or White. Het is tijd voor een duik in...
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, die heb ik even een paar weken alleen gelaten, die platenkast. Maar dat ging prima. Ik heb begrepen dat Frank flink heeft lopen ploeteren in die kast. Dus dat komt helemaal goed. Maar dan kom je terug van vakantie. En toen zag ik gisteren, want mijn goede vriend Rob Steenders, die stuurde weer een documentaire door. Die zegt, oh, je moet deze Duncan documentaire bekijken. En dat heb ik dan weer gezien. En dan zit ik ineens weer helemaal in Todd Rundgren. Wie is Todd Rundgren? Als je de man niet kent... Hij is verantwoordelijk voor Paradise with a Dashboard Light. Heeft hij geproduceerd voor Meatloaf. Vele andere bandjes heeft hij ook geproduceerd. Maar hij was natuurlijk en is natuurlijk zelf ook nog steeds... begenadigd songwriter, geweldige zanger. In de jaren 70 maakte hij zijn allerbeste werk. En eigenlijk kunnen we dat album samenvatten. Something Anything, dat is zijn beste werk. En hij zat in die tijd lekker aan de Ritalin. Want daardoor kon hij snel liedjes schrijven, zei hij zelf. En nu volgende liedjes schreef hij in 20 minuten.

0: lekker toch. Todd Rundgren, help mensen zeggen. Ik vond je programma leuk, Todd Rundgren. Daarna, ja, dat weet ik meer. Het was zijn bekendste, denk ik, I Saw the Light. En hij was in Nederland, ergens dit jaar. Ik weet dat een aantal mensen erbij waren. Het is niet voor te stellen dat deze man dus Floppy heeft gecoverd van Joep van het Hek.
1: Floppy?
0: Floppy. Todd Rundgren, de man die je net hoorde, die heeft gewoon Floppy gecoverd. En die deed hij ook. Dus dan zit je bij een concert van Todd Rundgren en dan hoor je hem... Flop, zal ik even... Dit is dus Todd Rundgren. Het kwam uit in 2020. Ik dacht echt dat ik gek werd. Heeft hij nou gedaan? Maar het is echt Todd Rundgren. Heeft Floppy gecoverd.
2: It was Christmas morning 1961. I recall the empty pen where my rabbit bed belonged.
0: En hij deed hem.
1: Hè?
0: Hij deed hem.
1: Maar waarom deze?
0: Ja, goede vraag. Ja, hij wilde eigenlijk Sinterklaas Wie kent hem niet te coveren. Maar die komt pas later uit. Dit was I Saw the

0: het gemist.
1: Heel erg.
0: Alleen het woord in al is fijn. Het is tijd voor jouw quiz. Je raadt het nooit. Heb ik begrepen dat tijdens mijn afwezigheid jij een keer gewoon echt alles een hele week fout hebt gehad?
1: Dat heb jij ook.
0: 5-0 heb ik begrepen. Ja, dat kwam zelfs tot Spanje, kwam dat bericht.
1: Klopt, heb je goed begrepen.
0: Oké, nou ja, dan is het tijd om genade te nemen. Want het is tijd voor, ik denk toch even de leukste quizzen van de Nederlandse radio. Je raadt het nooit. Waarin onze nieuwslezer is, Marijke Ketel, een fragment voorgeschoteld krijgt. Een legendarisch fragment die we bijvoorbeeld in een podcast hebben voorbij zien komen. Of gehoord op tv of andersom. Mm-hmm. Of beluisterd op de socials. Marijke moet proberen te raden hoe het fragment afloopt. En aan het einde van de week maken we de balans op. Hartstikke leuk. Het fragment van vandaag komt uit het NPO-programma De Verloskundige. Ja, we dachten nou, Max zit thuis in zijn kraamperiode. Dus laten we even ons verdiepen in De Verloskundige. En jawel, daarin krijgen we een intieme blik op het werk van verloskundigen in heel Nederland. En tijdens je baan als verloskundige ontmoet je natuurlijk heel veel baby's met allerlei verschillende namen. Ik zie jou trouwens al ernstig, Jaasli. Jij weet al precies waar het over gaat, hè? Je hebt dit alweer gezien, hè?
1: Ik denk. Maar het is fantastisch, dus goed luisteren.
0: Maar niet alleen alle namen zijn zo vanzelfsprekend, hè? Niet iedereen heet Hans of Jan of
1: Jan.
0: Geer. Jan! Nee, mensen komen ook met bijzondere namen, vertelt verloskundige Niels.
2: De meest bijzondere naam, denk ik, die ik blijf plakken, dat was toen mensen zeiden dat ze de baby Usnavi gingen noemen. En toen dacht ik, Usnavi, waar komt dat dan vandaan? Hè? Hoe dan?
0: Usnavi. Usnavi, dat is een mooie naam. Ja. Dit is Usnavi. De vraag aan jou natuurlijk, Marijke, waar komt die naam Usnavi?
1: Usnavi?
0: Vandaan. A, het is Scandinavisch voor vast aan de navel.
1: Dat
0: vonden de ouders een hele mooie symbolische betekenis. B, de ouders zagen ooit op een boot Usnavi staan, maar stond er US Navy. Of C, het is een Japans kruid wat de moeder graag tijdens de zwangerschap at.
1: Ik vind de antwoorden fantastisch bedacht.
0: Maar jij weet al, even, ja, je hebt het al gezien.
1: Ja, sorry, ik heb het inderdaad al gezien. Toen dacht ik nog van, wat een leuke quiz zou dit zijn.
0: En verdimpt!
1: Ja, ik zit natuurlijk aan de andere kant. Dus nee, dit stel heeft op vakantie ooit een boot zien varen. Zag daarop staan. Dus na, vind je dat maar. Wat een ontzettend mooie naam. Niet wetende dat stond voor US Navy. Het is antwoord nummer B.
0: Nummer B, hè? Nou, laten we eens even luisteren of jij gelijk hebt.
2: Ah, nee, hoe dan? En toen hoorde ik later dat ze dat dus hadden gezien op een boot. Toen ze dus in Amerika waren. Maar dat staat voor US Navy en niet voor US Navy. Maar hun zagen dat op een boot staan en dachten, goh, dat is leuk. Ze laten we onze baby noemen maar.
0: Ja hoor. Kijk. Inderdaad. Maar het is ook wat. Ja, als je een boot een naam moet geven. Ik heb ooit een sloep gehad. Die wilde ik John B. noemen.
1: John B.
0: Dat is een nummer van de Beach Boys, heet Sloep John B. En dit zal vast niemand weten. Nee. Maar goed, ik heb het uiteindelijk gedoopt tot de Sergeant Pepper.
1: Ook heel leuk.
0: Ook mooi. Het is 1-0. Nou, dat is een mooi begin, zeg.

0: en Watermelon Sugar.
1: Het is Radio Veronica. Het is een maandagochtend. Op mensen die in een beetje verwarde status hebben verkeerd de afgelopen dagen. Stond zaterdag een advertentie in de Telegraaf. Die heb ik handgeschreven. Je moest wel drie brillen op hebben om het goed te kunnen lezen. Want ik heb wel een Dr. Pop handschrift. En ik zoek een vervanger. Staat daar. Maar hoe zit dat nou precies? Wat houdt dat nou in? Geer, wat bedoel je nou? Wat gaat er gebeuren? Wat is het? Dat hoor je zo meteen. Wat er precies gaat gebeuren. Eerst zingen we nog even mee met Status Quo. Bij Veronica in the Arm.

0: zonne-energie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
5: Simpel.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
7: Aldi.
8: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 7 uur.
14: Marijke Ketel.
15: Goedemorgen. Het is bijna een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord. En er een hele beweging voor vrouwenveiligheid ontstond met Wij eisen de nacht op. Eén Vandaag maakt daarom de balans nu op of er sindsdien veel veranderd is. En dat valt tegen. 8 op de 10 vrouwen maakt nog steeds wel eens iets intimiderends mee. Zoals een aanraking of een vervelende opmerking. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook in de trein weer drukker. En daarom zet de NS in september bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter. En reizigers worden verleid om een andere of een eerdere of een latere trein te pakken als die minder vol zit. Actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was al als baby op tv te zien in verschillende reclames en bleef haar hele leven acteren. Ze was vooral bekend van haar rol als Claire Bennett in de serie Heroes. En ook speelde ze in de films Scream 4 en Scream 6. Panettiere was 36 jaar, waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. En Nederland komt met 14 medailles thuis na het EK Atletiek in Birmingham. Op de slotavond pakten de estafettevrouwen met onder meer Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver de 5e gouden plak op de 4x400 meter.
16: Femke Broeders-Bol, het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de 3e achtereenvolgende keer.
15: Nog niet eerder waren de Nederlandse atleten zo succesvol op een EK. Het weer dan eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna komt die zon er wel aan, het eerst in het westen. En het wordt tussen de 19 en de 22 graden.
14: Dankjewel. En hebben we wat vertragingen gevonden. Het is ongelooflijk. Maar er is er één terug. De A1, Apeldoorn-Amersfoort bij...
17: Hoevelaken!
14: Een kwartier vertraging. De A8, Zaandam-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid, een kwartier. En een auto met pech op de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Oud-Beijerland. 36 minuten.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
19: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
23: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
27: Let's go!
28: Dit is Radio Veronica.

0: baan heeft die zanger hierin. Je tekst goed voorgelezen. Mollekovers, dit is Sing It Back. Hartelijk goedemorgen, het is maandag 17 augustus 2026. Het is Radio Veronica, Act Up in de Morgen. We're back. Althans, ik ben terug van vakantie. En dan is het weer maandag en dan regent het. En dan denk je, oh... Maar gelukkig, we zijn er weer. Marijke, goedemorgen. Fijn dat je er ook bent.
1: Hele goedemorgen, Geer.
0: En ik moet iets vertellen. Misschien heb je het afgelopen zaterdag voorbij zien komen in de Telegraaf. Met de juiste leesbril heb je het kunnen zien. Ik ben een paar weken op vakantie geweest. En als je dan heel even uit je werkbubbel komt... dan ga je toch een beetje nadenken. Een beetje overdenken. En toen bedacht ik mij, wat ik nu doe, dit is mijn leven. Dit is het leukste wat er bestaat. Het allermooiste, het leukste werk ter aarde. De magische radio. Het zal nooit verdwijnen. Nooit. Ik gun iedereen dat gevoel. Dat jij ook zo ongelooflijk blij wordt van je werk. Dat je gewoon met elke dag een glimlach hier binnenkomt. Elke dag jezelf maar omringen met de beste muziek ter wereld. De leukste luisteraars. En toen dacht ik, waarom doe ik dat niet gewoon? Waarom gun ik jou, jij die nu luistert, niet gewoon één ochtend... dat wat ik elke dag mag beleven? Namelijk één ochtend, de hele ochtendshow. Voor jou. Dus ik zoek een vervanger. Iemand die hier, achter de knoppen, kruipt. Achter die spuit gaat zitten, koptelefoon op gaat zetten... en radio gaat maken. Je krijgt alles bij. Het volledige team, Marijke.
1: Is dat zo? Ja.
0: Ze krijgen jou.
1: Oh.
0: Max is even, die heeft heel even zwangerschapsverlof. Die krijg je ook. Alle spelletjes, alle items, het hele draaiboek. Gewoon Act Up in de Morgen is voor jou. Heel even. Voor één keer. En dat gaat gebeuren. Tijdens de finale dag van de Top 3000, dat is op 18 september... kan dit programma voor jou zijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet zomaar. Nee, want als je hoort, die Top 3000 komt er weer aan... En dan kun je vanaf nu, de denkbeeldige rode knop die ik indruk... kun je stemmen voor uitbrengen. En als jij dan die ochtendshow wil presenteren... dus geheel naar eigen smaak op Radio Veronica... stem dan even op jouw favoriete liedjes voor de Top 3000 op radioveronica.nl. Dan maak jij kans op dit programma.
1: Gewoon zo.
0: Ja, je kan wel geld weergeven, je kan wel prijzen weergeven, t-shirts. Nee joh, je moet een beleving weergeven. Daar gaat het om.
1: Wauw.
0: Mensen willen een beleving, dus de ochtendshow... kan van jou zijn. En dan ben jij voor één dag de vervanger. Is wel leuk.
1: En moet je dat ook kunnen? Moet je het een beetje... Want jij is groter
0: zijn? Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Dat maakt niet uit.
0: Al ben je Blue Mist. Ik ben ook Blue Mist geweest. Ik denk misschien leuk om die er even in te fietsen.
1: Dat is heel leuk.
0: Ja. Maakt niet uit. Als jij denkt, nou, dat lijkt me wat. Iets voor mij. Dit programma kan voor één dag voor jou zijn.
1: Vet hoor.
0: Is dat ooit iemand... Heeft iemand dat ooit weggegeven?
1: Ik denk het niet.
0: Het is leuk voor alle mensen die een echt alle haters denken. Ah, shit, die lul hangt er nog steeds niet mee op. Nee, het is gewoon voor één dag van jou. Radio Veronica.

0: hangen er weer laag bij vandaag. De Morgenwallen. Want dat is de zanger die mee zong hier. I had some help. Eigenlijk zei hij het zelf al. Lekker, daarvoor Depeche Mode en People Are People. Op de maandagochtend. Hè? Berichten krijgen we binnen via de Radio Veronica app. Wat leuk. Heel fijn. Even een rondje langs de velden. Ik krijg een appje van Thomas. Ik heb zojuist gelijk mijn stemlijst ingevuld voor de top 3000. Voor mij een droom om een keer landelijk ochtendshow te maken in plaats van de lokale omroep.
1: Oh, wat goed.
0: Oh, dat is leuk. Ja, stel dat ervoor dat ik vroeger nog bij de stichting lokale omroep Beeldhoven zat. En deze oproep hoorde, had ik misschien ook wel gedacht. Shit, dit wil je. Ja, je bent gewoon de ochtendshow. Dat is toch fantastisch. Even kijken. Gert-Jan zegt, 18 september heb je toch gewoon vakantie. Kan ik meteen de show doen? Nou, dat komt mooi aan uit Gert-Jan. Shanti zegt, goddamn Geer, weet je hoe ik in spanning heb gezeten? Zolang ik leef wil ik opstaan met jou op de radio. Of ik nooit weg wil gaan. Nou, dat doet mij heel erg deugd, Shanti. Dat is heel lief dat je dat zegt. Een berichtje van JFMG. Waar zou het voor staan?
1: Ja, Jeroen geloof ik. Is dat.
0: Oh. In ieder geval, ik ben blij dat je nog niet besloten hebt om vroegtijdig de siesta's te gaan houden. Je woordgrappen worden wel degelijk gewaardeerd.
1: En die worden zeker gewaardeerd.
0: In de vroege ochtend. Nou, wat fijn om te horen.
1: Moet iemand die dan ook kunnen produceren?
0: Nee, joh. Is dat het je moet je eigen stijl. Dat is toch leuk? Gewoon wat je wilt. Is jouw programma. William zegt, wat een vette prijs. Altijd al een droom geweest. En Phyllis zegt, ik heb gestemd en ik heb even gekeken. En ja hoor, de eerste lijstjes zijn al binnen.
1: Echt?
0: Ja, dus radioveronica.nl, daar kun je dus nu gaan stemmen al voor de top 3000. Die gaan wij vanaf september uitzenden. En op de finale dag, dus 18 september, dan is de show voor jou.
1: Ah, ik vind het eigenlijk ook wel spannend hoor, met wie wij hier dan nu...
0: Ja, maar ik ben er wel bij, toch?
1: Je bent er wel bij?
0: Ja, ik ga gewoon kijken hoe het gaat.
1: Leuk.
0: Dus dat is ook leuk, dan sta je je programma te doen en dan staat het alsof je wel met je wijf van doorgaat, weet je wel? Zo moet het voor mij voelen, maar zo moet het voor diegene ook zijn. Je denkt, ja, ik sta gewoon met je vrouw, je staat er gewoon bij. Maar ja, dat kan dus allemaal. Vindt helemaal niet erg. RadioVeronica.nl, stem en maak kansen op deze ochtendshow. En ik heb nu al zin in wat er allemaal binnen gaat komen. Zo te zien is het een hoop hot stuff in dit geval. Het is Donna Summer bij Veronica.

0: En daarvoor Donna Summer. Sorry, even discoën. Met Hard Stuff. Yes, baby. Het is maandagochtend. Nieuws van 19:30 komt er zometeen aan. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Een grote explosie in Zaandam en een pikant product bij de Albert Heijn.
2: Oeh. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: 39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ik heb geen Frits-meldingen, maar wel een aantal files. Waaronder de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, daar sta je 10 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Loenen, 11 minuten vertraging. 7:55 en het allerlaatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Ondanks dat er meer aandacht is voor hun veiligheid op straat, maken veel jonge vrouwen toch nog vervelende dingen mee. Zoals een ongevraagde aanraking. Het overkwam afgelopen jaar 8 op de 10 jonge vrouwen, zo weet één vandaag. In Zaandam is vannacht een explosie geweest in een appartement. De klap was zo heftig dat de achtergevel werd weggeblazen. De straat ligt vol glas en is daarom ook nog dicht. Een aantal buren moesten hun huis uit. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich niet meer uit naar de grens met Duitsland. Bij het blussen krijgt de brandweer hulp van boven. Volgens Belgische media regent het inmiddels daar pijpenstelen. En een klein foutje bij de Albert Heijn in de app. Zo verkopen ze daar namelijk broodjes en die hebben een kleine pikante naam gekregen als je het vertaalt. Oh. Albert Heijn is ook niet zo vreselijk veel aan het doen, maar goed. Kunnen we wel weer even omgiechelen vanmorgen. Het zijn namelijk de broodjes, de AH extra lang lekkere bolletjes. Wat denk je dat in het Engels dat ervan gemaakt heeft?
3: Extra lang lekkere bolletjes.
4: Ja.
3: Nou ja, dat zal wel iets ranzig worden, ja?
4: De AH extra long delicious balls.
3: Balls.
4: Balls.
3: Long delicious balls.
4: Ja, ja.
3: Maar, ja. Waarom
4: ik,
3: ballen?
4: Het maakt geen indruk, begrijp ik.
3: Nee, maar, okay, ja, maar dan ga je toch... Kijk, als het gehaktballen zijn, snap ik het. Maar het zijn bolletjes.
4: Ja, het zijn bolletjes.
3: Maar goed, hoe leg je voor bolletjes uit in...
4: Verkopen ze die in Spanje bijvoorbeeld? Heb je die gezien daar de afgelopen tijd?
3: Bolletje. Ja, ja, ja. Je hebt van die winkels waar ze alles... kun je ook een aanslag krijgen.
4: Ja, maar dat is dus misschien wel heel Nederland.
3: Bolletjes. Hebben ze die in het buitenland? Ja, nu het zegt. Ga je naar Frankrijk, mag ik voor u een bolletje?
4: Ja, dat doe je niet.
3: Je suis un baguette.
4: Je suis un baguette.
3: Heb ik mensen wel eens horen roepen. Maar een bolletje, nee, dat is echt een Nederlands woord, hè?
4: Ja, dat is echt een Nederlands ding. Dus hij maakt er nu long delicious balls van.
3: Long delicious balls. Dus wil jij long delicious balls?
4: Ga naar de Albert Heijn.
3: Moet je nu daarheen.
4: Lekker. Het is weer nog. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat gaan regenen. In de loop van de dag klaart het wel op, breekt de zon ook door, maar blijft wel nog kans op een bui. En het wordt maximaal 22 graden.
3: Frankrijk zegt, let me show you my croissant. You want to taste my baguette?
4: Klinkt ook meteen een beetje vies.
3: Dat is ook gewoon weer ranzig. Ik zie je er wel aan.

0: Dat is waar ook. Een hoop appjes binnen. Bolletjes in het Engels. Buns. Check out those buns, baby. Kan je ook weer anders uitleggen natuurlijk. Veronica, Eric Clapton. And Forever Man. Maandagochtend. 17 augustus.
1: Kijk ik dat goed?
0: Ja, 17 augustus. Hey. We zijn er weer. En dat betekent ook dat bepaalde onderdelen gewoon weer gespeeld worden. We zijn weer terug. Niet alleen wij, maar ook het woordenboekspel is weer terug. Het is het moment waarop jij, lieve luisteraar, met een hele hoop taalkennis of gewoon op een stukje geluk kunt bouwen. Kun je een fantastisch boek winnen. En vandaag op de plank, gloedje nieuw van de pers, het mysterie van de Beatles. Daar raak je niet over uitgeschreven over die band, hè? Het is ongelooflijk. Het is weer een boek over de Beatles. Kan van jou zijn als je durft mee te spelen met het woordenboekspel. Wat moet je daarvoor doen? Dat is heel makkelijk. Je hoeft maar één woord te appen naar de Radio Veronica app. En dat is woordenboekspel. Nou, het lijkt mij overzichtelijk. Wil je meespelen? Woordenboekspel. En dan misschien dat jij een boek van de Beatles wint. Dat zou toch mooi zijn. Draai ik voor jou even live vanuit het zwembad. Teddy Swims met Break Up. Juist. In reverse.

0: glimlach terug, hè. Zo je doet, zo je ontmoet.
1: Zeg iets!
0: Gezondheid. And I love your smile. Really do. En daarvoor, het was Teddy Swims. En zijn nieuwe product heet Love Me in Reverse. In Reverse. En dan krijg je dus, als je in reverse...
2: Break up!
0: Break up in reverse. Break. Is dat? Ja, ik denk, ik check het even meteen en dan weten we waar het over hebben. En over Smile gesproken, we kregen een berichtje van Mike.
3: Goedemorgen Gerard en Tom.
0: Ja.
3: Wat fijn dat je weer bent. Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad. En nu heerlijk wakker worden met Radio Veronica.
0: Zo is het. Moest ik heel even denken. Maar fijn dat je erbij bent, Mike. We werden er heel erg blij van.

0: Hallo Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het deze maandagochtend?
1: Superfit.
0: Ja, je klinkt ook heel fit zeg.
1: Ja, ja.
0: Je klinkt je achternaam waar, dus Prins Heerlijk.
1: Prins Heerlijk, op de maandagochtend.
0: En hopelijk win jij een goed boek. Tenminste, wij vinden het zelf een goed boek. Het gaat over popmuziek. Het mysterie van de Beatles ligt hier op die plank. Is misschien voor jou. Maar dan moet je eerst nog even door het woord van de dag heen jagen. Zit je er goed klaar voor, Kevin?
1: Ik zit er klaar voor.
0: Daar komt-ie. Het woord van de dag is...
2: Bultos.
0: Hoe? Bultos?
2: Bultos.
0: Hij is verkouden. Het is Bultos.
3: Bultos met een B.
0: Dus krijgt de B er niet uit. Bultos, het is Bultos!
2: Bultos.
0: Nou, hoe dan ook. Marijke, wat is een Bultos?
3: Nou, ik pak de Bultos er even bij. Ja, kijk, daar heb je ze weer. Het is namelijk dat stukje huid wat tussen je knokkels zit.
0: God.
3: Ja.
0: Maken of kraken is het vandaag.
3: Ja,
0: vooral kraak. Oké. Okay. Een stukje huid tussen je knokkels.
3: Ja.
0: Annie van de redactie, wat is het volgens jou?
4: Nou, als je een melkpak hebt, heb je aan de binnenkant altijd zo'n aluminium laagje.
0: Oh ja.
4: Dat
0: ja.
4: is de Bultos.
0: Dat is de Bultos.
4: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, het is iets heel anders. Het is eigenlijk een muffel, een buffelsoort.
3: Muffel.
0: Ja, sorry. Ja, een Bultos is een buffelsoort. Kevin.
1: Ja, goede vraag, zeg.
0: Ja. Dus het huid tussen de knokkels, drinkpak binnenkant, dus het aluminiumlaagje, of een buffelsoort?
1: Ik ga een wilde gok doen. Ik ga voor Gerard. Ik heb echt geen idee.
0: Je denkt, na al die weken vakantie, moet hij nou toch wel de waarheid spreken?
1: Ja, dat hoop ik wel, ja.
0: Laat eens luisteren of je gelijk hebt.
2: Bultos is een buffelsoort. Ja! Gerard heeft gelijk.
0: Ja! Meteen bingo, Kevin. Ik zou gewoon vandaag ook een stapel kopen. Het mysterie van de Beatles. Het boek komt jouw kant op.
1: Hey, dat is mooi.
0: En dan doen we ook nog een nuts bij.
1: Een nuts?
0: Ja,
1: altijd goed.
0: Gewoon omdat het kan, lekker. Hè. Je kunt dan toch een beetje trek hebben.
1: Ah,
0: dan wens ik je veel plezier mee en een hele fijne maandag, Kevin.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Bye, bye, bye. En Rick Groetsen. Golden Earring, Veronica, The Twilight Zone.

0: van vorig jaar. In de top 3000 vorig jaar op nummer 19. Als je wilt die nog hoger komt. Daar kan er al gestemd worden. Want we hebben hem geopend zojuist, hè, die stembussen. En dan maak je ook nog kans op een ochtendshow. Dat ik dat nog eens zou zeggen. Je maakt kans op dit programma. Dat is toch mooi. Golden Earring was dit en The Twilight Zone.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank. Met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeel.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Of het nou gaat om een vervelende opmerking of een ongevraagde aanraking, 8 op de 10 jonge vrouwen heeft afgelopen jaar iets intimiderends meegemaakt op straat. En ook zouden veel onveilige plekken nog niet zijn aangepakt. Het blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Die keek wat er een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude is veranderd. De NS is klaar voor de extra drukke septembermaand, schrijft het Parool. Traditioneel is er dan een piek in het aantal reizigers en daarom zet NS 170 extra rijtuigen in. Door treinen langer of juist korter te maken, moeten meer mensen kunnen zitten. En ook wordt geprobeerd reizigers meer te spreiden, zodat niet iedereen de volste trein pakt. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie. Die veroorzaakte een brand, maar die was wel snel uit. Wel werd door de zware klap de achtergevel van het huis weggeblazen. Omdat de straat vol scherven en puin ligt, is die nog dicht. Een aantal omwonenden moesten hun huis uit. Ze zijn in de buurt opgevangen. En de zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, dat zeggen wetenschappers. Ze zagen vooral dat mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. Dus de koolmees... waarschijnlijk ook. Ze maken zich hier wel wat zorgen over, want dat betekent dat de lichtvervuiling uit de stad misschien ook wel iets doet met het bioritme van de vogels.
6: Ja, het was wel mooi, want inderdaad, de krekels gingen uit, tenminste in Spanje.
7: Ik moet eerlijk vragen, ik weet niet wie jou volgt op Instagram van al onze luisteraars, maar je hebt een foto gepost vanuit Spanje. Heb jij die echt zelf gemaakt?
6: Mooi is die, hè?
7: Maar heb je die echt zelf gemaakt?
6: Ja.
7: Oké, nee, even zien.
6: Hoezo?
7: Nu ga je er ook overheen praten. Dat was zo'n mooie foto.
6: Ja, hij was
7: gelukt. Dat heb jij gegoogeld. Dit was AI.
6: Ja, maar daarna kwam er ook heel snel een wolk. Dus ik was heel blij dat ik hem had.
7: Ja, dat was echt een heel mooie foto.
6: Het was net die wolk. Ik denk, dat ga je toch niet menen? Maar goed.
7: Heel goed gedaan.
6: Hij is alweer weg, dus je kan hem niet meer zien.
7: Helaas, helaas. Het weer nog van vandaag. Eerst bewolkt met wat regen. Vanmiddag op steeds meer plekken zon. Het eerst in het westen. Tussendoor kan er wel nog een bui vallen. En het wordt 19 tot 22 graden.
6: Ben je eigenlijk terug van vakantie, Gerard? Regent het hier?
7: Heb je meegenomen?
6: Sorry, puur toeval. Ik heb even een beetje verkoeling meegenomen. Zo moet je het zien. Er staan wat vertragingen ook. Bijvoorbeeld op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo, een kwartier. A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel, een kwartier. En nog wat N-wegen waar het ook fout gaat. De N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid. Auto met pech, 20 minuten. En de N279 in Bolse-Hoermond bij Helmond-Noord, 20 minuten.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: nu!
9: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
11: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Oh, nee hè.
14: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, tof jij even.
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
19: Oei!
20: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
19: Lekker hoor!
20: En alle Ariel, ook tweede gratis.
19: Zoé!
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Yes! Hamster!
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
21: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
22: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Radio Veronica.

wacht nog even, de part voor moeten we ook even de instrumentatie goed beluisteren, want dit is mijn mooie stuk productie. Travel Horn achter de knoppen. Oh, jongen.

0: op deze maandag. Het is 17 augustus.
1: Johnny de Hoogland.
0: Goedemorgen. Once again, back in the incredible. Al die weken vakantie is het vandaag gewoon weer maandag. En regent het ook gewoon. Het is alsof er niks veranderd is, hè? Alles werkt nog.
2: Het zonnetje is hier nu aan het schijnen.
0: Is de zon aan het schijnen? Oh ja, vanochtend. Toch, ja. Het breekt door, zie je nou wel. 17 augustus, Marijke is erbij, gelukkig. Fijn dat je bent, Marijke. En normaal gesproken hoor je Max hier ook. Maar die is er nog niet. Maar er is wel iets bijzonders aan de hand. Want we hebben hem vanmorgen om, nou, wat was het? 17:15 even gebeld. We hoopten dat hij wakker was.
3: Goedemorgen.
4: Gefeliciteerd met je verjaardag. Nog vele jaren, nog vele jaren.
0: Neem gewoon op.
3: Hey, goedemorgen,
0: je
3: jongens.
0: Jaren vandaag.
3: Ja, ik zou het bijna vergeten. Ik lig hier met mijn dochtertje.
0: Ja, zie je, ik hoopte al, je ligt hem te voeden. Je ligt iets te voeden. Nou, Max, ja.
3: Nou, het liefst dat jullie bellen.
0: Ik dacht, we moeten je even bellen, want welke legendarische leeftijd heb je ook alweer bereikt?
3: Ik moet even nadenken.
0: 33. Ja. Kijk, 33, eindelijk 33. Gaat dat goed met alles? Wilden we even weten.
3: Ja, een beetje moe, maar het gaat hartstikke goed. Ze ligt zoet te drinken en ik ben snel weer terug. Nog even niet, maar ik kom weer terug.
0: Rustig aan. Eerste kraamtijd, hè? Eerste kraamtijd, belangrijk. En dan komt Max vanzelf alweer terug. Dus het gaat goed en hij is vandaag jarig. En een klein uur geleden had ik het heel even over mijn kamerbrede brief op de achterkant van de Telegraaf afgelopen zaterdag. Iedereen in paniek. Tenminste, een gedeelte was opgelucht. Hè, die lul gaat eindelijk stoppen. Andere helft, nee. Dus dat woog redelijk tegen elkaar op. Dus ik heb besloten om nog steeds te blijven. Maak je geen zorgen. Maar ik ga dus iets doen wat nog nooit eerder is gedaan in Nederland. Ik ga namelijk tijdens de finale dag van de top 3000... op 18 september is dat... geef ik mijn plek achter deze microfoon van Act van de Morgen... weg aan één van jullie luisteraars. En wil jij die ochtendshow presenteren, want je wint dus voor één dag dit programma. Het is ongelooflijk. Stem dan nu op jouw favoriete liedjes aller tijden voor de top 3000. Dat kan nu al via radioveronica.nl. En maak dus kans om mijn vervanger te worden. Dat we dit nog eens zouden weggeven. Wat een prijs. Wat een prijs. Niet in geld uit te drukken eigenlijk. En zometeen...

0: compleet bijgekomen van allerlei vakantieperikelen. Is hier
1: heerlijk lekker.
0: Blijfelijk aanwezig met zijn klopblok waarin alles staat over het sportgebeuren. Want afgelopen weekend Frank even blijven.
1: Ja! Geer, wat heerlijk lekker om weer terug te zijn. Hè. En ja, ik moet zeggen, na een sportzomer, daar kan ik alleen al een top 3000 over maken.
0: Onvoorstelbaar.
1: Maar goed, we leven in het nu. Dus tijd voor het sportweekend. Ja, zoals jij ongetwijfeld weet, speelt mijn Willem II weer in de Eredivisie.
0: Ja.
1: En dat gaat kort samengevat.
0: Kut.
1: Volkomen kut, ja. Ja. Twee keer met 4-1 verloren. En verder wil ik daar eigenlijk helemaal niks meer over
0: snap
1: horen.
0: Ik.
1: Ja. Ook Ajax, Feyenoord en PSV hebben een stroeve start. Want ze hebben allemaal punten verloren. Bij PSV is de stemming wel iets beter. Omdat zij Kodai Sano hebben gehaald van NEC. De Japanse aanwinst moet alleen nog wel even werken aan de namen van zijn teamgenoten. Guus Til is toch niet een hele lastige naam. Maar het helpt niet als je het net 5 keer achter elkaar verkeerd zegt.
0: Het
1: is ook wel een beetje een gekke naam natuurlijk. Ja. Guus Til, ja. Waar het ook soms misging, was bij het EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen die deed het daar geweldig met maar liefst 6 medailles. Maar John Niewold die had er meer van verwacht op de vrije slag. Hij miste de finale en midden in het interview met de NOS komt hij er eigenlijk voor zichzelf achter hoe teleurgesteld hij daarover is. Ja, en dan komt er een ongefilterde reactie.
2: Nou ja, het is gewoon niet handig om te starten. Maar ja, goed, daar moeten we gewoon mee doen. Godverdomme. Ja, 11e. Gewoon echt slecht.
0: Dat ik gewoon halverwege tot de conclusie kwam.
1: Dat is eigenlijk helemaal niet goed.
0: Niet goed.
1: Ik vond het persoonlijk een hele lekkere godverdomme. En helaas blijft het daar niet bij voor de bond tegen het vloeken. Want het ging bij het EK atletiek ook even mis. Commentator Joris van den Berg die heeft een geweldige stem. Waar ik elke avond van geniet. Maar ik had het idee dat Joris hier even vergat dat zijn microfoon al aan stond.
3: Snel naar het hoofd springen, Joris.
4: Godver. Toppies eruit op 1,88. Dat is ontzettend jammer voor de wedstrijd.
0: Oei,
1: ja, ook lekker hoor.
0: Dat je ook denkt, oei, ik sta al aan.
1: Deze was nog wel iets steviger dan de vorige. Ja. Vergeleken bij dit ben jij eigenlijk heel keurig, Geert.
0: Nou zeg.
1: Dan de top 3 en die bestaat geheel en al uit de atletiek. Omdat er daar op het EK in Birmingham gewoon geweldig werd gepresteerd. We beginnen met Jeff Tesselaar. Een meerkamper en een man van de fijne interviews. Na zijn 4e plek was zijn NOS-interview echt genieten.
5: Ik heb van tevoren gezegd, ik wil ooit... Echt ooit is mijn droom om een keer een van de big boys te zijn in een teamkamp. Maar ik denk, al mag ik voor mezelf praten, en dat bedoel ik op een goede manier, ik denk dat ik na vanavond een van de big boys ben.
0: Vanavond is, eindelijk hoort hij erbij.
1: Dit is toch heerlijk, normaal hebben alleen rappers het over big boys. Maar goed, dan op 2 het NOS-commentaar van Leon Haan, collega van die vloekende Joris, bij de zeer, zeer, zeer verrassende gouden plek van Stefan Nillissen op de 1500 meter. Bij onverwachte zegens is atletiek echt de allermooiste sport ter wereld.
6: Maar Hayward trekt door en Nillissen komt daar. Nillissen, dit is een sensatie. Hij wordt hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een fantastische race. Wat een geweldenaar is hij. Echt onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk wat hij hier laat zien.
0: Mooi hoor.
1: Ja. En dan op 1 staat de grote ster Femke Bol. We kennen haar van haar hoge stem na races. Maar die blijkt nog veel hoger als haar teamgenoot Lieke Klaver aanmoedigt.
0: Oh, ik heb nog eentje achteraan.
1: Ja, kijk, het lijkt wel de pauze op het schoolplein. Wat een herrie,
0: zeg. Echt hoog, hè?
1: Hier kan Emma Wortelboer nog een puntje aan zuigen.
0: Oh.
1: Ja, goed, Geer, dit was het. Volgende week hopelijk de eerste zegen voor Willem II.
0: Ja, dat zou wat zijn. Dan zouden we dat liedje weer te horen.
1: Oh, dat zou toch lekker zijn, hè?
0: Lang geleden. Wanneer is die wedstrijd op meneer?
1: Over 2 weken, geloof ik. Heerenveen thuis.
7: Hoe is het met jullie geduld?
0: Oh, wacht even, dat loopt nog even door. Daar ga ik er vast voor zitten.
1: Ja, en zet het maar vast klaar, hoor. Het clublied. Heerlijk lekker.
0: Dankjewel, Frank.

0: weet niet wat er gebeurd staat vanavond, maar laat het dan ook maar vanavond gebeuren. De dijk.
1: Zing.
0: Oeh. Vind ik hier gewoon zo ineens een envelop met €150 erin. Je zou het maar kunnen winnen vandaag. Dat kan, als je mee durft te doen met Zing naar de Ping. Dan mag je lekker zingen. Hopelijk ben je een beetje tekstvast, dat zou fijn zijn. Je hoeft jezelf alleen maar even te kwalificeren om mee te doen. En dat doe je door dit af te zingen naar de Ping. There's a pretty little thing waiting for the king. Down in the jungle room. Gaat over Elvis, hè? Gisteren is zijn sterfdag. Zijn 49ste betekent volgend jaar 50 jaar geen Elvis meer. Hij werd maar 42, dus we hebben eigenlijk langer Elvis niet. Wel, ja, dan dat hij oud is geworden. Maar dit gaat erover, Walking in Memphis. Hoe gaat dit verder? Zing erin en stuur het via de app. Zal ik hem nog één keer laten horen?
2: Ja, ik wil de honneurs wel waarnemen, maar je hebt Max in je pocket ergens.
0: Doe maar even. Enter. Zal ik hem nog één keer laten horen?
3: Ja, doe maar even.
0: Ah!
2: Wat missen we die jongen?
0: Ja. Nou, hoe gaat het verder? Je mag het sturen via de Radio Veronica app. En wellicht spreken we elkaar zometeen in de nieuwe editie van Zing naar de Ping. Het nieuws komt er ook aan van 8:30. En ja, Marijke, wat zit daar allemaal in?
2: De Duitsers blijven weg uit onze vakantieparken. En is het beter om te lopen op blote voeten?
4: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Ja, goed te doen, toch?
5: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: bestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bij.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Hi Veronica, verkeer. Met een aantal knelpunten. De A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 10 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Vaanplein, een kwartier. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Loenen, 20 minuten. Tot op die seconde af, 8:30. Ongelooflijk. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Vandaag begint het minderheidskabinet aan een paar stevige gesprekken met de oppositie. Premier Jette en zijn ministers moeten op zoek naar een meerderheid voor de begroting. En die moet voor Prinsjesdag volgende maand rond zijn. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, zo meldt 1 Vandaag vanmorgen. 8 op 10 maakte afgelopen jaar iets vervelends mee. En in ruim de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. Vakantieparken in ons land moeten het voor een groot deel hebben van toeristen uit Duitsland. Maar die laten het dit jaar massaal afweten, zo meldt de Gelderlander. Duitsers vinden Nederlandse vakantiehuisjes te duur geworden.
3: Ook dat de benzine.
4: Dat ook.
3: Wij gaan elke keer naar Duitsland voor de benzine. Ja, en het bier natuurlijk, hè?
4: Ja. Nee, het vakantiehuis. Maar het kost je ook echt een godsvermogen, volgens mij, om nog ergens hier in een vakantiehuisje te kunnen slapen.
3: Ja, hè? Dat is echt duur, niet leuk.
4: Ik wilde in Amsterdam een hotel boeken. Misschien moet ik dat ook gewoon niet doen. Maar dat kost nu €300.
3: Wat?
4: Of voor een nacht.
3: Voor een nacht?
4: Toch absurd?
3: Nee, en dan geen roomservice ook.
4: Geen roomservice en het ook helemaal niet een superchic hotel of zo. Gewoon, of dat weekend dat ik wil gaan, is er iets te doen hier? Geen idee, maar €300.
3: En dan heb je zo'n huisje en dan moet je hem eerst met een zeis door de bedwansen heen slaan.
4: Zo erg. Je moet er ook niet naar gaan zoeken. Okay. Echt heel verschrikkelijk. Hé, jij bent weer terug, dus is hoog tijd om ook de quest...
3: Oh, is die weer binnen?
4: ...weer te lezen. Nou, die vraagt er vanmorgen af... Is het beter voor je om op blote voeten te lopen?
3: Zoals wij vroeger deden in de oertijd.
4: Inderdaad. Ben je daar een beetje van?
3: Ik moet zeggen dat ik de afgelopen 4 weken weinig om de voet heb gehad.
4: Slippertje.
3: Ik heb weinig slippertjes gemaakt. Ik heb van die soort bootachtige schoenen.
4: Oh ja. Ja, Tommy.
3: Dat heeft een naam, maar ik ben de naam even kwijt.
4: Heet dat niet ook een bootachtige schoen?
3: Bootachtige schoen.
4: Ik zie het wel voor me namelijk, wat je bedoelt.
3: Niet dat je er hoespanen bij krijgt, omdat ze zo groot zijn.
4: Ja, precies.
3: Maat KNO.
4: Kun je lekker zo in met je
3: voeten. Ja, gewoon van die instappers, ja.
4: Daar hoef je verder niks mee te doen.
3: Nee,
4: precies, dat snap ik. Maar blote voeten doe je het nooit. In de tuin ook niet?
3: Nee, want ik ben bang dat ik op iets hards stap. Ja. Een dennenappel bijvoorbeeld, of een Lego-blokje.
4: Want hier heb jij thuis nog slingeren.
3: Die ligt in mijn tuin.
4: Met jouw 18-jarige zoon. Nee, precies. Nou goed, het is wel echt beter voor je om het wel te doen. Je lichaam krijgt namelijk beter informatie van de grond. En dan denk je, wat voor
3: informatie van de grond.
4: Okay. Je lichaam kan zich beter weten waar je ledematen zich begeven. Dus dat is heel goed voor je evenwicht. En verder heb je ook echt minder last van ingegroeide teennagels, eeltknobbels en hamertenen. Dat soort zaken allemaal.
3: Ja, je ziet meteen problemen eigenlijk.
4: Precies, dus het is misschien wel een goed idee om toch die schoenen een keer thuis te laten.
3: Ze moeten op grote voet, moeten we onze schoenen thuis laten.
4: Ja, Giel Beelen deed het. Toen jij op vakantie was, die deed hier zijn schoenen uit.
3: Ja, maar dan kom je aard wat beter.
4: Ja.
3: Je moet aarden.
4: Ja, nou ja, misschien is het nog een leuk een teamgevoel ding. Nou, dat we met z'n allen de schoenen even uittrekken zo.
3: Lekker even wat duiven pletten. Druiven.
4: Het is weer nog eerst bewolkt met wat regen. Vanmiddag op steeds meer plekken zon. Het eerst in het westen straks. Nou, vanmiddag ook wel weer kans op een bui. Het wordt zo tussen de 19 en de 22 graden.

0: wil het nummer eigenlijk Iraq noemen. Maar ik vind toch Iran. So far away. Wat een fijn liedje. A Flock of Seagulls. Ik krijg gewoon een appje van iemand. Onze vriend Patrick die zegt, dit zou zomaar in mijn top 3000 lijstje kunnen komen. Nou, dat komt mooi uit, want stemmen kan al via radioveronica.nl. En dan maak je zelfs kans om dit programma te presteren. Dat je gewoon dit programma wint. Dat, wie had dat nog kunnen denken? Iran was dit en daarvoor. Het was Beyoncé en Crazy in Love. Het is er weer tijd voor. Zing! Zing na de ping. We spelen 3 rondes. En met elk goed antwoord win je €50. In totaal €150 te verdienen. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan verlies je al je geld. Maar dan hebben we hiervoor wel even de echte middenmorgen kurkentrekker. Die ligt lekker in de hand. Ja, precies. Die ziet er toch een beetje bij. En vandaag gaan we spelen met Yvonne uit Enschede. Hallo Yvonne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onderweg naar werk.
1: Onderweg naar mijn werk, inderdaad. Ja.
0: En wat voor historisch hoogtepunt mag jij gaan doen vandaag?
1: Ik ben juridisch adviseur bij de gemeente Coevorden en daar is altijd voldoende te doen.
0: Is daar al voor geapplaudisseerd? Nee, hè? Dat gaan we nu. Helemaal goed. En je hebt een fijn weekend gehad?
1: Ik heb een heel fijn weekend gehad, zeker. Okay. Ja.
0: Wil je erover praten of liever...
1: Nou, ik had een mini-vakantie in eigen land en dat was heerlijk.
0: Oh, en heb je nog wateroverlast gehad of zat je in de hitte?
1: Nee, het was lekker te doen. Oh. Zondag een beetje regen, was ook welkom. Nee, helemaal prima.
0: Het was zo welkom dat je in de regen bent gaan staan waarschijnlijk.
1: Een beetje wel, ja.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Nou ja, nog meer verkoeling, hopelijk als het gaat om coole muziek. Want jouw geweldige stem is tot ons doorgedrongen, Yvonne. Je hebt keurig gezongen. Je moest namelijk dit afzingen en dat hebben een hele hoop mensen

0: Love in the Memphis.
1: Love in the Memphis. Mooi. Maar Yvonne deed het als volgt.
2: When I was walking in Memphis.
3: When I was walking in Memphis.
1: Mark Cohn, goed afgezongen. En het is nu tijd om te beginnen. Ben je er klaar voor, Yvonne?
4: Ik ben er klaar voor.
1: Ga ervoor zitten. Hier komt het eerste moment voor 50 euro.
5: I'm dreaming of, if you need me, you know where I'll be riding shotgun.
4: Underneath the hot sun.
5: Underneath the hot sun.
1: Ja, stond je van de week nog in de hot sun. Ja hoor.
4: Ja, klopt.
1: Shotgun, heel goed, 50 euro. Ga je door?
4: Ja, ik ga door.
1: Komt hij aan voor 100 euro.
6: Zo

0: bij de ademhaling. Your Love, The Outfield, 100 euro. Ga je door?
1: Ik ga door.
0: Tot het gaatje. Daar komt hij aan voor 150 euro.
1: Is she really gonna take him home tonight?
2: Is she really gonna take him home tonight?
1: Oh, geweldig.
0: Het was zelfs moeilijker. Het was de studioversie en niet de live-versie. Dus ik denk, zou dat goed gaan? Maar Yvonne is niet van de wijs te brengen. 150 euro is voor jou.
1: Super, dankjewel.
0: En ja, dan denk je dat je er klaar mee bent. Helemaal niet. Je mag ook nog bepalen welke we helemaal gaan draaien. Wil je Mark Cohn, George Ezra, The Outfield of Joe Jackson horen?
1: Joe Jackson.
0: En wil je dan de studioversie of de live versie?
1: Live versie.
0: Ja, die stiekem wel goed, hè?
1: Ja, die is goed. Dankjewel.
0: Heb ik hem al klaarstaan voor je? Wens ik jou een hele fijne dag, Yvonne. En doe ze de hartelijke groeten bij de gemeente daar.
1: Ga het doen.
0: Oké. Bye, bye. De live versie van Joe Jackson. Is she really going out with him?

Joe Jackson. De keuze van onze fijne kandidaten voor Sting naar de Pink. Zat alles goed. 150 euro voor Yvonne uit Enschede. Ze ging voor deze Joe Jackson. De live uitvoering. Is she really going out with him?

0: eerste dag van de vakantie terug bent. Dacht ik, ik leg even een foutje neer, kijken of er iemand hem hoort. En dat is gelukt. Jack heeft zich gemeld. Hi Jack.
1: Gerard Ekdom! Geweldig dat je terug bent. Ik heb je gemist.
0: Jou ook.
1: Ja, wel een klein foutje. Een beginnersfoutje, want je hebt al zoveel ervaring. Maar volgens mij is het 54 Ultra.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ik zit gewoon een beetje aandachtig te luisteren. Ik had de wekker al nog vroeger gezet, omdat ik... Ja, ik wilde er gewoon bij zijn.
0: Hij wilde er gewoon bij zijn. Dat is mooi dat hij meteen een fout ontdekt heeft. 54 Ultra, niet 55. Ach ja, klein detail, maar toch. Dat is Talk to You, Radio Veronica. Met nu, even luisteren naar The Boss. Het is Boss Cash.

Keks. En what can I say? Het is Radio Veronica. Zometeen na 9 uur kruipen wij weer in iemand zijn stemlijstje. Want de stembussen zijn geopend voor de top 3000 via radioveronica.nl. Zometeen het top 3000 uur.

0: beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. De meesten voelen zich op straat onveilig als het donker is. En 8 op de 10 maakten afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. In de helft van de gevallen grijpen omstanders niet in. Ze durven dat niet of herkennen de intimidatie niet. De tijd dringt voor het minderheidskabinet dat vanaf vandaag onderhandelt met oppositiepartijen over de begroting. Die moet in een paar weken rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. De vraag is of premier Jette steun gaat zoeken over links bij Pro of juist over rechts bij Ja 21. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen rukt niet meer verder op richting Duitsland. De regen houdt het vuur tegen. De brand is nog niet onder controle. Het vuur kwam gisteravond zo dichtbij een paar grensplaatjes in Duitsland dat besloten werd om tientallen mensen te evacueren. En Nederlanders steken in de zomer graag de barbecue aan. Ja. Een derde doet dat gemiddeld 2 keer per maand, blijkt het onderzoek. 2 keer, Geert, dat is best weinig voor jou doen, denk ik.
11: In Spanje denk ik wel 17 keer.
10: Per dag.
11: Ja, maar dan mag je niet met kolen, want het is levensgevaarlijk. Het is keurig droog.
10: Met de natuurbranden.
11: Zo'n gas.
10: Ja, precies. Nou, het gebeurt hier in Nederland vooral bij jonge gezinnen. En meestal zijn het mannen die zichzelf dan tot de grillmaster benoemen. De voorbereiding, zoals boodschappen, wordt dan weer vaak door vrouwen gedaan. Het is wel heel erg stereotyperend.
11: Dit,
10: het bevestigt het dus wel. Ja, ik vind, in alle eerlijkheid, ik vind het barbecue lijkt mij dus ook helemaal niet leuk. Je wilt er lekker zitten en eten en niet de hele tijd druk maken om dat gegrill.
11: Ja, dat is wel leuk. Moet je even naar de grill en weer even omdraaien.
10: Dat vind je juist wel leuk.
11: Ja.
10: Nou ja,
11: dat is wel leuk. Leuke handeling.
10: Ja, precies. Ja. Nou goed. Het weer, ja, of je echt barbecuen wil vandaag, dat weet ik niet. Het kan namelijk gaan regenen.
11: Oh.
10: Het gaat wel even opklaren, maar dan komt de regen ook weer terug. Dus natte burger.
11: Een beetje natte worst, hij wapperend in de wind.
10: En het wordt maximaal 22 graden. Okay.
11: Gaan we toch steengrillen? Nog een paar vertragingen. De A10 Watergraafsmeer, de Nieuwemeer bij de Koentunnel door een auto met pech, 17 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle, Overloord bij Kampersuid, 9 minuten. En de N242 Middenmeer Alkmaar bij Leeg Waterbrug. Dat is met een H erachter. Ik spreek hem graag uit. Dat is door een auto met pech, 19 minuten.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Ons cw-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks, bo!
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: En actie Olifant.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Is Radio Veronica.
27: Gerard Ekdom.
28: Dit is Veronica.
27: Radio Veronica.
26: Het top 3000 uur.

0: Imagine Dragons. Bij Veronica, daarvoor King in Love and Prime.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Ruud van der Zee uit Ruurlo. Hey Ruud, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heel het weekend onder de tap gehangen, heb ik begrepen, van familieleden.
3: Ja. Het weekend, hè.
0: Dit is dus maandagochtend, 9:10. En zo klinkt Ruud naar zo'n weekend.
3: Ja.
0: Is er al voor dat jij überhaupt staat, vind ik, is er al voor geapplaudisseerd? Nee, hè? Dat gaan we even doen.
3: Nee. Oh.
0: Ruud, jongen, we gaan een uur lang putten uit jouw muzieklijst. Oftewel jouw top 3000 stemlijst. Heb je al, was dit die van vorig jaar? Of heb je inmiddels al een nieuwe? Want de stembussen zijn geopend, hè?
3: Nieuwe nog niet. Nee,
0: nog
3: dit
0: niet.
3: Is vorig jaar, denk ik. Nee, nog niet.
0: Oké, nou ja, heel goed. Dan raad ik je aan om het nog een keer te doen. Want misschien dat je vorig jaar dingen bent vergeten en die kun je er dan alsnog ingooien. Want Ruud, we gaan een van de hoogst genoteerde maar meteen even erbij pakken. Dit was toch wel top 5 materiaal vorig jaar in de top 3000. Waarom moet bij jou de Piano Man erin?
3: Ja, dat is gewoon in de kroeg. Deze kan iedereen meezingen.
0: Ja, maakt niet uit of je nou nuchter bent of niet. Het gaat vanzelf, hè? Na 2 gouden lauwe witte biertjes. Piano Man is voor jou, Ruud.

Ja, de zomer sist nog een beetje na. Het zal wel weer gedeeltelijk terugkomen. Deze week even de ramen open, kan je de boel even door laten tochten. Met Mr. President en Coco Jumbo. En daarvoor het volle borst meegezongen. Jij ook, je wil, ja. Kan niet anders. Je wil er niet aan toegeven en dan gaat het vanzelf. The Piano Man van Billy Joel. Het is het top 3000 uur. Stembussen zijn geopend. Je kunt al stemmen voor de top 3000. Hoor je hem in september op Radio Veronica via radioveronica.nl. En dit is Bruce Springsteen. I'm on fire.

0: Eerste werkdag naar de vakantie, hè? Tenminste, voor mij. En dan meteen rustig aan doen. Heel rustig aan. Relax. Volgens Mika wel, artiesten hebben gelijk. Relax, take it easy. En daarvoor, dat is Bruce Springsteen. Uit de lijst van Ruud van der Zee uit Ruurlo. I'm on fire.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
8: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Annie Veronica, verkeer. Met nou toch nog even 2 meldingen zie ik hier. De A37, knooppunt Holsloot Meppen.
13: Auw!
12: Bij de Duitse grens is dat 9 minuten. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen 6 minuten. Dat valt al wel mee, zeg.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu Gerard Ekdom.

Stampen der Stampen. Queen, We Will Rock You. En daarvoor de Frank Boeijengroep. Zwart-wit, helaas nog steeds actueel. Het top 3000 lijstje van Ruud van der Zee uit Ruurlo. Hij heeft een zware weekend gehad. Maar hij was wel net staande bij. Dat we heel even met hem konden praten. Top 3000, je kunt het wel samenstellen via radioveronica.nl. En dan maak je je eigen muzikale boeket.

nemen je wel mee op muzikale reis vandaag. Het is een alle kanten opleesje, zo kunnen we hem wel stellen. In één ruk van Miley Cyrus met Flowers door naar God Only Knows van de Beach Boys. Dat is toch fantastisch, dat je op maandagochtend dat allemaal mag beleven in de top 3000 uur. Dat is mooi, dat geeft ook meteen de sfeer een beetje samenvattend wat die top 3000 allemaal inhoudt.

0: Bernard Ekdom.
1: Alweer voorbij. Het lijstje van Ruud van der Zee uit Ruurlo. Applaus voor Ruud. Wat een lijst. We hebben, wat kan er allemaal niet voorbij? Alle kanten hebben we gezien van de muzikale smaak van Ruud. En dat kun je ook, want de stembussen zijn geopend. Vanaf september is hij weer te horen. De top 3000 op Radio Veronica. Stem en misschien win je wel een ochtendshow. Nou, dat ik dat nog eens zou zeggen. Kun je gewoon dit programma winnen. Je mag overal aankomen. Tot aan de niet-machine aan toe. Of mag dat niet? Nou, daar komen we later achter. Zometeen is hij hier. Het is Marisa. En ik draai als laatste nog even de Roepie Roepie Vogel. Of moet ik zeggen, de Ruby Ruby Vogel. Ik denk toch wat laatste.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: nu!
18: Fluoride wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
18: Aldi.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
19: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
18: Aldi.
20: fix die ruit voor je vakantie.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 10 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De brandweer gaat in strijd tegen natuurbranden samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en LTO Noord gaan plannen maken. Niet alleen voor als er daadwerkelijk brand is, maar ook over de voorbereiding. Boeren zijn belangrijk, zegt de brandweer. Ze kennen de omgeving en kunnen goed in lastig bereikbare gebieden komen. Premier Jette en zijn minderheidskabinet hebben nog maar even om de begroting rond te krijgen. Op 15 september, iets minder dan een maand, is het Prinsjesdag en dan moet hij er liggen. De komende dagen praat Jette daarom met vicepremiers Van der Brink en Jessel Gus met de oppositiepartijen om de nodige steun te krijgen. Bij een botsing tussen twee rubberboten voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. In de boten zaten in totaal 21 mensen, van wie er 1 nog wordt vermist. En vanmorgen vroeg ging het startschot voor Maarten van der Weijden.
26: 2, 1.
25: De zwemmer gaat voor de laatste keer voor het goede doel 270 kilometer zwemmen. Hij begon dus vanmorgen in Vught, eindigt uiteindelijk bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dat doet hij voor onderzoek naar kanker. Heeft hij ook al meerdere keren gedaan, maar tegen Hart van Nederland zegt hij...
27: Het is echt de allerlaatste. En ik heb daar ook echt wel de afgelopen weken dat het ook echt wel goed voelt en fijn is. En ik ga daarnaast, naast dat het ook pijnlijk is, ga ik daarom ook extra genieten.
25: Nou, dit weekend finished Maarten dus, als het goed is, in Utrecht. Het weer dan, de dag begint bewolkt. Op veel plekken kan het wat gaan regenen. In de loop van de dag klaart het op, breekt de zon door. Maar er kan ook nog steeds af en toe een bui vallen. En het wordt tussen de 19 en de 22 graden.
28: Hey, dankjewel Marijke.
25: Graag gedaan.
28: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. Eentje op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 11 minuten langer over. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwaartemeer. 9 minuten. Ja, je hoort het, ik heb er zin in. Hè. Jongens, ik kan niet wachten om die platen weer voor jou in te gaan starten. Zometeen Bad English.
29: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
30: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
29: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
31: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
32: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
31: Oh, Otrium?
32: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... AHA-verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
33: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
34: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
35: Zijn we al?
34: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
36: Oh ja, verzekering.
34: En weer door met de Ora autoverzekering.
37: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
38: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
39: Simpel.
40: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
41: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt.
2: Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

Ja, ik ken eigenlijk maar één Johnny. En dat is Johnny Walker. Maar hij is misschien nog een beetje vroeg voor, toch? Ja, een beetje vroeg. LD Barnes, who's Johnny bij Radio Veronica? Ja, en als je het hoorde klapperen...

0: Mijn prijs is dat jij er weer bent. Zo'n leuke app die ik binnenkrijg van Jacco. Kijk, dat zijn de betere complimenten. Hoe was je vakantie? Nou, Jacco, je weet wat ze zeggen. Vakantie met jonge kids, dat is eigenlijk geen vakantie. In de zin van hè, lekker tot rust komen of zo. Ze hebben gewoon lekker met z'n drietjes keihard gefeest en superveel leuke dingen gedaan. En daar rust je uiteindelijk ook vanuit. Zo werkt dat. Ook al klink ik niet zo vandaag, maar het is wel zo. Zometeen Michael Jackson.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Business.
1: Ja, goedemorgen. Het is klokslag 11:02. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er 18 minuten extra over. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij de Maasbrug. Een vrachtwagen met pech en daardoor doe je er een kwartier extra over. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Simpelveld. Daar is de weg afgesloten 5 minuten langer.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van de Bonanza.
4: Met Rob en Carolien.
2: Maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
3: En nu
2: Marissa.

0: Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal tof.
2: De beste muziek aller tijden.

Weet je, het is gewoon, als je hem eenmaal hebt gehoord, hè, dan kan je hem gewoon niet meer onhoren. Dat is heel jammer, maar maakt deze banger eigenlijk ook alleen maar leuker. Hè? Goedemorgen Marisa, op de terugreis van Albanië naar Nederland. Hoe is jouw ochtend? Nou, het gaat lekker, Addy. Top dat je het vraagt. Goeie terugreis trouwens. Staat Veronica bekend om, hè? Ja, wij hebben gewoon de leukste luisteraars. Is gewoon zo. Maar ja, hoe ziet jouw maandag eruit? Is het alweer werk wat de pot schapt? Of zit je lekker te sporten? Of heb je nog een weekje vakantie? Waar ben jij ingetuned? Laat het vooral eventjes weten via de gratis Radio Veronica app. Dit is

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Nu
23: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
22: Nu!
23: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van voordeel.
23: Aldi.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Youfone.
0: Nu?
23: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
23: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van voordeel.
23: Aldi.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn twee jongeren opgepakt die iets te maken zouden hebben met de explosie vannacht in een appartementengebouw in Zaandam. Ze werden vlakbij gevonden in een auto. Door de explosie ligt van één appartement de hele achtergevel eruit. Buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar bijna iedereen is nu weer thuis. Nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karremans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. In de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin zijn 5 tienerjongens omgekomen bij een zwaar ongeluk. Ze zaten in een mogelijk gestolen auto en waren aan het spookrijden, melden Britse media. De auto klapte op een andere auto. De 3 vrouwen en een kind die daarin zaten raakten zwaar gewond. En na de zware aardbeving in Indonesië zijn bijna 13.000 mensen op het eiland Flores hun huis kwijt. Ze bivakkeren in tenten of slapen gewoon buiten. Veel mensen klagen dat de regering ze in de steek laat en dat ze amper hulp krijgen. In het puin wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Het dodental staat nu op 54. Met Veronica Veer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden.
3: Ja, Michiel, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Dat doe je er 24 minuten langer over. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Dukenburg 19. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Simpelveld. Daar is de weg afgesloten. Je hebt daar 10 minuten geduld nodig.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
27: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
28: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
29: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
28: Oei!
29: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
28: Lekker hoor!
29: En alle Ariel, ook tweede gratis.
28: Zoei!
29: De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Yes! Hamster!
30: Arjenus bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
31: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
30: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
32: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
33: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

vakantie in Frankrijk. Die heeft net de voortent lekker uitgebezend. Terwijl Madonna en Ray of Light gewoon uit de speakers schalden. Ja, dat is toch leuk, hè? Lekker nog op vakantie. Dankjewel voor je leuke app. En meer leuke apps die binnenkomen. Op deze van Marco. Morning Marisa, vannacht de bloemetjes naar Berlijn gebracht. De verplichte rust zit erop en nu na als meer. Dan Karin die zegt, hallo luisteraars, ik ben Karin. En momenteel verf ik de lambrisering van mijn poppenhuis. Kijk, dat is lekker creabea. Ik ben wel heel benieuwd. Tuur nog even een fotootje, Karin. Dan kunnen we meegenieten. Guido zegt, ja, met mij is alles goed, Marisa. Zaterdag bij de Nationale Indië-herdenking geweest. Samen met mams, mijn zuster en nog meer familie. Was zeer waardevol. Ah, mooi, Guido. Ja, oorlog eindigt natuurlijk niet op een datum. Hè. Dat weten ook veel mensen met Indische roots. Mijn eigen ervaring is ook dat de sporen van de oorlog nog generaties lang door een gezin lopen. Dus het is altijd mooi om te denken. Goed dat je dat gedaan hebt. Ingrid die zegt, ik ben fijn thuis. Appeltaartvulling van eigen oogst aan het maken. Fijn dat jullie er weer zijn. Mooie foto erbij van de heerlijke groene appeltjes. Ik krijg spontaan zin in die taart. En Bart-Jan die zit in de sportschool. Die zegt, de vakantiekilootjes eraf spinnen. Oh, goed van je zeg. En trouwens ook wel inspirerend, moet ik zeggen. Ik ga dat denk ik ook maar doen vanmiddag. Want heel eerlijk, ik heb All Inclusive opgevat als, ja, als persoonlijke uitdaging. Ja, dat is net iets te veel gegeten. Het is Radio Veronica. Tof dat je luistert. Alex Warren zometeen. En dit zijn Bono en zijn vrienden van U2 met het prachtige liedje I Still Haven't Found What I'm Looking For. Maar er was een wijs man en die zei ooit, leef niet te materialistisch, want alle bezit is ballast. Dat is wel waar, hè? Ik vind dat heel mooi. Het is niet door de minste.

0: vroeger, die je dan op cassette had, hè, over spoken onder het bed of enge sprookjes. Ja, en ik had zo'n boekje van Paulus de Boskabouter, met daarin de heks Eucalypta. Daar heb ik uiteindelijk een paar jaar Fever Dreams van gehad. Ben je al zo oud, Marisa? Ja, dus zo oud ben ik al. Eerste hulp bij koortsdromen door Alex Warren. The man, the myth, the hitmachine. En over hitmachines gesproken, zometeen nog eentje. En die hitmachine is tegelijkertijd ook drummachine. Dat is Phil Collins, heel veel Collins en Genesis.
1: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
2: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
3: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
1: Welk lied krijg je luidkeels mee?
3: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
4: Hallo.
1: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
3: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
1: In de Radio Veronica Top 3000.
3: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
18: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: Het is 1 minuut over 11:30. Het is Marisa bij Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen en dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Dat doe je er 24 minuten extra over. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Wiegen. Daar is het 11 minuten aansluiten. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg. Weghelft afgesloten. Kwartier extra.
1: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu...
1: Marisa, met

Oh, lekker Marisa deze. Een app die binnenkomt van Roos. Jawel toch, hè? Dat is Alexander O'Neill met Criticize. En zou zomaar een stem kunnen zijn voor de top 3000. Over 2 weken hier op Radio Veronica. En als je stemt, ja, dat is wel vrij spectaculair. Dan maak je kans op een Corendon cruise naar de Canarische eilanden. Check alle ins en outs en spiks en specs op Radio Veronica.nl.

proost. Gewoon even lekker op jezelf, hè. Raise your glass, Pink, hier bij Veronica. Ja, en als je dan op de terugweg bent van je vakantieadres en je hoort deze in de auto of voordat je het vliegtuig instapt, dan word je toch wel een beetje overvallen. De gevoelens van heimwee.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches are looking like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door. Met

0: directe naar Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
0: Hallo.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Daarom gaat bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit uw regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. Op de eerste schooldag na de zomervakantie vraagt Veilig Verkeer nog maar eens aandacht voor fietsende kinderen. Fietsen gaat ze steeds slechter af, omdat kinderen vaak met de auto of bakfiets naar school worden gebracht. Volgens Veilig Verkeer kan je nooit te vroeg zijn om kinderen zelf te laten fietsen. En minister Karremans vindt dat ook. Op Sicilië, bij de vulkaan de Etna, is een Amerikaanse toerist om het leven gekomen. Hij was aan het wandelen waar het niet mag en werd in een zware storm door de bliksem getroffen. De Etna barstte vorige week uit en dat trekt veel toeristen die de lava van zo dichtbij mogelijk willen bekijken. En voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard zit het wielerseizoen erop. Vorige maand viel hij in de vijfde etappe van de Tour de France en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven. Hij heeft nog zoveel last dat hij voorlopig niet op topniveau kan rijden. En dus richt ik me op volgend jaar, zegt Vingegaard. Met Veronica Veer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden.
2: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. File op de A12 richting Duitsland. 20 minuten voor de grens. En de A76 richting de Duitse grens. Ook nog eens 17 minuten extra.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
4: Oei.
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
4: Zoei.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes. Hamster.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
13: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.

plek waar ik anders zou willen zijn. Van harte welkom. Het was Clean Bandit en Jess Glynn. Een van haar allereerste wapenfeiten, Rather Be. En daarvoor ook nog Pamela van Toto uit 1988. Welkom! Sander Hoogendoorn hier met de Lunchshow. Welkom bij de grootste lunchclub van Nederland. Mocht je je daarbij willen voegen, stuur dan gewoon even een berichtje via de Veronica WhatsApp. Je hoeft niet eens iets te sturen. Ik bedoel, je bent er sowieso onderdeel van, of je nou appt of niet. Als je luistert, ben je in ieder geval lid. Dat is sowieso aan de hand.

Veronica, WhatsApp. Heb ik zo meteen in ieder geval een rondé voor je. Toontje lager. En dit is Guns N' Roses met Yesterday's. Dat kan alleen maar Veronica zien. Want dit is de beste muziek aller tijden. Goedemiddag en eet smakelijk.

Love of My Life. Richard van Bijsterveld die is erbij. Die zegt: goedemiddag Sander, heerlijk aan het genieten van onze vakantie. En natuurlijk Radio Veronica aan. Aftellen naar zaterdag voor een weekje Kreta. En ook Nicolette is erbij, die zegt: hoi Sander, ik ga straks sporten. Morgen weer werken na 14 dagen vakantie. Lekker.

0: Chic op Veronica. En zometeen Bond, James Bond. Tenminste, een sample uit dit instrumentale stuk. Uit de film You Only Live Twice. Het werd gebruikt door een Brit. En die had daar een grote hit mee gedurende het millennium. En ook Madison Avenue hoor je zometeen.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme

0: S-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor mijn

0: business.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Veronica verkeerd door Flitsmeister. File op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord vanaf Leendeheide 6 minuten. De A12 Arnhem richting de Duitse grens 18 minuten. A16 Breda-Rotterdam vanaf de Moerdijkbrug 7 minuten. En ook 7 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Gorkum vanaf Rijnsweerd. Ook 7 minuten vertraging op de A37 richting Duitsland 7 minuten voor de grens. En de A58 Tilburg-Breda vanaf Tilburg-Reeshof 5 minuten extra. En de laatste ook richting de Duitse grens via de A76 17 minuten extra.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Sander Hoogendoorn.

0: Whitesnake.
1: De Radio Crypto.
0: En tijd om even lekker te puzzelen tijdens de lunch. En als je goed kunt raden welk liedje ik zo meteen ga draaien van alle Veronica klassiekers, dan kun je dat ook nog eens een mooie prijs opleveren, namelijk een Veronica platentas. Als je weet wat ik ga draaien als ik zeg nog 72 kilometer tot de juwelier. Dus nog 72 kilometer tot de juwelier. Dan zijn we ergens bij een liedje aangekomen. En als jij weet welk liedje ik bedoel, en je stuurt dat even door via de gratis Radio Veronica app, dan win jij zo meteen wel die Veronica

0: zuidwest blijft het vanmiddag droog. Het wordt tussen de 19 en 21 graden vandaag. Dit was Jermaine Jackson bij Veronica. When the rain begins to fall.
1: De Radio Crypto.
0: We gaan naar Mark uit Tilburg. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ik ben Mark.
0: Hey, jij bent ook lekker aan het rondrijden, hè?
2: Ja, ik ben aan het werk en dat doe ik vandaag met de rolstoelbus.
0: Met wat voor bus?
2: Een rolstoelbus.
0: Oh, top. Dus je rijdt mensen rond die dat waarschijnlijk zelf niet kunnen?
2: Ja, die afhankelijk zijn van gesubsidieerd vervoer eigenlijk, ja.
0: Ja, wat een mooi werk. Ik heb echt altijd gedacht van als ik ooit nog eens tijd heb voor vrijwilligerswerk, dan lijkt me dat echt super tof. Maar je kunt dat natuurlijk ook gewoon betaald doen, neem ik aan.
2: Je kunt het ook betaald doen en daar altijd chauffeurs te kosten, hoor. Dus je meld je maar aan.
0: Maar jij kan het wel aanraden dus?
2: Het is leuk werk. Het is afwisselend werk. En zeker leuk, ja.
0: Ja, tof. En ondertussen kun je ook lekker veel radio luisteren. En kun je natuurlijk ook cryptootjes oplossen. Wat ga ik draaien als ik zeg nog 72 kilometer tot de juwelier? En hoe ben je op je antwoord gekomen?
2: Ja, die 72 kilometer was natuurlijk een weggevertje. Dat is natuurlijk van, ja, 72 kilometer, erg willekeurig getal. Even terugrekenen. En dan, dan kom ik in de buurt van de 50 kilometer. En denk ik, ja, 45 miles. En dan een stukje wil, hè. Een sieraad. Dan denk ik, ja, dat kan alleen maar Golden Earring zijn.
0: Ja, nog 72 kilometer tot de juwelier inderdaad.
2: Ja.
0: En wat wilde je nog meer zeggen?
2: Ja, dat was het dus, ja. Dus zo was de oplossing. Dus,
0: Ja, nou, dat is inderdaad precies wat wij ook dachten. En natuurlijk was het gisteren ook nog eens de verjaardag van Barry Hay, dus dat kunnen we natuurlijk ook niet achterlaten. Maar jouw goede oplossing levert jou in ieder geval de Radio Veronica platentas op deze maandag.
2: Mooi, ja.
0: Gaan we die naar je opsturen en rij voorzichtig, hè, vandaag?
2: Ja, dat gaan we doen.
0: En we checken nog even bij Barry of het goed is. Song called Another 45 Miles.

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
21: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Hier in de huis in de Heiloo in Noord-Holland is een meisje van 19 uit Heerde-Gowaard doodgevonden. Man van 20 is aangehouden. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Agenten gingen na een melding kijken in het huis en vonden daar het slachtoffer. Ze gaan uit van een misdrijf, maar details zijn niet bekend. De regen die is gevallen en die ook deze week wordt verwacht, is een opluchting voor de binnenvaart. Doordat het waterpeil stijgt, denkt een expert dat schippers tegen het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. De branche is terughoudend en zegt eerst te moeten zien hoeveel regen er komt. Het goedkope zomerabonnement voor de trein loopt op zijn eind en NS krijgt veel vragen van mensen die willen weten wat ze nu moeten doen. Daarom is een speciale website opgetuigd. Wie zijn dalvrij abonnement nog niet heeft opgezegd, zit volgens NS niet automatisch vast aan een nieuw, veel duurder abonnement. En honderden mensen hebben in een cultureel centrum in Amsterdam afscheid genomen van acteur Peter Faber, die anderhalve week geleden overleed. Veel fans hadden witte rozen mee die ze neerlegden bij de kist. De uitvaart vanmiddag is besloten. De 82-jarige Faber is bekend van films als Max Havelaar en Siske de Rat. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag vaak droog met veel bewolking, maar soms is er ook wat zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst regen, daarna droger, maar de zon zien we nauwelijks.
14: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A8 Amsterdam-Zaandam. Tussen Zaandam en de brug over de Zaan 8 minuten extra. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 19 minuten. En via de A76 richting de Duitse grens nog eens 23 minuten... voordat je daar het land in kunt. De rest van de files is korter dan 8 minuten. Goeie reis.
23: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
24: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
23: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
25: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
27: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
28: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
29: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
30: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
31: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
32: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
33: Ah, nee hè.
34: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
33: Ja, weer eens.
34: Nou, tof jij even.
33: Oh ja?
34: Ik heb net koffie gezet.
33: Lekker.
34: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
35: voelt je een klein gebaar brengt

Fleetwood Mac bij Radio Veronica en Everywhere. On the air, everywhere, als je maar Radio Veronica op hebt. Welkom. Anouk komt eraan met Girl. En some people call him the Space Cowboy. Ik zeg gewoon de Joker. Steve Miller Band komt eraan. En allereerst de Bouta. Daar zal Mario niet blij mee zijn. Maar wat een eindbasis is deze plaat. Bouta. En Magnetic bij Veronica.

0: kut woord. Anouk en Girl bij Radio Veronica. Het is tijd voor de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel. Met jouw kans op een hele tas vol prijzen. Laat ik daar even mee beginnen, zeg. Een Veronica t-shirt, een Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Diezelfde Ekdom die sinds vanmorgen weer terug is met zijn programma Ekdom in de Morgen op Radio Veronica. Met meteen al een hele vette actie. Ik zal daar zo meteen nog even wat meer over vertellen. Maar eerst, focus. First things first. Ekdom in de Morgen kurkentrekker dus. Van het gelijknamige programma Ekdom in de Morgen. En ook nog eens het spel Remember the Music. Het doet eigenlijk al een beetje vermoeden waar het spel over gaat. Remember the Music, ja. En dat is ook precies waar dit spel over gaat. Ik laat je wat fragmenten horen. Ze worden korter en korter, maar hoe korter het fragment, hoe groter de prijs. En aan jou de taak om Remember the Music, om erachter te komen welk liedje het is. En dit is de proefopgave om kans te maken op al die prijzen.
1: 1000 milliseconden.
0: Gewoon jij en ik en een spelletje op de radio. Als je wil opgeven, doe dat dan even via een gratis appje via de Veronica WhatsApp. En laat mij weten wat ik zo meteen ga draaien als ik dat fragment van zojuist liet horen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe...

0: TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A12 richting Duitsland, 16 minuten voor de grens. En via de A76 ook 16 minuten voor de grens. Dus dat maakt helemaal niet uit. Kies je favoriet. En de A27, Gorkum-Breda tussen Gorkum en Nieuwendijk. Ook nog eens een half uur vertraging door een auto met pech. De rest van de files is korter dan een kwartier.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu,
2: Sander Hogendoorn.
3: Met de beste muziek.

0: een pittig weekend voor Stromae. Och. Ja. Ga even zitten anders. Rustig aan. Kom maar. Stromae en Formidabele bij Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Gaan we spelen met Joost Otterlo uit Den Haag. Goedemiddag, Joost.
2: Ja, hele goedemiddag.
0: We draaiden net Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two. En dat wist jij ook goed te appen. En dat maakt jou vandaag mijn kandidaat in het spel.
2: Dankjewel.
0: Heel veel mensen waren trouwens in de war met Tina Turner en David Bowie. Dat was ook een heel goed duet. Heel veel Tonight kwam binnen. Maar dat was hem niet. Maar jij wist hem wel, hè?
2: De beste is natuurlijk Tina Turner met Bryan Adams. It's Only Love. Maar dat is mijn persoonlijk favoriet.
0: Oh, ik weet niet of ik het met je eens ben, hoor. Oi.
2: Nee, oké. Nou goed, laten we het over het gaan we het over andere dingen hebben nu dan.
0: Ja, gaan we eerst het spel spelen en dan discussiëren we daar nog even verder buiten de uitzending. Ik heb drie fragmenten voor je klaarstaan uit de Radio Veronica Top 3000. Die we trouwens over twee weken weer gaan uitzenden. Stemlijsten zijn binnenkort geopend. Wanneer gaan die open, heb ik eigenlijk? Hoite, vandaag. Zijn geopend, lekker. Ik heb drie fragmenten voor je klaarstaan uit de editie van vorig jaar. Hoe korter het fragment, hoe groter de prijs. En we beginnen met een ekdom in de morgen. Kurkentrekker.
1: 3000 milliseconden.
2: Ja, Abba met Mamma Mia.
0: Jazeker.

0: Mamma mia.
1: Is inderdaad helemaal goed. Die kurkentrekker die is alvast in de pocket. Maar kunnen wij daar ook nog een Veronica t-shirt bij doen? In die platentas die je ze trouwens ook al gewoon binnen hebt. Dus dat is heel lekker.
2: We gaan het zien.
1: Deze.
2: We gaan de eer is in ieder geval gered.
1: Ja, de eer is zeker gered. Maar kijken of we de eer nog iets groter kunnen maken.
3: 2000 milliseconden. Please stand up. Please stand up.
2: Oh, is het NMN? Ik ben niet zo in deze muziek.
1: Het is ook een hele goede snack voor in de bios. Ja, je zei het
2: popcorn.
1: Al.
2: Popcorn.
1: Nee, popcorn is ander niet. Nee, NMN was goed.
2: Oké.
1: Please stand up. En The Real Slim Shady. Lekker bezig, titel of artiest heb ik nodig en Eminem was inderdaad goed. Betekent dat we gaan spelen voor de hoofdprijs, het gezelschapsspel Remember the Music. En het laatste fragment is 1000 milliseconden en die krijg je daardoor ook twee keer te horen.
3: 1000 milliseconden.
2: Don't you want me baby.
1: Zo, van The Human League.

0: weten. Heerlijk.
1: Nou, het is kort zat hoor. Ik bedoel, je hoort het ook maar gewoon via de telefoon op een random maandag. Ik vind het heel knap.
0: Ja, ik was er wel bezorgd over. Want als ik het op de radio hoor, dan weet ik dat wel. Ik denk, als het moet, dan zal het wel misgaan. Maar,
1: nee, de eer is volledig gered. Je hebt de platentas, die had je sowieso al. Met het t-shirt, de kurkentrekker en het spel Remember the Music.
0: Hey, top, dankjewel.

And had another. Probeer je hoofdje daar maar eens op stil te houden. Stevie Wonder bij Veronica en Superstition. Het is 9 minuten voor 2. Beste muziek alle tijden onderweg met zometeen weer 2 uur de Bonanza. Je kunt weer aanvragen wat je wil. Al het goede uit jouw platenkast, misschien wel zometeen op de radio. Laat het achter via een appje via de gratis Radio Veronica app. En hoe lang nog tot Rob Sanders binnen is? Totdat hij gaat starten, tot hij gaat...

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 2:00.
23: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Boze Groningers hebben premier Jette opgewacht met spandoeken. Ze vinden dat het herstelproces na de aardbevingsschade niet eerlijk gaat. Jette ging langs in Zeerijp en Appingedam en snapt dat mensen daar cynisch worden, nu ze jarenlang moeten wachten op herstel van hun huizen. De premier belooft dat de speciaal aangestelde regeringscommissaris Henk Nijboer met zijn gesprek gaat. Vrachtwagens die ondanks een verbod toch over de Merwedebrug op de A27 rijden, kunnen vanaf vandaag door de politie van de weg worden gehaald. Brabantse media zien het al volop gebeuren. De brug is verzwakt, daarom mag er al weken geen zwaar verkeer over, maar het gebeurde dagelijks toch honderden keren. En de regen die sinds het weekend valt is goed nieuws voor de binnenvaart. Die kan door de langzaam stijgende waterstand in de rivieren weer wat meer lading vervoeren. Toch juichen de schippers nog niet te hard, dus ze willen eerst afwachten of de regen van deze week echt gaat helpen. Het weer vandaag veel wolken, soms een bui, maar ook kans op wat zon. Het is rond 20 graden. Morgen in de ochtend de meeste regen, daarna bewolkt bij zo'n 21 graden. En dan een paar files die nu opvallen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd door de Duitse politie. 7 minuten extra vanaf Ouddijk. Door naar de A12 Duitse grens Arnhem. Voor Duiven 9 minuten. En de laatste door een spoedreparatie op de A50 Os Arnhem is het druk tussen Valburg en Grijsoord een vertraging van 20 minuten.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
24: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
25: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
28: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
27: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
29: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: altijd fijn. Ik was zo'n fan van die jongen. Ik ben het eigenlijk nog steeds, Prince. Raspberry Beret is aangevraagd door Justin, mijn lieve moedertje en ik willen graag Raspberry Beret afvragen van Prince. Mensen zo bij de eerste plaat al zo lekker dicht tegen elkaar aan te laten kruipen is al mooi natuurlijk. Tot aan 4 uur, het totaal veranderde concept. Jij vraagt en wij draaien.
1: Spannend.
0: Ja, hè? Even een experimentje.
1: Ja.
0: De hele playlist is van jou, laat even weten waar je zin in hebt. Dan hebben wij een beetje de indicatie. Want tussen deze hele playlist, de komende 2 uur, moet van jouw hand komen.
1: Ja.
0: Wij proberen de hooguit een mooie volgorde in aan te brengen. Laat weten waar je zin in hebt. Wij zijn te vinden op de app van Radio Veronica. High Hopes.

0: geen paniek, ook niet in de disco. Panic at the Disco, High Hopes, aangevraagd door Paula Buiters. Die kan niet geloven dat het meteen gehonoreerd is. Dat gebeurt ook wel eens. Gebeurt ook wel eens niet, maar soms wel High Hopes altijd houden. Dan hebben we Dirk. En Dirk zegt, jullie zouden mij maandagochtend fantastisch maken als jullie The Weeknd draaien of Queen. Nou, The Weeknd moeten we het over hebben, want bijna altijd op maandag, dat is een traditie geworden, draai je The Weeknd om het iets te verlengen. Maar ja, als jij nou een beetje wilt oefenen met fingersnapping.
1: Oh ja.
0: Dan kunnen we kijken of dat dan tegelijkertijd loopt met Queen. En lukt dat, pakken we die. Lukt dat niet, dan moeten we toch overschakelen naar The Weeknd. Even kijken, ik hoop dan wel dat het lukt nu. We doen net alsof het gelukt is.

0: Nou, hoe willen mensen het weten ook? The Weeknd. Kom dan wel.
1: Ja, het is maandag, dus die komt zeker voorbij een keer.
0: Hoort erbij. Ja. Dirk van Herven, zo heet hij in totaliteit. Deze queen. En hij zegt, ik vind het fantastisch. Dit had ook mijn voorkeur. The Killer Queen. Het is een geweldig liedje. Het was volgens mij het eerste echt grote hit van Queen. Ja, volgens mij wel, ja.
1: Was dat niet Bohemian Rhapsody? Dat ze binnenkwamen zeiden, hier zijn we. Bohemian Rhapsody. Dat wij allemaal dachten, zo.
0: Nee, ze kwamen zo binnen. We zijn Queen. Kom je toch al met een...
1: Bescheiden.
0: Ja, met een kroontje op je hoofd binnen.
2: Stenders. Ego. Tip.
0: Ik ga toch wel voor Killer Queen als de eerste hit.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Citus is het inmiddels alweer aan het opzoeken. Ik heb in al mijn onwijsheid besloten deze nog een beetje te verlengen als ego-tip.
1: Leuk.
0: Moet wereldberoemd worden. Het begint bij Veronica Luisteraars. Leon Bridges. Light the Way.

0: Scooty hier, keren terug. Zombie. Leon Bridges en Light the Way. Lekker nummer, zegt Olaf. Dan zegt Wim, ik hoor dan toch liever Texas Sun. Ik kan ze gewoon heel goed naast elkaar horen. Ja. Dat is niet zo erg. Maar achter elkaar door. De ene zit de ander niet in de weg, vind ik.
1: Totaal niet.
0: Priscilla zegt, deze is lekker. Hij staat nu bij mij in mijn workout playlist. Dat is prettig ook nog voorbij het sporten. Is ook helemaal waar, ja. En Cyril zei het al sinds, maar ja, officieel heb ik het aan jou als eerste gevraagd. Klopt het toch, de eerste hit?
2: Van Killer Queen was de eerste hit van Queen.
0: Ja, en daarna, Now I'm Here,
2: ja.
0: Nummer 32.
2: Ook dat klopt.
0: Oh. André van Bezooijen wil heel graag High Love van

0: Ja. Ja, wel altijd vervelend als collega's binnenkomen en het goede voorbeeld geven. Hè? Jaap komt net even binnenwandelen en die zegt... hoe is het eigenlijk met al je butsplekken?
1: Butsplekken?
0: Want je bent hier namelijk afgelopen donderdag ben je tegen een paal aan gerend.
1: Ja, zo'n antiterrorismepaal.
0: Ja, ja. Je had haast om naar de radio te komen, naar je vrienden van de radio.
1: Ja.
0: En je bont en blauw liep je weg. Je liep hier echt gebutst weg.
1: Ja, ik werd gelanceerd. Nou, echt. Ik ben nog steeds wel een beetje gebutst, maar verborgen.
0: Ja, ja. En wat je me toen nog niet verteld had, dat heb je me later verteld. Je bent door een van de prominente medewerkers van de Telegraaf en van Nieuws van de Dag, ben jij gewoon gered.
1: Ja, zeker. Ik ben door de finance specialist, of econoom, wat is hij? Martin Visser, zeg ik even uit mijn hoofd. Die ik onmiddellijk herkende van de slimste mens, want hij is hier heel ver gekomen. Ik dacht, oh, een bekende Nederlander.
0: Nee, je herkent hem van de Telegraaf. Daar werk je, ja.
1: Ik herken hem natuurlijk van de Telegraaf.
0: En van Nieuws van de Dag.
1: En toen dacht ik, hé, die zat ook bij de slimste mens.
0: Ja. Nou, ja.
1: Hij heeft me gered. Martin, mocht je dit horen, stel, dat we aanstaan op de gang of zo, bedankt.
0: Ja. Jaap, volgende keer mij even appen, heb je gevraagd aan Caroline hoe het met haar gaat.
2: Ik was eigenlijk een beetje vanuitgaan dat je dat wel gedaan zou hebben. Maar...
0: We hebben een berichtje van Judith.
3: Heerlijk plaatje van Leon Bridges. Echt super. Top. Thanks. Fijne middag.
0: Doei. Dag Judith. Hoi, hoi. Ja, net Steve Winwood gedraaid met Higher Love. En dan nu Blind Faith.
1: Ja.
0: Wat zit daar voor een overeenkomst in?
1: Mag je dat erbij?
0: Ja.
1: Ze zaten in dezelfde... Steve Winwood zat in Blind Faith.
0: Wauw.
1: Wauw.
0: Well, all right.

0: single hadden ze hier al lang afscheid van genomen.
1: Ja, dat komt er nog, hè?
0: Ja. Alles in mij triggert de popquizmaster. Toen we even reclame maken voor de popquiz van Wood & Frank.
1: Ja, laten we dat doen, ja.
0: Want we hadden dan nu Blind Faith, daar zat Steve Winwood ook in. Inderdaad, die je daarvoor hoorde zingen met Higher Love. Maar er waren twee andere succesvolle versies. Eentje was van Santana, dat is deze. Ja, en de originalafname, dat is deze.
2: Well, all right, so I'm being foolish.
0: Buddy Holly.
2: Well, all right, let people know.
0: Die een coole brilmonteur definitief cool maakte. Well, all right, was dus de originele. Nou, dit hoef je allemaal niet te weten om mee te kunnen doen aan de popquiz van Wouter Frank.
1: Nee, zeker niet, maar ik zou zeggen, heb je wel zin om binnenkort even te quizzen? Dan zou ik even naar de site van Radio Veronica gaan, want ze staan 18 augustus in Casa Ciao in Gouda, 24 augustus Hoender en Hop op de Grote Markt in Den Haag en 28 augustus in de Q Factory in Amsterdam. En je hebt gegarandeerd, als je met een leuk teampje gaat, een hele toffe avond.
0: Ja, ga naar de site, vind je het ook allemaal, dan kun je op de button drukken waar je heen wil.
1: Radio Veronica.nl.
0: Ja. Marion zegt, er is een mooiere versie van. Niet Santana, maar Buddy Holly en Guido Valin. Ik wil ook zo heten in mijn volgende leven. Well Alright, origineel van Buddy Holly. Nou, die kunnen dus zo meedoen aan de popvis, maar dan zijn ze overqualified.
2: De reclame minuut komt er zo aan.
0: Oh ja.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
4: Woehoe!
3: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
0: Het is iets over 2:30. Wij worden bijgepraat over alles behalve het financiële nieuws. Door Siet zelf.
10: De brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Het lukt de brandweer ook niet om overal te komen om te blussen. Ondanks wat regen vandaag blijft het veen smeulen. Volgens de Belgische brandweer zijn veel medewerkers vermoeid na 4 dagen blussen in het gebied. Er is er een tekort aan brandweermens.
0: Nu je er toch bent. Kleine allrounder van me. Hoe is het op het Nederlandse wegennet? Super rustig.
10: Ja, vooral wat kortere vertragingen nu. Dit zijn de meest opvallende. De A8 Zaanstad richting Amsterdam voor het knooppunt Zaandam. 8 minuten extra. Dan de A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven 12 minuten. En een pechgeval op de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 7 minuten.
0: Hajo. Leo Dikmans wil terug naar haar jeugd. Met Train Drops of Jupiter.
11: Sta je

0: ademhalingsoefening ademloos naar te luisteren. Toni Braxton en Breathe Again is aangevraagd door Leonie Dikmans. Nora de Boer zegt, drijf mij alsjeblieft Toni Braxton met Breathe Again. Oh ja, The Drops of Jupiter was voor Leonie Dikmans. Ja, ik dacht al, het. Nog een keer aangevraagd.
1: Ja.
0: Niemand draait het nog, het is een heerlijk nummer. Ik heb mijn hoop op jou gevestigd. Liefst van Nora, liefst terug. Ja, dankjewel, krijg ik dus meteen nog een dankje erbij. Alba zegt, fijn dat dit nummer van Toni Braxton wordt gedraaid. Komt in mijn stemlijst te staan. Nou, welke stemlijst dan? De top 3000 stemlijst. Over 2 weken gaat hij van start.
1: Ja, zo is het.
0: Gaan we dan al uitzenden?
1: Ja, dan gaan we hem de eerste 3 weken van september.
0: Ja.
1: Dus je kan nu stemmen als je denkt, hé, ik wil deze erin. Mm-hmm. Meld je even op de site, want anders dan komt hij er misschien niet in.
0: Ben jij zeker weer afwezig, hè?
1: Ik ben dan heel... Ja.
0: Lekker thuis luisteren natuurlijk.
1: Ja, zo is het ook, ja.
0: De DJ met al zijn achtergrondinformatie niet in de weg zitten.
1: Lekker hoor, allemaal opschrijven.
0: Ja. Guido Vaillant, die heb ik net ook even genoemd.
1: Ja, die noemde je net Vaillant en nu noemde je hem Vaillant.
0: Aha.
1: Ik denk dat het is Vaillant, ja. Maar we gaan het horen.
0: Ja, hij zegt nog eventjes, je sprak mijn naam niet helemaal goed uit. Dus we horen graag per omgaande hoe het wel moet.
1: Met een audio-app graag.
0: Arthur, die belde zich net. Die had zin in dit bandje. Bad Company. Voel meteen weer de popquiz in mij opkomen. Ja, was dit Paul Rodgers, die ook bij Free zat en later ook nog bij Queen heeft gezongen. Die

0: Dan ga je van Bad Company naar Bad Company. Feel Like Making Love.
1: Ah.
0: Arthur en Feel Like Making Love. JP de Ruiter zegt lekker gitaartje. En Lianne zegt kippenvel zo'n nummer. Ik heb nog een audio-appje. Dan wordt de naam van Guido goed uitgesproken. Die ik volgens mij gewoon keurig Guido Vaillant noemde.
1: Of... Je begon met Guido Vaillant. Daar begon je mee.
0: Hoe begon ik zoiets?
2: Ja, Guido Vaillant.
1: Ja. Toen dachten wij nog, krijg je het voor elkaar?
0: Nou, even kijken hoe die het zelf heeft ingesproken.
3: Guido Vaillant.
1: Hier.
0: Zei ik toch?
1: Oh ja, inderdaad. Ja, nu het zegt.
0: Erik de Goudenbos zegt sinds de hele wereld haar ontdekt heeft en ook Nederland nu, lijk je haar een beetje los te laten, Rob. Wil je hem nog een keer draaien? Choose in Texas, Ella Langley.

0: deze komt bij Hein vandaag. Crazy, hij zegt, de competitie is weer begonnen, wat een gekkenhuis. Ik sta nu lekker met alle grote clubs in de subtop. Is misschien een beetje een verborgen boodschap, maar de traditionele drie, Feyenoord, PSV, Ajax, staan allemaal in de subtop.
1: Ja, hij staan 4, 5, 6 of zo, hè?
0: Ja, ze hebben wel hetzelfde aantal punten volgens mij. AZ Groningen 1 en 2.
1: Ja.
0: Tot zover. Ik denk, als het aan Jeroen Kijk in de vechten ligt, dan we nog wel terugkomen, hoor.
2: Tot zo, Rob.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
12: Oei!
13: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: En alle Ariel, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Yes! Hamster!
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
17: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
18: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
24: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
25: Voel mij zo free.
24: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
26: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
24: Wow, dit is echt nice.
26: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Profiteer nu met Clubcar Wij van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 3:00.
5: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
25: Hoi Sietse.
5: Nog veel onduidelijkheid na de dood van een vrouw van 19 in Heilo bij Alkmaar. Ze werd gisteren gevonden in een huis. De 20-jarige man uit Heilo die de politie belde is aangehouden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf, maar wat er is gebeurd en wat de relatie tussen de man en vrouw is, is onbekend. De hele dag doet de politie al onderzoek bij het huis. Er is geen bewijs voor plannen om prinsessen Amalia en Alexia te vermoorden, zegt justitie. Vandaag begon een rechtszaak tegen de man die daarvoor is opgepakt. Hij had wel twee bijlen met de naam van Alexia erop en een tekst met de namen van de prinsessen en het woord bloedbad. Er zou wel bewijs zijn dat de man Amalia wilde ontvoeren. En opnieuw grote woorden van de Amerikaanse president Trump. Hij dreigt Oman in het Midden-Oosten helemaal kapot te bombarderen als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de straat van Hormuz. Dat zei Trump bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen op dit moment over een veilige doorgang in de belangrijke zeestraat waar de Amerikanen controle over willen. Het weer, soms lichte regen, maar ook nog wat zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst regen, 's middags vaker droog, maar bewolkt en 21 graden. Zo'n 20 files nu, niet al te lang. Dit zijn de meest opvallende. A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grens 12 minuten extra door een grenscontrole. Dan de A12 vanuit Duitsland richting Arnhem. Voor Duiven 9 minuten. Pechgeval op de A27 Utrecht-Gorkum. Voor Lexmond 10 minuten extra. A27 Gorkum-Breda. Voor Geertruidenberg een kwartier. Door bergingswerkzaamheden daar de rechte rijstrook dicht. En tot slot ook een grenscontrole op de A76. Geleen-Aken. Voor de grens met Duitsland een kwartier extra. En een compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
27: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
28: Dat zeg ik.
29: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
30: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
29: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
31: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
32: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
33: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
34: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
35: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
34: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
35: Rand? Nee.
34: Fair enough.
35: Social Deal, deals die je niet mag missen.
36: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
35: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
37: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
38: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
39: Yes!
38: Esso, omdat elke rit telt.
40: Hey, ben je er weer?
41: Ja,
3: Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
7: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: beetstreekt. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: ze nog. Top 10 is toch geweest. So once in a while hebben de jongens die in de rockabilly scene zitten, hebben ze weer een hit. Robert Gordon en Link Ray. We hadden natuurlijk ook nog Stray Cats en zo, weet je wel. Het komt altijd wel weer een keer goed. Mike Ellis Red Hot is aangevraagd door Luc Reuvers. Dankjewel, Luc. We hadden er ineens heel veel zin in, jouw liedje. En dat heeft een boel nieuwe energie gebracht. Muziek moet zachter, hè, van Marcel.
1: Ja, Marcel, sorry, sorry, gozer. We zaten er even niet op te letten, sorry.
0: Marcel heeft vorige week een klacht ingediend. Ja. En die heeft verregaande gevolgen. Ik denk dus elke dag aan Marcel, want die vond dit openingsmuziekje altijd veel te hard staan. En het is toch elke dag als ik het weer instart, denk ik weer aan Marcel. Hoi Marcel, is het zo goed? Waar heb je zin in? Dat is eigenlijk de basisvraag. Die blijven we stellen. De hele playlist wordt door jou samengesteld. Maak ons deelgenoot van het liedje waar je vanmiddag gelukkig van zou kunnen worden. We zijn op de app van Veronica.

0: Ik zing geen kippenhok hier. Is geen kippenhok. Als je maar wil horen, dan hoor je kippenhok. Bedankt weer, Aad. Vanaf nu horen we kippenhok.
1: Ja.
0: Jouw schuld. Kippenhok. Nou ja. The Police and Walking on the Moon. Hij kwam bij Gerard de Lange vandaan. Onze favoriete Haagse trambestuurder. En Adriaan Rijpma, die wilde Jay-Z horen met Alicia Keys en Empire State of Mind. JW zegt nog even, de persoon klagen kan ook de radio zachter zetten. Dat gaat dus over dat mooie muziekje van ons, de Bonanza, als we daar doorheen praten.
1: Maar het gaat Marcel om de mix. Hè?
0: Juist, ja. dat we verstaanbaar zijn.
1: Ja,
0: en ik praat toch al zo binnensmonds als Tilburger, dus het is wel belangrijk dat het muziekje wat zachter staat.
1: Ja.
0: Hierbij, dan hebben we André hier nog even, die wil nog een kleine bijdrage leveren.
2: Rock and roll.
0: Ja, nou, dat is op zich zeer gewaardeerd, André. En je zou het niet van hem verwachten, maar hij heeft ook nog een belangrijke vraag gesteld. We zijn natuurlijk bezig voor de stichting Muk voor Muk in te zamelen. En hij wil ook nog even weten, diezelfde André, hoe het er eigenlijk mee gaat.
1: Nou, het gaat op zich heel goed, want Muk, onze 5-jarige luisteraar, vriendin, die leidt aan kinderdementie. Die heeft 1 miljoen nodig om naar Amerika te gaan voor een behandeling. Ze staat op 821.890 euro. Dus ze moet nog 178.180, zou je denken. Nou, appeltje, eitje. Maar zoals altijd, laatste loodjes zijn ook altijd spannend, snap je? En ze heeft maar tot 19 september, want dan komt ze wel of niet in aanmerking voor die behandeling. Dus stel dat je nu zit te luisteren en denkt, Muk, 5 jaar. Ja, die moet toch eigenlijk gewoon geholpen worden. Ga dan even naar de site stichtingmuk.nl. En als je 10 euro kunt missen, zijn zij daar al heel blij mee.
0: 5 ook, hoor.
1: 5.
0: 1 ook.
1: Alles wat je kunt missen, zijn zij sowieso heel blij mee. Ja. Danny heeft ook een concert aangeboden,
0: dat
1: weet
0: dat
1: je.
0: Dat is ook zo. Danny Vera wil hem een privéconcert geven en dan bij hem thuis. Je mag in zijn mancave. Hij, wat zei hij ook alweer? Voor mensen die.
1: Hoop knaken.
0: Als je een paar knaken over hebt. Tot nu toe is het hoogste bod op het huiskamerconcert van Danny Vera 10.000 euro. Dus heb je 10.000 euro in 1 knaken. Dan kun je je ook in verbinding stellen. Maar nogmaals, ook de kleinere donaties. En daar hoort 1 euro ook bij. Van harte uitgenodigd via de stichting Muk.nl. Nou, André, het is toch wel mooi, hè? Zo ruwe bolster, blanke pit. Zou die uitdrukking nog bestaan, of niet?
1: Zeker.
0: Ja, aan de ene kant dus deze vraag stellen bij de stichtelijke vraag. Aan de andere kant er gewoon. Toch leuk. Ik wil het even met jullie hebben over nieuwe muziek. Je zou het niet per se kunnen herkennen als nieuwe muziek. Want als je zegt het is in 1967 gemaakt, ook goed. Het zou ook gewoon onder de rook van de jaren 90 gemaakt kunnen zijn. En zelfs eergisteren. En dat is zo. Zij heet Brooke Calm. Haar nieuwe single heet Your Love Was Made of Stone. 1 nadeel, dan kan een DJ niet hinderlijk door het intro heen praten. Ze eist direct het woord op.

André, dankjewel. Hij vertelt ook even waar hij zat. Dit was live vanaf het strand in Marbella dat deze rock'n'roll klonk. Brooke Combs, zo heet ze. Je schrijft het als een C, een O, een M, een B en een E.

0: Chomsky was een talent, daar zouden we nog veel van horen. En die gozer die meezong, ach, dat zal wel. Maar dat bleek Seal te zijn.
1: Nagekomen berichten.
0: En dat is heel goed afgelopen. Seal heeft ontzettend veel hits gehad. En Adamski eigenlijk, ja, ziet. Ik ga het toch maar even aan je vragen. Ja. Wat is er gebeurd met Adamski? Na dit nummer en ik geloof Space Jungle nog een hitje was. Nooit meer wat van gehoord.
2: Ik zoek het even voor je uit.
0: Heb ik ondertussen nog wat...
3: Ja,
0: en dan gaan er echt dus wel veel over dat leuke geinige liedje van Brooke Calm. Your Love Was Made of Stone.
3: Ja, en de meesten zijn... zijn jullie al begonnen met het draaien van kerstliedjes? Ja. Dat zei bijvoorbeeld Maaike. Ze zegt, ik weet het is geen kerstliedje, maar het heeft een beetje die sound. Zegt ook Edwin Bot. Een paar kerstbellen eronder, je zit zo in de sfeer. En zegt ook Steven Hamer. Jeetje, is nu al kerst. Marco, die mist de kerstbellen. Marise, het lijkt wel een kerstplaat. Karin Otten, ik weet niet waarom, maar ik krijg kerstgedachten bij deze. Dus die valt daar, zal ik maar even zeggen.
0: Het is ook al een beetje donker nu en de zon is weg. En ja, ik voel de herfst al binnenbladeren.
3: Ja, ja, nou, Therese zegt, liedje best leuk. Lijkt op de Supremes.
0: Ja, ook een
3: en
0: beetje,
3: Hendrik zegt, het is toch geen AI, hoop ik, hè, die Brooke Calm. Die zit in een heel andere hoek.
0: Nee, sterker nog, ze wil best langskomen.
3: Oh, dan zal het geen AI zijn. Nee, zeker niet. Marcel die zegt, leuk hoor, maar dat vibrato gaat een beetje irriteren. Marcel is kritisch. Ja. En Ed zegt, oh, dat had ook niet meer staan als egotip. Gelijk spot on en een lekker opfrissend plaatje. Ja. Maar goed, dus ook een beetje in de kersthoek. Ja,
0: hij valt op, dus we kunnen hem lang meedraaien.
3: Ja.
0: En Erik zegt nog even over Killer van Adamski. Subliem gecoverd door George Michael Live. Dat is waar, ja. Daar deed hij ook een waanzinnige uitvoering van Somebody to Love. Hoe is het met Adamski? Is hij met Eva Ski getrouwd of niet?
2: Nee, hij is lekker blijven DJ'en. Maar, en heeft nieuwe muziek uitgebracht. Ook de afgelopen decennia. Maar hits zijn het allemaal niet geworden.
0: Okay.
2: Zij bleef deze maar spelen, denk ik.
0: Is goed. Ik heb Christina nog even. Christina.
4: Hey, Rob en Caroline.
0: Hoi.
4: Met Christina.
0: Hoi.
4: Nou, wat mij vandaag erg gelukkig zou kunnen maken is Blood, Sweat and Tears. Met You Make Me So Very Happy.
0: Mij ook.
4: Heerlijk nummer. Je hoort hem veel te weinig. Hij stond gelukkig wel vorig jaar in de top 3000. Dus ik hoop dat hij erin blijft staan. Ik doe mijn best. En anders, misschien, als ik toch mag kiezen, Elbow. One Day Like This.
0: Jammer.
4: Toch prachtig.
0: Jammer.
4: Groetjes, Christine.
3: Ja, zij bepaalt.
0: Ja. Ja, we zullen ze alle twee en die andere is ook zo lekker. You've Made Me So Very Happy. Misschien komen we er nog aan toe. We beginnen even met deze van Elbow. One Day Like This. Drinking.

0: Nee, nee, kom terug, lachaard.
1: Ze zijn weer terug, zo te horen.
2: Hi, hi. Ja, dat gaat nooit heel subtiel, hè?
1: Je ziet er gewoon weer heel goed en fris uit.
2: Dank je. Ik heb ook expres een wit blouseje aangetrokken. Want dat valt een beetje op. Ik word nooit zo heel snel bruin.
3: Ja, je hebt ook een nieuwe bril.
2: Ja, precies. Ja.
1: Nou, fijn dat jullie er weer zijn.
2: Ja,
1: straks na vieren. Moeten we weer een vraag bedenken? Of zeg je, dat laten we een stille dood sterven?
2: Vragen zijn altijd welkom.
1: Oké, goed. Nou, zo te zien heb je fijne vakantie gehad. Dus dat komt na vieren ook wel weer goed, toch?
2: Zeker. Ik ben helemaal nieuw. Ja, helemaal uitgerust.
1: Frankie lijkt me echt een van de mensen, hoe leuk onze baan ook is. Ik geef het eerlijk toe, na een paar weken vakantie denk ik toch, en dan zit ik hier weer en dan ben ik weer een gelukkig mens. Maar jij lijkt me van de afdeling optimisme. Jij denkt, heerlijk, weer lekker zenden.
2: Ik heb het gisteren in de groepsapp gestuurd waar Siets ook in zit. Ik heb er echt wel weer zin in. Gisteren stond ik thuis in mijn studiootje. Maar dat herken jij toch ook wel. Stond ik thuis in mijn studiootje. Toen dacht ik, nou, ik heb echt wel weer zin om dat geluid op mijn oren te horen en die liedjes te draaien. Ja.
1: Ik zie het.
2: Ja, ik heb er wel echt zin in, ja.
1: Ik heb deze onuitputtelijke bron van energie heb ik net een klein hapje van genomen. Bedankt ervoor. We horen je zo meteen na vieren weer. Leuk, Frankie. Wat heb jij zo in het nieuws gezien?
4: Ja, het gaat over een jarenlange moordzaak. Er is nieuwe informatie.
1: Oké, hoor je na de reclame minuut.
5: De reclame minuut.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Het is iets over 4:30. We worden bijgepraat over het laatste nieuws door Siets.
4: Een tip die de Rotterdamse politie kreeg over het wapen in een 12 jaar oude moordzaak kwam van een overleden topcrimineel, ontdekt het AD. De tip mocht pas na zijn dood gebruikt worden. Vorige week is naar het wapen gezocht in een plas in Rotterdam. De halfbroer van de overleden crimineel was een tijdje verdacht in de moordzaak, maar genoeg bewijs was er nooit.
1: Ja, dat tegenovergestelde van je geheim met gaf innemen.
4: Ja.
1: Zit hier jongens op het Nederlandse wegennet?
4: Ja, je merkt toch dat het in een deel van het land absoluut vakantietijd is. Want zo'n 20 meldingen en geen hele lange. Dit zijn de meest opvallende nu. De A27 Utrecht richting Gorkum voor Noorderloos 10 minuten nog een pechgeval. A27 Gorkum Breda voor Hank een kwartier. En op de N57 Middelburg richting Brouwersdam voor Sirooskerken Schouwen 14 minuten extra.
1: Is weer op jouw dam, Carolien. De file staat.
3: Ja.

0: Jesus voor Jack. Hij wil hem ook gedraaid hebben voor zijn vrouw, zijn kippenhok en de plantjes. De Weather Girls zeggen even hallo tegen je.
1: Hi, we're your Weather Girls.

0: Jack zegt heerlijk even knijterhard meezingen op deze klassieke Dank is Goud. Andersom ook, Jack, dankjewel. The Weather Girls en It's Raining Man. Ergens in mijn geheugen, de popquizzer komt weer in mij naar boven. Is dit liedje geschreven door die orkestleider van David Letterman, die Paul Shaffer.
1: Ja.
0: Die was ook een soort sidekick waar hij ook altijd tegenaan lulde. Altijd wel een beetje geinige antwoorden. Zit ik ons in het kramen of zo?
2: Nee. Nee?
0: Oh, sorry.
3: Hallo. Nee, geen onzin. Hallo. Ik denk even kijken of de microfoon het wel deed. Paul Shaffer inderdaad en Paul Jabara.
0: Ah.
1: Heb ik jou wel eens verteld dat wij dankzij Paul Shaffer bij David Letterman zaten in New York?
0: Nee.
1: Ben en ik waren op reis, was in 2000, waren in New York. En David Letterman is altijd al strak uitverkocht, hè, maanden van tevoren. Wij liepen daar langs de studio en er stond iemand laatst de kaart weg te geven.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan moest je een beetje kennis hebben van de show. Dus die zegt, uit welk land komt Paul Shaffer?
0: Mm-hmm.
1: Wist niemand. Ben naast mij. Canada? Nou, ik viel in.
0: Meteen naar binnen.
1: Katswijn, we zaten meteen in de rij.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet geweten. Hoor. Dus,
1: dat is echt onder de indruk van mijn eigen man.
0: Ik had weer meteen naar Almere teruggekund.
1: Ja.
0: Paul Jabara is trouwens ook de componist van Last Dance van Donna Summer.
1: Ah, dat is Ben
0: niet Paul Shaffer.

0: Wake Me Up, die was voor Sebas Beesters. En we hebben nog een klein nagekomen berichtje.
1: Nagekomen berichtje.
0: Dankjewel, ondersteunend orkest. Het gaat erover Paul Shaver. Die zegt, Marco zegt, hij is een van de managers in de eerste Spinal Tap. Oh. En zijn personage heet dan Artie Fufkin. Ja, Spinal Tap, er is een deel 2 uit. Al een jaartje of zo, geloof ik. Ik heb hem nog niet gezien, durf ook nog niet zo goed te kijken. En ziet ze nog even een huiswerkopdracht. Ja. Is, hoe kan het dat die Earth, Wind & Fire documentaire nog steeds niet op de Nederlandse tv is?
2: Oktober, geloof ik.
0: Oktober, geloof ik.
2: Ja, bij HBO, toch?
0: Ja. Ja. Ja. Dat weet je al voordat ik het ga vragen, terwijl de Earth, Wind & Fire niet eens gedraaid wordt van aanleiding. Bedankt daarvoor, dat is goed. Ja. Nou, Christina die heeft net haar zin gekregen. Die wilde graag Elbow horen met prachtige One Day Like This. Maar ze zegt, ja, ik durf het bijna niet te vragen. Maar zouden jullie die andere ook nog even willen draaien? Dat kan natuurlijk niet, Christina. Dat doe je niet.

0: Heerlijke. Blood, Sweat and Tears. You made me so very happy. Aangevraagd dus door Christine Bullinga, die ons nog even dankt voor het draaien. Recentelijk overleden, de prachtige zangstem van Blood, Sweat and Tears. Lekkere, heerlijke, rauwe stem. Dank aan de aanvraagster. Goed dat jullie te doen, want wat een prachtig nummer. Ja, wel mee eens. Hey, de vraag van vandaag, het is misschien een hele sociale vraag. En aan Frank hebben we het al een beetje gevraagd. Maar Wout komt straks ook met al zijn kabaal dan weer binnen. Is niet gewoon de vraag van vandaag, hoe was je vakantie?
1: Ik vind dat wel chic, want wij vergeten dat altijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat was je ultieme vakantiebeleving dit jaar als subvraag? Vind je ervan?
1: Ja, ben ik mee eens. Ja.
0: Nou, dan moeten we alleen nog maar jouw rubriekje doen.
1: Nee, niet zo balinerend. Hè,
0: dan gaan we naar die heerlijke uitsmijter van vandaag.
1: Oh, oké.
2: Okay. Karaoke, karaoke zingt een lied. Ja.
0: Ik heb een dahoeltje, ik heb een noodgevalletje. Waar heb je het meeste zin in?
1: Ik heb toch het meeste zin in deze. Ja.
0: We gaan naar een noodgeval. Dus dahoel, meet her at the love parade. Schuiven we even terzijde.
1: Ja, ik heb meer zin in deze. Ja.
0: Wordt het misschien wel de pauze van morgen?

0: Dankjewel.
1: Hoi. Ja, je mag zo meteen vertellen hoe je vakantie was.
0: Nou, super tof. We zijn op de eerste... Oh.
1: Dat is de vraag van vandaag namelijk. Dus wacht nog even. Zometeen na vieren. Yes. Ze zijn terug. Wout en Frank.
2: Tot zo. Veronica.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
7: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
7: Aldi.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
6: mama
18: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress.
2: Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
16: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
16: Aldi.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
23: Goedemiddag. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. In een deel van het gebied kan de brandweer er niet goed bij. Ondanks de regen van vandaag leidt het vuur steeds weer op. Er wordt al vanuit de lucht geblust vooral. In totaal is bij de natuurbrand in België een gebied zo groot als Haarlem verwoest. Na de vondst van een dode vrouw van 19 in een huis in Heiloo bij Alkmaar wordt al de hele dag onderzoek gedaan door de politie. Gisteravond kwam er een melding van een 20-jarige man over de vrouw. Daarna is hij aangehouden. Het is nog onduidelijk welke relatie de twee hadden en wat er is gebeurd. De politie gaat uit van een misdrijf. Een man die volgens justitie prinses Amalia wilde ontvoeren was in de war. Hij hoorde stemmen, dacht dat hij een relatie met haar had en was ervan overtuigd dat ze zouden gaan survivalen. Volgens justitie had hij ook bijlen en schreef de man over een bloedbad rond de prinsessen Amalia en Alexia. Plannen om ze echt te vermoorden kunnen ze niet bewijzen. En sommige vrachtwagens die ondanks een verbod toch over de Merwedebrug op de A27 rijden, worden door de politie van de weg gehaald en beboet. De brug is verzwakt en daarom mag er al weken geen zwaar verkeer over. Maar het gebeurde dagelijks toch honderden keren. Vrachtwagens met buitenlandse kentekens kunnen niet op basis van camerabeelden worden beboet. Daarom haalt de politie ze deze week van de weg. Het weer, soms nog lichte regen, verder wolken en ook wat zon. Het is 19 tot 23 graden. Morgen eerst regen, daarna steeds vaker droog, maar blijft wel bewolkt en rond 21 graden. Geen echte avondspits, wel een paar bijzonderheden. De A7 Zaanstad richting Den Oever voor Hoorn Noord 25 minuten. Door een vrachtwagen met pech zijn daar twee rijstroken dicht. En een ongeluk gebeurt op de A15 Gorkum-Rotterdam voor Papendrecht een file van 7 minuten.
24: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
25: Met deze week in de bonus: AHA verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
24: Boeie!
25: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
24: Lekker hoor!
25: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
24: Zoé!
25: De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Yes! Hamster!
26: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
27: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
26: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
28: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
29: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
30: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
31: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
32: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
33: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
34: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
35: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
34: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.

0: te beginnen even een shout-out willen doen.
1: Mag is het weer tijd voor een shout-out, Wout? Ja,
0: shout-out. We zijn 3 weken op vakantie geweest en Niek van der Brugge die heeft op de winkel gepast. Alle plantjes leven nog. Het zag er keurig uit. Geen rommel in de koelkast. Dankjewel, Niek. Super gedaan.
1: Ja, applaus. Eigenlijk is een shout-out nog te min, hoor. Want van een topper is dat, hè?
0: Vond ik wel heel erg tof. Maar we zijn weer terug. 3 weekjes.
2: De vraag van vandaag.
0: En de vraag die Rob en Carolien bij ons hebben neergelegd is wat het hoogtepunt van de vakantie was.
1: Nou Wout, wat was jouw hoogtepunt van de vakantie de afgelopen 3 weken?
0: Nou, het was een aaneenschakeling van hoogtepunten. Maar ik zou dan toch kiezen voor dat ik voor het eerst van mijn leven echt ben opgeslokt door een tv-ding.
1: Nou, ik hoor jou daar wel vaker over, hoor.
0: Nee. Maar nu in deze. Ik zit volledig, en Siets zal heel blij met me zijn. Ik ben volledig één met bijvoorbeeld Rob en Carolien. Ik zit helemaal in B&B vol liefde.
1: Jij ook, Siets.
3: Nee, verschrikkelijk.
1: Ja, ik heb daar ook niks mee.
0: En ik zou vertellen, dat was heerlijk om daar aan te kunnen toegeven in de vakantie. Met als nadeel dat, zeg maar, de weekenden zijn dan heel zwaar. Want in het weekend is er geen nieuwe aflevering. Wat ik trouwens kansloos vind. Wat ga gewoon door, weet je. Videoland, daar betaal ik voor. Geef me gewoon afleveringen. Maar fantastisch. Met gekke Fred. Met rare Iris. Met allemaal types. Ik zit er helemaal in.
1: Maar zitten er ook wel weer van die typetjes in? Want ik kan me inderdaad uit andere jaren herinneren. Had je echt van die hele belangrijke figuren die je continu terugzag op de diverse socials ook. Maar zit er weer echt zo'n heel kenmerkend typetje in?
0: Het is fantastisch. Het is fantastisch. Ja. Kenmerkende types all over the place.
1: Wauw.
0: Meer kan ik daar nu niet over roepen. Maar ik zit erover na te denken om misschien samen met Rob en Carolien een eigen podcastkanaal te beginnen.
1: Oh ja.
0: Met 24 uur B&B voor liefde napraat. Zou dat kunnen? Hey, wat was jouw hoogtepunt?
1: Nou, mijn hoogtepunt vond eigenlijk net plaats. En dat was hier in de Radio Veronica studio. Valt dat dan nog onder de vakantie of niet?
0: Ja, valt eronder.
1: Ja? Ja. Dat Carolien die zei net tegen me. Goh, Frank, je begint er ook steeds meer uit te zien als een soort filmster.
0: Dat is waar ook, ja.
1: Toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk wel...
0: Ja, je ziet er
1: ook een mooi compliment. Dank je
0: wel. Dat heb je goed gedaan.
1: Ja.
0: Mensen, we zijn er weer. Het is vandaag 17 augustus 2026. Het is voor Radio Veronica een bijzondere dag. Omdat onze grote vriend in de ochtend, Gerard Ekdom, vanmorgen iets bekend maakte. Hij zei namelijk dit.
4: Ik zoek een vervanger. Iemand die hier achter de knoppen kruipt. Achter die spuit gaat zitten, koptelefoon op gaat zetten en radio gaat maken. Je krijgt alles bij. Het volledige team. Marijke,
5: is dat zo? Ja.
4: Ze krijgen jou.
5: Oh.
4: Max is even, die heeft heel even een zwangerschapsverlof. Dat krijg je ook. Alle spelletjes, alle items, het hele draaiboek. Gewoon Ekdom in de morgen is voor jou.
0: Ah. Mooi, hè? Over 2 weken starten wij met onze top 3000. Als je daarop stemt via radioveronica.nl... dan maak je dus als stemmer kans om 1 keer de ochtendshow van Gerard Ekdom te presenteren. Natuurlijk word je daar een beetje bij geholpen, maar het wordt jouw programma. Jij mag het bepalen. Stemmen kan via radioveronica.nl. Maar ook vandaag een bomvolle middagshow.
1: Ja, we gaan namelijk even checken hoe het is met Maarten van der Weijden. Hij is begonnen aan zijn Elfsteden zwemtocht. 6 dagen lang gaat hij non-stop zwemmen. Hoe dat gaat, dat horen we zometeen van de man zelf. We spelen woordenjacht. We blikken vooruit naar de beste muziekquiz aller tijden, die we morgenavond in Gouda gaan geven. En je hoort muziek uit de top 40 van 13 juni 1992 in het hitarchief na 6 uur.
0: En je ziet er echt goed uit.

0: Wel ziet.
1: Topper, hè? Hij had gewoon weer koffie ook. En dat doet hij goed ook, hè, ziet.
0: Even kijken, Blondie en Heart of Glass bij Radio Veronica. Dit is de middagshow, wij zijn Wouter Frank. En ik wil toch even iets in de groep gooien, mag dat?
1: Nou, het is jouw zendtijd ook, Wout, dus kom maar hoor.
0: Ik zat even te kijken op de site van de Telegraaf. Ik moet dat dan toch wel een klein beetje omlachen, maar ik zie dat er ook voor me. OnlyFans model maakt seksopnames in vakantiehuisje Efteling. Directie niet blij.
1: Nee, dat snap ik. Maar zie je het ook heel duidelijk? Heb je het filmpje even uit journalistiek oogpunt heel even bekeken, of niet?
0: Nou ja, dat is de grootste grap. Ik ben met een collega zijn even gaan kijken. Het blijkt dat er best heel veel erotische filmpjes zijn opgenomen in Efteling. Alleen daarvoor moet je kijken op sites waarvan je liever niet hebt dat je werkgever registreert dat je daarop bent geweest. Dus heb ik dat gedaan via het account van iemand anders.
1: En nu is Dennis de lul.
0: Nee, maar dat gebeurt best vaak. Het verhaal is eigenlijk dat er is een Britse OnlyFans model, die heet Sarah Rose. En die heeft onlangs erotisch materiaal opgenomen in een hotelkamer in het Efteling vakantiepark in Bosrijk. Ja, dat is dan de hotelkamer. Maar daar ga je inderdaad kijken. Dan zie je wat er allemaal in dat park gebeurt. Oh, daar wordt... Ik denk dat er nog een paar mensen echt voor die Efteling komen.
1: Nee, dat valt op zich wel mee.
0: Maar wij staan ook een beetje na te denken. Als je seks hebt in de Efteling, ik vind het nog knap ook met dit op de achtergrond. Ik ben al klaar, hoor.
1: Nee, ik wil net zeggen, dan kun je helemaal niet meer focussen.
0: Nee, nou goed. Dus ja, dat is wat er is.
1: Wat is de gekste plek waar jij ooit... Heb je het wel zin in? Ik vind jou nou echt zo'n type inderdaad, dat je dan de hele dag door de Efteling heen loopt. En dat je denkt, nou, ik ben met mijn partner. Ik zie hier Hollebolle Gijs. Een papier hier. Let's go.
0: Weet je, op mijn leeftijd zit het anders. Als hij het doet, meteen toeslaan. Het maakt niet uit waar je bent. Wacht niet te lang. Dus als dat de Efteling is, dan is het de Efteling, Frank.
1: Precies, ja. Ja.
0: En jij, heb jij gekke plekken?
1: Gekke plekken. Nou, ik heb het al één keer bij in de kelder van het vroege Veronica gedaan.
0: Oh?
1: Ja.
2: Dat
1: ga ik natuurlijk niet zeggen, vriend.
0: Oké, ben je betrapt ook?
1: Nee, nou, en ik ben nog één keer, heb ik inderdaad, dat was ook bij toevallig een werkgever. Toen ben ik betrapt door een nieuwslezer, die tegenwoordig nog steeds nieuwslezer is.
0: Mm-hmm.
1: Hanne-Loris Witseloot.
0: Ja, die heeft jou gezien, hè?
1: Die heeft mij toen gezien, ja.
0: En waar was dat?
1: Ja, dat was in het audiocentrum op het Mediapark. Daar was een soort hele donkere ruimte. Pand was half verlaten ook op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Het was 's avonds laat en zij was naar ons op zoek. En zij doet een deur open. En ja, dat...
0: Maar als ik vraag welke gekke plek heb jij seks gehad, kom je alleen maar met werk. Doe je het ook wel eens thuis? Of, serieus, hè?
3: Dat kan toch niet?
4: Ja, het is verschrikkelijk.
5: Verschrikkelijk.
4: Dit kan niet.
5: Stop en dan weer.
4: Hij is gek, man. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
6: De Wout en Frank Radio Enquête.
1: Nou, jouw bureau ligt heerlijk anders, hoor.
0: Ja. Nou ja, ik vind het wel mooi om toch eventjes na te denken wat gekke plekken zijn waar jij het ooit hebt gedaan. Maar laten we afspreken. Alles wat er nu binnenkomt via de app Radio Veronica behandelen wij
1: anoniem.
0: Anoniem.
1: Helemaal anoniem.
0: Het is de gekste plek waar jij het ooit hebt gedaan.

0: Pas mooi bij het thema. Joe Cocker en You Can Leave Your Head On bij Radio Veronica. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank. En vandaag in het nieuws. OnlyFans model maakt seksopname in de Efteling. Het model in kwestie heet Sarah Rose. Niet flauw bedoeld, maar ik had daar dan nooit van gehoord. Iemand hier?
1: Nou, ik ken hem wel hoor. Ziet? Nee, ik heb het al met. Nou, goed. Ook als Siet vragen ook. Ja. Alsof Siet een abonnement heeft op een OnlyFans kanaal.
0: Dat zou toch kunnen?
1: Nee, ja, ik zat heel grappig.
2: Nee, nooit van gehoord. Nee.
0: Nou, in ieder geval de vraag die wij stelden was, wat is de gekste plek waar je ooit de daad hebt meegemaakt? En er komen veel dingen binnen.
1: Anonieme 1 zegt bijvoorbeeld, gekste plek, oogmeetruimte op mijn werk. Snap ik wel, kun je dicht doen, redelijk afgesloten. Oké. Frank die zegt, in het vliegtuig heb ik respect voor altijd.
0: Ja, dat is bijna niet te doen.
1: Dat hokje is zo klein.
0: Gadverdamme.
1: Ja.
0: En dan moet je het een beetje meteen na take-off doen. Want na een uurtje gaat het stinken daar, jongen, niet normaal. Dus je moet eigenlijk, terwijl die net los is, als de wielen los zijn, hup, hokje in knallen.
1: Gratis tipje van Wout. Ja. Marcel die zegt, in de voortuin van...
0: Anoniempje. Ga door, ja?
1: Anoniempje in de voortuin van het Van der Valk Hotel in Almelo. Ja. Snap ik wel.
0: Ja?
1: Ja, dat, ik vind dat ook wel... ik word er ook wel een beetje opgewonden van.
0: Een beetje
1: van,
0: valken, daar gaat hij...
1: Naast die toekam.
0: Oké.
1: Anoniem 3 die zegt, in Wassenaar in het Bos van de Koning. Anoniem 4 vond ik ook wel een goed verhaal, hoor. Op het strand in Scheveningen, waarvan we dachten dat het uitgestorven was, was midden in de nacht. Alle strandtenten waren dicht. Na afloop bleek dat het voltallige personeel van de strandtent waar we ons voor bevonden, in het donker zaten mee te kijken. Muisstil waren ze, maar we kregen wel een daverend applaus aan het einde.
0: De gekste plek waar jij het ooit hebt gedaan. Mag je inspreken? De app van Radio Veronica, zijn we heel nieuwsgierig naar. En op een klein foutje na houden we het helemaal anoniem.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Siets Roskam en hij vertelt wat er zometeen in het nieuws zit.
4: Onduidelijkheid na een overleden vrouw in Heilo. En Trump dreigt weer heel land te bombarderen.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: Veronica.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: Veronica weerbericht.
10: Soms lichte regen, verder wolken, beetje zon af en toe, 19 tot 23 graden. Morgen eerst regen, daarna steeds vaker droog. Wel bewolkt rond de 21 graden. Wisselvallig zomerweer is wat het deze week is. En het is inmiddels 4:55. Dit is het nieuws. Ik heb je dag gemist, zeg ik even heel eerlijk. Siet Roskam.
11: Ik jullie ook.
10: Nou, dat vind ik lief om te horen. Fijn dat je er bent. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Er zijn nog veel vragen. Na de dood van een vrouw van 19 in Heiloo bij Alkmaar... ze werd gisteravond gevonden in een huis na een melding van een 20-jarige man. Die is inmiddels aangehouden, maar wat er gebeurd zou zijn... en wat voor relatie de twee hadden, is onbekend. De grootste natuurbrand ooit in België, in de Ardennen, leidt op veel plekken weer op. In een deel van het gebied kan de brandweer er ook maar moeilijk bij om te blussen. Blushelikopters uit verschillende landen helpen de natuurbrand te bestrijden. En weer eens een flink dreigement van de Amerikaanse president Trump. Hij zegt tegen Fox News dat het land Oman helemaal kapot wordt gebombardeerd... als het in de weg blijft staan bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Oman onderhandelt met Iran over een veilige doorgang in het stuk zee... wat Amerika niet lukte.
12: Okay. Radio Veronica verkeert dan door Flitsmeister. 42 meldingen op dit moment, 158 kilometer in totaal. Van de avondspits is nog niet echt sprake. Toch zijn er wel een paar bijzonderheden. En die krijg je nu, de A7, Zaanstad Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord. Daar 14 minuten vanwege een kapotte vrachtwagen. De A9, Amstelveen Alkmaar. Tussen Velzen en Akersloot. Een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. De A12, Utrecht Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg 10 minuten. En de N214, dat is Leerdam Papendrecht. Tussen Ottoland en de aansluiting met de A15. Daar 36 minuten. Als je compleet overzicht wil met alle files en alle flitsers, dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
13: Sterkte, succes met alle drukte.
14: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.

0: Ja, vriendje, heb ik in Chinees met hem gegeten.
1: Ik ben zeker heel erg goed bevriend met Michael McDonald. Ja? Wij hadden samen een loempiaatje.
0: Ja.
1: Bij een aftandse... Nee, geen aftandse.
0: Nee, een goede Chinees. Lido, dus een toppertje.
1: Maar in een wat aftandse winkelcentrum in Hilversum. Is allemaal correct. Michael McDonald en Keep Forgetting.
2: Dat kan toch niet?
3: Ja, het is verschrikkelijk.
4: Verschrikkelijk.
3: Dit kan niet.
4: Stop en dan weer.
3: Hij is gek, man. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
5: De Wout en Frank radio-enquête.
0: Nieuws uit Kaatsheuvel, dat tegenwoordig in de volksmond ook wel Ketsheuvel genoemd wordt.
1: Ja, ik voelde hem
0: gaat over het Britse OnlyFans-model Zara Rose. Heeft onlangs erotisch materiaal opgenomen in een hotelkamer in het Efteling vakantiepark Bosrijk. Nou, het zal je niet verbazen, maar de directie van de Efteling is daar niet blij mee. Vraag die wij stelden. Wat is de gekste plek waar jij het ooit hebt gedaan?
1: Anoniem, hè? Denk eraan.
0: Anoniem, ja.
1: Moet ik een paar laten horen?
0: Ja, is leuk.
1: Oké. Het is dus anoniem 1.
6: Hey, Wout en Frank. Anoniempje hier.
1: Ja.
6: Ik heb het wel eens gedaan in de cabine van een trein. Waar de machinist zit.
0: Oh, zoveel vragen.
1: Terwijl die reed.
0: Precies, met de machinist.
1: Maar hoe zit dat?
0: Op de achterbank.
1: Okay. Dit is anoniem 2.
7: Bij PSV in de eregalerij, ja, dat was een feestje. Iemand had een feestje daar in de verlenging. En dat was een mooie hal. Maar er was niemand. En echt een kwartier later nadat we hadden gedaan, hadden andere mensen ook die hal ontdekt. Ja, niet voor hetzelfde als wat wij deden. Maar daar ben ik wel trots op.
1: Mooi, man.
0: Nou, ben ik wel trots op ook.
1: En dat woordje verlenging viel me op.
0: Ja,
1: ja, heel goed. Ja,
0: dat is een mooie plek daar. We hebben ook nog wat mensen teruggebeld. Anoniem, goedemiddag. Ja, dat is natuurlijk heel lastig.
1: Ja, omdat nu zegt niemand wat. Wacht even. Je naam begint met een R, maar verder houden we het anoniem. Goedemiddag.
8: Ik denk dat je mij bedoelt.
1: Ja! Zeker. Dat denk ik ook. Wat is de gekste plek waar jij het ooit hebt gedaan?
8: Ja, op een behangtafel. Thuis.
1: Hoe zit
8: dat? Wij gingen verhuizen en we waren dus druk bezig met klussen, schilderen, behangen en dergelijke. Ja, daar heb ik twee dingen gehad, dus niet te veel. En na een paar dagen of een week, ik weet niet meer, was mijn normale vriendin, was het helemaal zat. En die zat een beetje depri te zijn. En ja, je zat daar en ja, ik wilde wel troosten. En ja, van het een kwam het ander.
1: Ja.
8: En in zo'n huis waar je helemaal in de klussen bent, heb je niet heel veel ruimte of schone plekje. En toen was het eigenlijk gemakkelijk de behangtafel even schoonmaken.
1: Maar ik zit even
8: en denken. Ja, toen hebben we de behangtafel gedaan.
1: En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar ik zit alleen even te denken, zo'n behangtafel is toch zo'n ding die snel in elkaar klapt. Met van die poten die je zo uit moet klappen. Het is toch niet heel stevig, ja, dat flikkert toch om?
8: Blijkbaar was je sterk genoeg. Ja,
1: dat zou ik ook zien. Ja. Heel voorzichtig.
0: Helemaal onder de behangresten.
8: Nee, we hadden hem schoongemaakt. Oh, dat wel.
0: Anoniem 2, te beginnen met de naam...
1: Met een N.
0: N, oh ja.
1: Anoniem 2, goedemiddag.
9: Ja, dat ben ik zeker.
1: Ja, dat denk ik wel. Wat is,
9: de enige echte.
1: Wat is jouw verhaal?
9: We hadden verkering, 1976 was het ongeveer, we waren zelfs verloofd. Okay. En de familie ging vakantie vieren in vakantiepark Versie in Overloon. Daar vlak naast lag een voetbalveld. En mijn man nu, die is dus voetballer. En die zegt van, dat heb ik een keer gedaan, maar dat was een feest in de kantine. Had hij niet zoveel zin in. En zijn we in het donker er tussenuit gepiept. En een middenstip gepakt.
1: De voetbalveld in Overloon. Middenstip! Oh, heel goed ook.
0: Dat hoor.
1: Maar ook alweer, waarom helemaal naar die middenstip lopen? Dat is een heel eind lopen. Ik bedoel,
9: ja, maar dat is voor een voetballer is dat schijnbaar een dingetje. Ik heb helemaal niks met voetbal. Nee. Nog steeds niet. Ondanks dat we inmiddels 3 zoons hebben gekregen. Die kennen het verhaal ook hoor. Dus,
0: maar van de 3 van weg zijn op de middenstip.
1: Wat lachen. Daar hadden, we net al iemand die in de, bij PSV in de hallen. Nu al op de middenstip. Even goed, op zo'n sportclub wordt ook veel geknald.
0: Daar wordt echt gebeurd hoop hoor.
1: Ja.
9: Nou ja, het was geen sport. Het was gewoon zo'n dorpsvoetbalveld, zeg maar.
1: Nou ja,
9: het
1: was nog een voetbalveld.
9: Dus maar het was gewoon, ja, dat was gewoon als voetballer vond u dat leuk om te doen. Dus nou ja, prima. Dus het is deze zomer 50 jaar geleden. Dus nee, we zijn nog steeds samen. Dus bedoel maar.
1: Hey, en gaan jullie dan 1 keer per jaar terug naar die middenstip om nog eventjes...
9: wat denk je zelf? Joh, een van de kinderen was dat een keer met zijn gezin en toen herkende het wel. Nou, kijk toch met andere ogen naar die middenstip.
1: Ja, snap hem. Nou, we blijven anoniem, maar dankjewel voor je verhaal, hè?
9: Ja, en succes allemaal. Komt goed, Veronica zit in ons hart. Goed.

0: Ik associeer dit voor de rest van mijn leven met het WK voetbal. Dat Max iedere keer zo'n mooie compilatie maakt. Weet je wat we op een zeker moment ook een keer hadden gewonnen van Zweden? Dat we zo'n prachtige compilatie hadden op deze plaat. Ik moet er altijd aan denken.
1: Hey, ja, dan mis je het toch, weet je wel. Het had nog veel langer kunnen duren dat we die compilatie zouden horen.
0: Jonas Blue en Edge of Desire. Dit is Radio Veronica, zo met een kans op toch echt serieus wel wat geld.
1: We spelen namelijk zometeen Woordenjacht. Daar kun je dus inderdaad mooie bedragen mee winnen. Als je mee wilt spelen, stuur dan even Woordenjacht naar de gratis Radio Veronica app. En dan spreken we je wellicht zometeen.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Voel me zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
11: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
11: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
4: Een klein gebaar. Betaald.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 5 uur.
3: Nou, en daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. Tegen een man die prinses Amalia wilde ontvoeren eist justitie een TBS-behandeling. Hij had een psychose, bleek tijdens de rechtszaak vandaag. Stemmen in zijn hoofd zeiden dat hij met Amalia zou gaan survivalen in Polen. Dat kon volgens justitie alleen als hij haar zou ontvoeren, en dat had hij helemaal voorbereid. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen laait op meerdere plekken weer op. Dat lukt de brandweer een deel van het gebied zelfs niet te bereiken. Daarom is de brand moeilijk onder controle te krijgen. Een deel van het Belgische parlement komt eerder terug van vakantie om te overleggen over het blussen en de gevolgen van de natuurbrand. Ook in het nieuws vandaag de dood van een vrouw van 19 in Heilo bij Alkmaar. Ze werd gisteravond gevonden in een huis waar vandaag de hele dag al onderzoek wordt gedaan door de politie. Die gaat uit van een misdrijf. Een 20-jarige man die de politie belde over de dode vrouw is aangehouden. En schippers durven nog niet te hard te juichen, maar hopen wel op wat meer water in de rivieren nu het wat geregend heeft. Daardoor kunnen schepen weer wat meer lading vervoeren. Toch zal het waterpeil niet gelijk heel hard omhoog gaan met de regen die deze week wordt verwacht. Vanavond is hooguit wat lichte regen. Vanuit het noorden ook opklaringen. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen eerst regen, daarna vaker droog, maar bewolkt bij 21 graden. De file is dan geen echte avondspits, wel zo'n 40 meldingen, 150 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam, een kwartier extra door een pechgeval. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar voor het knooppunt Kooimeer, 22 minuten. Daar is de rechterreis ook dicht. Volledig afgesloten is de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht door een ongeluk. Is de weg daar dus compleet afgesloten, waardoor het ook druk is op de N214 Leerdam-Papendrecht. Tussen Ottoland en de aansluiting met de A15, een vertraging van 3 kwartier.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia, movement that inspires.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it!

0: Santana en Rob Thomas en Smooth bij Radio Veronica. Het is 5:10, lieve mensen. Goedemiddag straks. Nou, we hebben geen contact met hem zelf, maar gaan we wel even kijken hoe het is met Maarten van der Weijden. Ik vind dat toch zo'n knap verhaal. Maarten van der Weijden staat erom bekend dat hij al meerdere keren lange tochten heeft gezwommen. Hij heeft een keer de Elfstedentocht heeft hij gezwommen. Hij is vanmorgen begonnen aan zijn langste zwemtocht ooit. Langs 22 steden. Hij is daar de hele week zoet mee. Niet normaal.
1: Nou, maar die huid, hè, op een gegeven moment.
0: Ach, man.
1: Dat is natuurlijk... Nee, maar ik weet het nog van de vorige keer. Toen zag je zijn voeten. Ja, dat kun je bijna geen voeten meer noemen.
0: Nee, de huid zit zo heel... Alsof ze, zeg maar, zijn voet... De huid van zijn voeten, alsof dat 16 maten te groot is. Dus dat hangt er helemaal zo omheen.
1: Ja, maar 6 dagen in het water, hè?
0: Niet normaal.
1: En ook niet het schoonste water, hè?
0: Nee. Wat mooi is, je kunt via zijn site kunnen hem volgen via een webcam. En dan zie je dus een bootje. En dan zie je, als je vooruit kijkt, zie je iemand zwemmen. En ik moet daar zo voorzichtig mee. Ik kan daar uren naar kijken.
1: Ja, maar dat is de ultieme Slow TV.
0: Echt.
1: Maar dat is fantastisch. Hij is nu bij Tilburg. Hartje Tilburg.
0: Ja. Ja, nou mooi. Ik vind het een held. Hij zwemt in totaal 270 kilometer. Vanuit zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum. Want daar haalt hij geld op voor de afdeling

0: is onze woordenjager van vandaag.
1: Nou, een fantastische woordenjager. We hebben namelijk aan de lijn de one and only Richie uit Geest. Richie, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Wouter Frank. Hallo.
0: Even Richie uit Geest.
2: Goedendag.
1: Jij speelt mee met een fantastisch onderdeel in dit programma. Dat heet Woordenjacht. Zometeen krijg je van mij en Wout krijg je minuten tijd om woorden te raden. Ieder goed geraden woord is €20 waard. Je hoort zometeen een pong. Na die pong mag jij antwoord geven. Ja, het kan een beetje stuntelig overkomen, maar het doel is uiteindelijk om jou zoveel mogelijk geld te bezorgen.
2: Nou, mooi. Leuk.
3: Zal ik zo beginnen, Frankie?
1: Ja, lijkt me goed.
3: En even nog, dit is de pong. Hoppa, dat was de pong. Dat lijkt me helemaal duidelijk.
2: Oh ja.
3: Richie, oude boef uit de Geest. Is het al kermis geweest bij jullie of moet hij nog komen?
2: Ja, die is al geweest. Ja, een maandje terug.
3: En weet je er nog wat dingen van? Of is het meeste...
2: nou ja, we waren met ons zoon van 1. Dus het was een flink feest.
3: Ja, dat is mooi.
1: Hij wordt goed gevierd, hè, de kermis.
3: Nou ja, zeker. Uit Geest de kermis is een hele fijne kermis.
1: Begin jij trouwens?
3: Ja, ik begin. Daar hadden we het net over.
1: Ja, altijd denk ik.
3: Ben je er klaar voor, Richie?
2: Jazeker.
3: We moeten er nog even inkomen. Het is spannend, hè?
1: Let's go.
3: We gaan ons best doen. Ik krijg hier de woorden. Och, ze zijn ook wel pittig. Nou, Richie, daar gaat hij dan. Jouw minuut gaat nu in.
1: Aan
3: de
1: muur
3: hangt
1: deze
3: plank
1: met
3: dingen die je kunt lezen.
2: Ja. Boekenplank.
3: Ja.
1: Hangt
3: aan
1: je
3: sleutelbos.
2: Sleutelhanger.
3: Siets is een
2: nieuwslezer.
3: Oei.
1: Hier
2: journalist.
3: Hangt
1: je
3: jas
1: op.
2: Kapstok.
3: Buiten
1: wordt
3: licht
1: gecreëerd
3: met
1: een
3: lange
1: paal.
2: Straatlantaarn.
1: Hier
3: slaap
1: je
3: in
2: bed.
3: Als
1: je
3: tank
1: leeg
3: is,
1: ga
3: je
1: hier
3: heen.
2: Tankstation.
1: Wow. Dit ging echt best wel lekker, hoor.
3: Ja, dit ging best wel goed. Ja. Hoeveel en wat vertel?
1: Laten we ze heel even doorlopen. Even kijken, hoor. De eerste had jij goed. De boekenplank.
3: Ja.
1: De tweede, dat was sleutelhanger. Die had je ook goed. Siets is inderdaad een nieuwslezer.
3: Zeker, klopt helemaal.
1: Je jas hang je uiteraard op aan een kapstok. Ook die had je goed. Jij kwam met, we bedoelden een lantaarnpaal. Jij kwam met een straatlantaarn. Buiten wordt licht gecreëerd met een lange paal straatlantaarn.
3: Ja, hetzelfde. Ja.
1: Keuren we goed. je slaapt uiteraard in een bed.
3: Ja.
1: En de laatste had je ook goed. Tanken doe je bij een benzinepomp als je tank leeg is. Dat betekent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wat een terugkomst. 7 goed, 140 euro. Wow.
3: Lekker. Wat een terugkomst. Wie gaat naar uit Geest? €140 is voor jou, Richie. Heb je supergoed gedaan.
2: Nou, dankjewel jongens. Jullie ook. Lekker bezig.
3: Dankjewel. En mocht je ook mee willen doen met Woordenjacht misschien morgen, dat kan op een heel eenvoudige manier.
1: Namelijk door Woordenjacht te sturen naar de Radio Veronica-app.
3: En misschien tot morgen.

0: uit de jaren 80 bij Radio Veronica en The Replay.
1: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
0: Nou, ik moet je zeggen, deze viel wel meteen heel erg lekker.
2: Nou, het gekke is, weet je, dan gaan wij op vakantie, hè. En dan heb je in je vakantie altijd van die liedjes waarvan je denkt van, oh ja, ik heb echt zin om weer terug te komen, want dan kan ik deze draaien.
0: Ja, ja, precies.
2: En dit is daar een mooi voorbeeld van. De nieuwe Rondé hebben we het over. Ze lieten zich inspireren door Hall & Oates, door Maneater. Dat is een fantastisch nieuw nummer van Rondé. Het heet Oh My God.

0: Born to be Wild. Sinds vandaag kun je weer stemmen op onze top 3000... die vandaag over 2 weken gaat beginnen.
1: En in aanloop naar die top 3000 geven we ook, en dat is heel leuk, verschillende quizzen in het land.
0: Luister. Yeah! We hebben daar zelfs een muziekje bij.
1: Ah, lekker.
0: Morgen namelijk al de allereerste.

0: Waar zijn we morgen?
1: Morgen zijn we in Gouda. Als je het leuk vindt om die kant op te komen, dan kun je aanmelden via radioveronica.nl. Ga even naar die site. En dan kun je morgenavond lekker met een heel team in Gouda. Trouwens, jij kent dat natuurlijk, Siet.
0: We gaan naar Casa Ciao.
2: Oh, een heel gezellige locatie.
0: Is dat leuk?
2: Ja, helemaal op de markt in Gouda. Mooie uitzicht ook.
0: Kun je er ook goed eten, vraag ik voor een vriend.
2: Je kunt er heel lekker eten.
0: Ja? Ja. Gewoon een tostietje,
2: lekker hapjes.
0: Oh, lekker, lekker, lekker. Het is een leuke tent, gewoon gezellig.
2: Ja.
0: Oké, Casa Ciao heet het. En morgenavond kun je erbij zijn. Hoe moet je aanmelden?
1: Radioveronica.nl. Meld je aan met je vrienden en kom gezellig langs. En wie weet wie nog wat mooie prijzen ook. Hè?
0: Nou, we hebben morgen ook een nieuw onderdeel in het programma. Dat wilden we nu alvast een beetje oefenen. We hebben een, het heet eigenlijk kale uithalen. Dus wat we hebben gedaan, we hebben een uithaal van een zanger of zangeres uit een liedje gehaald. Ik zal een voorbeeld geven. Deze herken je meteen. Nou, wie is dit?
1: Ja, het is Michael Jackson natuurlijk.
0: Komt uit deze plaat.
1: Ja.
0: Nou, de eerste vraag. Ik ga nog een kale uithaal laten horen. Maar wie is dit en uit welk nummer komt het?
3: Justin
0: Bieber! Nou?
1: Nou, dit is wel... Laat nog een keer horen.
0: Nog een keer?
1: Maar dan Michael Jackson even weg.
3: Justin
1: nog een keer.
3: Justin
0: Bieber! Is toch wel makkelijk dit of niet?
1: Nee.
0: Wie is dit? Laat het weten via de app van Veronica.
4: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Sitsi, wat zit er zo in je nieuws?
2: Nederlandse helikopters blijven helpen blussen in België. En NS Klantenservice heeft het druk na verlenging abonnementen.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
5: Cold, cold heart.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.

Odido Shop. Mis niks en sla je slag. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: weerbericht.
1: Nou, vanavond hooguit wat lichte regen. Vanuit het noorden komen er opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgen is er regen, daarna steeds vaker droog en bewolkt. 21 graden morgen overdag. Het is 6:01. Dit is het nieuws met Sietz Roskam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ook vandaag helpt Nederland bij het blussen van de grootste natuurbrand ooit in België. In de Ardennen, bij de Duitse grens, zijn meerdere landen actief. Voor de brandweer is het heel moeilijk om het hele gebied te bereiken. Daarom is de natuurbrand maar moeilijk onder controle te krijgen. Er is iemand aangehouden voor het ongeluk met 2 doden in een file op de A59 vrijdag. Die ontstond achter langzaam rijdende trekkers op weg naar een protestactie van boeren. De 34-jarige vrouw mag het vervolg van het onderzoek naar de aanrijding thuis afwachten. En veel mensen hebben niet doorgehad dat het goedkopere zomerabonnement van de NS is overgegaan in een veel duurder gewoon maandabonnement voor de trein.
1: Zonder dat je iets hoeft te doen vanzelf.
2: Ja, de afgelopen maanden kon je goedkoper met de trein buiten de spits, maar dat moest je dan wel opzeggen voor het eind van de actieperiode. Want in principe deed je namelijk mee aan het gewone dalvrij abonnement.
1: Ja.
2: En dat was gewoon in de zomer goedkoper en dan na de zomer weer het normale tarief. En dat, ja, dat moet je dus opzeggen. Het was niet een tijdelijk abonnementje of zo. Nou, de klantenservice van de NS heeft het nu heel erg druk.
1: Dan zie je vanavond Koolmees weer overal uitleggen dat het zo echt niet was bedoeld.
3: Nee. Nou, maar dit is niet heel netjes, toch?
1: Nee.
4: Radio Veronica Verkeer dan, 61 meldingen. Totale lengte van 204 kilometer. Van een echte avondspits is geen sprake, maar er zijn toch wel een paar plekken waar het vrij druk is. En die krijg je nu van me, de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen Vels en Akersloot. 12 minuten, rechterrijstrook is daar dicht. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Papendrecht. Een uur vertraging door een ongeluk, weg is wel weer vrij daar. Diezelfde A15 Rotterdam-Europoort tussen Spijkenisse en de Thomassentunnel. 20 minuten door een ongeluk, daar zijn 2 rijstroken dicht. De A325 Nijmegen-Velperbroek tussen het Gelredome. Is daar iets te doen vanavond? Tussen het Gelredome en Velperbroek, 13 minuten vertraging. En de N214 Leerdam-Papendrecht tussen Bleeskensgraaf en de aansluiting met de A15, 39 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in die fantastisch vormgegeven app van onze vrienden van Flitsmeister.
1: En dan nu de agenda van Gelredome met Sietz Roskam.
2: Nee hoor, Vitesse speelt een uitwedstrijd, dus dat zijn al die supporters die nu juist de stad uitgaan.
1: Oh, lekker. All right, thank you. Het is bijna 4:06. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Waarbij dit een prangende vraag is. Yes,

0: Lipa en Elton John en Cold Heart bij Radio Veronica met kale uithalen.
1: Yes, ja, de grote vraag is natuurlijk van wie is deze kale uithaal? Geef het door via de Radio Veronica app. Dat hebben heel veel mensen gedaan. Het is niet AC/DC met Thunderstruck. Nee, is fout. Goed. Het is niet Hell's Bells van AC/DC, aldus Barry. Het is ook niet Kiss, aldus Ruud.
2: Oh, Gene Simmons, dacht hij.
1: Ja. Is René uit Arnhem, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: We gaan hem nog één keer even laten horen. Uit welke plaat komt hij?
3: Ik Back in Black van AC/DC.
2: Back in Black van AC/DC. Dus deze. En dan in Back in Black.
3: Yes, I'm back.
2: Ja, het zou wel, is dit hetzelfde stukje of niet?
1: Ja, zeker.
2: Ik hoor dit ook niet hoor. Wacht even, ik kan nog één keer luisteren.
1: Klopt waar. René, je wint een Veronica platentas met inhoud. Die komt heel snel jouw kant op. En ik hoop dat je er ongelooflijk veel plezier aan beleeft. Je was een fantastische kandidaat. En ja, laatste vraag. Zou jij misschien één keer zelf even die uithaal kunnen doen?
3: Nee, dat wil jij niet.
2: Dankjewel, man. Het is dus onderdeel van onze quiz. Morgenavond staan we dus in Gouda. Casa Ciao. Siet zegt dat het een leuke tent is.
4: Ja.
2: Waar sta je nog steeds achter?
4: Daar sta ik nog steeds achter.
2: Het is geen reclame. Jij zegt dit echt uit eigen vrije wil.
4: Ja.
2: Oké, mocht je morgen bij onze quiz...
1: Ik ga er helemaal van te kijken dat Siet daar überhaupt geweest is. Dat je dus blijkbaar...
4: Eén keer ben ik gedwongen daar naar binnen te gaan.
1: Ja, precies. Ja.
2: Morgen, hoe laat staan we dan morgen met de quiz? 8 uur?
1: We staan daar morgen vanaf 8 uur. Okay, inderdaad. Dan gaan we heel veel leuke popquizvragen aan je stellen. Met een heel team ben je daar van harte welkom. Ga naar radioveronica.nl en zorg dat je erbij bent morgen.
2: Aanmelden kan dus via veronica.nl. Daar stem je ook voor de mooiste muziek voor de Radio Veronica Top 3000.
1: Oh. En vergeet deze niet van een net als mooie stem.

0: Roxanne en Guardian bij Radio Veronica. Weet je waar ik nou heel erg nieuwsgierig naar ben?
1: Nee.
0: Hoe het is met Maarten van der Weijden.
1: Ja, dat
0: ik vond dat zo indrukwekkend. Vanmorgen las ik dat hele verhaal. Ik heb het ook gezien, de beelden ook. We hebben het ook de webcam aangehad. Maarten van der Weijden, die met iets bizars bezig is.
2: Zijn 22 stedentocht. 270 kilometer gaat hij zwemmen. Langste en laatste tocht, zo heeft hij zelf aangegeven, om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Dit jaar gaat het naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Daar gaat hij ook eindigen. En we hebben nu verbinding met de boot van Maarten van der Weijden, waar zijn coach zit. Dat is Bart. Bart, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Wat, jullie varen er eigenlijk achter Maarten aan om te kijken of het goed met hem gaat en hem aan te moedigen, geloof ik, hè?
4: Nou, wij varen echt naast hem. En vooral naast hem om in de gaten te houden wat hij hier zwemt, hoe zijn slag is. En ook om te zorgen dat hij voldoende voeding krijgt, want je verbrandt natuurlijk behoorlijk wat calorieën op zijn dag.
0: Ja. Klopt het verhaal dat jullie nu bij een sluis zijn en dat Maarten bij jou in de boot zit?
4: Ja, we zitten nu in de sluis en die gaat op dit moment weer open. Dus we varen ook weer naar buiten toe en hij duikt zo weer het water in.
0: Oké. Okay.
4: Dus we zijn onderweg om weer van start te gaan met het zwemmen.
0: Maar kunnen we heel kort aan Maarten vragen hoe het met hem gaat of is hij niet aanspreekbaar?
4: Nee, hij is op dit moment even niet aanspreekbaar. Dus de vragen die je hebt, die zou je aan mij kunnen vragen. En dan kan hij zich even concentreren op het zwemmen.
0: Ja, dat
4: hij moet nog 14 kilometer.
0: Ja,
4: en
0: ja.
4: Dan is hij in Dongen.
0: Want hoe is het met hem?
4: Het gaat goed. Ja, hij voelt zich goed. Hij vindt het een hele mooie tocht tot nu toe. En hij is blij met alle aandacht die er is. Want nu ook weer, we komen onder de sluis doorvaren. Die staat helemaal vol met mensen. En ja, dat levert hem enorm veel energie op.
0: Ja.
4: En dat doet hem echt heel veel goed.
2: Ligt hij eigenlijk op schema? Als je kijkt naar de tocht. We zitten natuurlijk alles te volgen hier op zijn site. Kun je het mooi zien allemaal. Maar ligt hij op schema?
4: Ja, het is een half uurtje voor. Dus we komen waarschijnlijk een half uurtje eerder aan in Dongen. En het schema loopt dus eigenlijk hartstikke goed. Daar zijn we blij mee.
0: En bijvoorbeeld, gaat hij ook vannacht, zwemt hij dan door? Of wat is het schema voor hem dan?
4: Nee, tijdens de nachtelijke uren mag hij niet zwemmen in het donker. En helemaal niet op de kanalen en de rivieren waar hij zwemt.
0: Uh-huh.
4: Dus dan gaat hij rusten. En dat rusten, dat heeft hij ook echt wel nodig. Omdat je zo'n enorme inspanning levert.
0: Uh-huh.
4: Dus dan gaat hij slapen. En morgenochtend om 5 uur loopt het wekkertje weer af. En dan gaan we weer naar de startplek. En dan zwemt hij weer door om zijn 270 kilometer te voltooien.
0: Ja, wow. Uiteindelijk om geld in te zamelen voor het Koningin Maxima ziekenhuis. Met
4: dat is het belangrijkste.
0: Stand vanmiddag al van 67.000 euro. Dat is de tussenstand van 3 uur vanmiddag. Dat is natuurlijk veel geld, maar tegelijkertijd veel te weinig, moet veel meer. 22stedentocht.nl, daar kunnen wij allemaal, geloof ik, Maarten een beetje helpen, hè?
4: Heel graag. En het maakt het voor Maarten een heel stuk makkelijker als daar hartstikke veel donaties binnenkomen. Want dat moedigt hij hem alleen maar aan om meer te zwemmen en goed zijn best te doen om Utrecht te halen.
0: Ja. Want hij zwemt naar Utrecht toe. Hoe gaat het dan als hij dan zwemt en je krijgt zo'n tussenstand? Fluist hij dat dan naar hem of hoe doe je dat dan? Of hoe gaat het dan?
4: Ja, zeker. Dat delen we hem wel mee. Want net wat ik zeg, op het moment dat hij hoort dat die stand oploopt. Daar, hij, zijn doel is, en waar hij blij van wordt, om straks een gigantisch mooie cheque omhoog te houden in Utrecht.
0: Ja
4: en iedere tussenstand die daarbij kan helpen, ja, dat is alleen maar mooi.
0: Oké, je mag tegen hem zeggen, het is nu 80.000 euro, Simpe. 80.000 euro is nu de tussenstand. Ja, bizar, hè?
4: Nou, meteen weer doorgeven.
0: En komende vrijdag komt hij dan aan in Utrecht.
4: Zaterdag.
0: Of zaterdag zelfs, kijk eens aan.
4: Ja, zaterdag komt hij aan in Utrecht. En dan heeft hij een soort van intocht bij het Prinses Maxima Centrum. Daarvoor varen we natuurlijk nog door Utrecht heen. Waar hij de grachten zal bezwemmen. Dus hoeveel mensen en hoe meer mensen daar aan de kant staan. En hoe meer mensen doneren. Ja, hoe mooier dat is voor Maarten.
0: 22stedentocht.nl, daar kunnen we Maarten allemaal helpen. Wil je hem de groeten doen van Wouter Frank alsjeblieft?
4: Ja, ga ik zeker doen. En jullie bedankt voor de aandacht en tot snel.

0: Hoppa, Bon Jovi hier bij Veronica en It Is My Life. Zometeen vanaf 6 uur.
1: We hebben een fantastische top 40 die een uur lang centraal staat. Gaan we heel veel leuke liedjes draaien. Uit de lijst van 13 juni 1992.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
20: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Hands van Voordeel.
20: Aldi.
23: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
22: Simpel.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
20: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Hands van Voordeel.
20: Aldi.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6:00.
1: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
2: Goedenavond. Boeren die actie willen voeren mogen in Twente niet meer de snelweg op, hebben burgemeesters, politie en justitie daar besloten. Ze vinden de veiligheid in dit geval nog net iets belangrijker dan het recht om te demonstreren, dat dus niet meer via de snelweg mag. De regio Twente heeft het vooral besloten vanwege het dodelijke ongeluk vrijdag in een file achter trekkers in Brabant. Daar is inmiddels een vrouw uit Nistelrode voor aangehouden. Zij zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Door de kettingbotsing op de A59 bij Hees kwamen twee mensen om. Premier Jette zei daarna dat protesteren niet op de snelweg mag, niet alleen door boeren, maar bijvoorbeeld ook de klimaatdemonstranten. Een man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren moet wat justitie betreft behandeld worden in een TBS-kliniek. Hij hoorde stemmen die zeiden dat hij samen met Amalia naar Polen zou gaan. Dat had hij volgens justitie allemaal al voorbereid. De man werd ook verdacht van moordplannen op Amalia en haar zus Alexia, maar daar is niet genoeg bewijs voor. En bij de eerste controleacties van de politie op de Merwedebrug zijn 34 boetes uitgedeeld vandaag. Vooral aan buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Die kunnen geen automatische boete krijgen met camera's. Daarom worden nu motoragenten ingezet. Al een paar weken moeten vrachtwagens eigenlijk omrijden, omdat de Merwedebrug op de A27 verzwakt is. Maar honderden per dag hielden zich er niet aan. Het weer, soms nog wat lichte regen. Verder ook opklaringen. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen begint met regen. 'S Middags vaak droog en bewolkt. Het wordt 19 tot 22 graden. Een paar files die opvallen nog. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Goed nieuws daar. Voor Rijswijk Plaspoel Polder is de weg weer helemaal vrij na een ongeluk. Nog maar 5 minuten vertraging daar. Dat geldt ook voor de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Akersloot 5 minuten. A15 Europort Gorkum. Voor Hendrikido Ambacht 27. En tot slot ook weer een vrije weg op de A15 Rotterdam-Europort. Voor de Thomassen-tunnel nu nog een vertraging van 21 minuten.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf 23.990 euro. Boek nu je proefrit op byd.com.
25: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
26: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
27: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
26: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
28: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
29: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
30: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
31: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
32: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
31: Dus waar moet je zijn voor de magic?
33: Youfone.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond en welkom. Het is er weer tijd voor op maandag, dinsdag, woensdag en ook op donderdag. Om 6 uur een oude top 40 die centraal staat. Het Hit Archief vanavond de lijst van 13 juni 1992. Maar behalve deze mooie lijst is er meer.
3: Ja, wacht, ik wil je heel even interperen, want je maakte net een grammaticale fout.
2: Oh.
3: De het, zei je, dat klopt natuurlijk.
2: Oké, okay. Nou goed. Nee, en de. Dat is oud-Nederlands, dat is wel zeker.
3: Oh, is dat oud-Hollands?
2: Oud-Hollands.
3: Oké. Okay. Sorry, waar jij naartoe wilde, Wout, is dat wij natuurlijk een leuke quiz spelen ook dit uur. En die quiz daar kun jij... Dat was ook grammaticaal, klopt er niet mee.
2: Die quizje. Ja.
3: Je kan daar onderdeel van zijn. Als je lekker meespeelt, dan kan dat via de Radio Veronica. Ik ga 3 vragen stellen over deze lijst. De top 40 van 13 juni 1992.
2: Die lijstje gaat beginnen.
3: Ja, die lijstje.
2: Ja, maar daar is Rage and the Buck. Die staat op 35.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

0: Dit is Radio Veronica.
1: Ja, dat is correct.
0: Met Top 40 Hitarchief vanavond de lijst van 13 juni 92. De Red Hot Chili Peppers staan daarin. Under the Bridge is nummer 31. En daarvoor hoorde je The Bug van Dire Straits. En dat was nummer 35. En zo werken we liedje voor liedje deze prachtig leuke Top 40 af. Je kunt hem vinden op de site van de Stichting Nederlands Top 40. Meedenken hoeft niet, maar mag wel. Nogmaals, zoek dan naar de lijst van 13 juni 1992.
1: Yeah!
0: Maar los van die liedjes hebben we ook een paar vragen. Leuk.

0: Dit is vraag nummer 1.
1: En die gaat over Bruce Springsteen, Better Days. Gaan we ook zo meteen draaien. Staat op nummer 21 in deze lijst. Maar wat is ook alweer de naam van zijn band? De naam van de band van Bruce Springsteen. Is dat A, The Revolution? Is dat B, de Sesame Street Band? Of is dat C, de E Street Band?
2: Of D, Vagant?
1: Wat is de naam van de band van Bruce Springsteen?

0: Springsteen en Van Gant Better Days, nummer 21 in de top 40 van 13 juni 1992. Daarvoor hadden we nog...
1: Latje verzwemd.
0: Ja, wacht even, mijn vingers plakken een beetje. Oh ja, daarvoor hadden we Swing Out Sister, Am I the Same Girl op nummer 22. Dit is vraag nummer 2.
1: En die gaat over Lionel Richie. Bij welke bekende muziekgroep begon hij zijn carrière? Was dat A, The Commodores, B, The Temptations of C, The Jackson 5?
0: Of weer D, Van Gant.
1: Lionel Richie, waar begon hij zijn carrière? Was dat A, The Commodores, B, The Temptations of C, The Jackson 5?
0: Antwoord mag je doorgeven via de app van Radio Veronica. En nu we het dan toch over deze fantastische zanger hebben, want dat is het namelijk wel. Ook hij staat inderdaad in deze top 40 met Do It To Me. Eens even kijken, Lionel Richie is even kijken. Ja, die staat op nummer 20.

0: nummer 20 in de top 40 van vandaag. 13 juni 92. Lionel Richie en Do It To Me.
1: Zometeen Siet Roskam met het nieuws. Siet, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Jesse Klaver vreest voor onderhandelingen en dankzij droogte goed wijnjaar.
1: Kijk.

0: business.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Weerbericht.
7: Soms lichte regen, verder ook opklaringen en het koelt af vannacht naar 15 graden. Morgen begint de dag regenachtig, 's middags droog en bewolkt, 19 tot 22 graden. 2 minuten over 6:30, midden in het hitarchief. Dit is het nieuws, Sietse Roskam. Goedenavond.
8: Goedenavond. Pro-leider Jesse Klaver denkt dat de onderhandelingen met het kabinet over de begroting deze week heel ingewikkeld gaan worden. Klaver weet wel wat hij wil veranderen, zegt hij tegen de NOS.
9: Dat de bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten. Dat zijn verzekeringen tegen als je werkloos raakt of als je ziek wordt. En dat betaald moet gaan worden door de allerrijkste.
8: Ja, de VVD ziet dat natuurlijk niet zitten. Andere oppositiepartijen hebben weer andere eisen. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vandaag 34 vrachtwagens aan de kant gezet en bekeurd. Ze mogen al weken niet meer over de brug op de A27, omdat die al het gewicht niet meer aan kan. Toch blijven vrachtwagens eroverheen gaan. Sinds vandaag wordt er gecontroleerd door de politie. En dat lijkt misschien wel het beste wijnjaar ooit te worden in ons land. Volgens de wijnboeren zijn de zon en droogte goed geweest voor de druiven. Over 4 weken, dan wordt pas echt duidelijk hoe goed de wijn wordt. Dan is het namelijk oogsttijd.
10: Kijk eens aan. Nou, hier kan ik heel kort over zijn als het gaat om de Radio Veronica verkeersinformatie. Helemaal niets.
11: Helemaal niks?
10: Helemaal niets. 0 kilometer, 0 minuten vertraging. Gassen.
11: Lekker met je vrachtwagen over de Merwedebrug. Oh nee, dat mag niet. Maar voor de rest wel.
12: Radio Veronica.
13: Top 40 Hitarchief. Nummer 12.

0: On Vogue en My Love and You're Never Gonna Get It. Lekker liedje staat ook in de top 40 van vandaag. Die centraal staat nummer 11 op 13 juni 1992. De derde en tevens laatste vraag is dit van de popquiz.
1: Zou je het leuk vinden als ik nog een vraagje doe?
0: Ja,
1: zou ik maar heel even voor de volledigheid de eerste twee vragen herhalen. Op nummer 21 stond Bruce Springsteen met Better Days. Vraag die ik stelde is, wat is de naam van zijn band? A, The Revolution. B, The Sesame Street Band. Of C, The E Street Band. Dat was vraag 1. Vraag 2 die ik stelde. Lionel Richie, bij welke bekende muziekgroep begon hij zijn carrière? A, The Commodores, B, The Temptations of C, The Jacksons. En de nieuwe vraag volgt nu. Guns N' Roses, The Knocking on Heaven's Door, staat op nummer 2. Maar ze waren niet de schrijvers van dat meesterwerk. Wie was dat wel? A, Paul McCartney. B, Pierre Gardner, ook wel onze vader. Of C, Bob Dylan. Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica. Heb je alle drie de vragen goed? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je de glinsterende gouden Wout en Frank popquizbokaal wint.
0: Die laatste vind ik toch best wel heel moeilijk.
1: Nee, man.
0: Jawel, ik weet hem ook wel.
1: Nee, ik zou hem niet weten.
0: Jawel, toch?
1: Nee,
0: jawel,
1: ik weet
0: want hij heeft het liedje volgens mij zelf ook gedaan, toch?
1: Oh, nee, ja. Wacht, ik weet hem wel, ja.
0: Ja.
2: Top 40 Hit Archief. Radio Veronica. Nummer 2.

0: De Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: Ja. En ondertussen hebben wij 3 vragen in de popquiz. En krijgen wij, als het goed is, ook de antwoorden.
2: Zeker, daarvoor hebben we een fantastische kandidaat aan de lijn. Dat is Angela. En Angela komt uit de prachtige Dalfse. Dag Angela.
3: Hallo,
2: hi.
3: Dennis.
2: Nee, ik ben Frank. Dennis is vrij essentieel voor dit programma. Ja, en hier naast mij, mijn kale vriend, dat is Wouter. Wouter, stel je even voor.
4: Ja, hallo, ik ben Wouter.
2: Ja, en dan hebben we ook nog Niek van den Brugge. Dat is de DJ die zometeen
4: ik heet tegenwoordig Dennis.
2: Dennis van den Brugge.
4: Dus,
2: hebben we ziet, maar die heet eigenlijk Sonja.
4: Ja, die heet Sonja.
2: Ja. Oh, maar, snap je nog, Angela?
3: Ja, ik kan het wel een beetje volgen nog, denk ik.
2: Okay. Jij komt uit Dalfsen?
3: Gezellige boel in ieder geval.
2: Ja, nee, we lachen ons de bal uit ons boekje op. Hé, Angela, hoe heet dat leuke evenement dat jullie daar ook alweer in de zomer hebben in Dalfsen altijd?
3: Welke?
2: Oh, nee, wacht.
3: Er is veel.
2: Ja, er is 1 hele grote, toch, in Dalfsen?
3: We hebben de Blauwe Bogen, we hebben Blazen aan de Vecht, de Bierfestival.
2: Ja, ik bedoel de Blauwe Bogen, dat is altijd erg leuk, ja. Hé, Angela, we gaan even de vragen doornemen als jij dat goed vindt.
3: Jazeker.
2: Heb je daar tijd voor, ja?
3: Ja.
2: Te beginnen met vraag 1, die gaat over Bruce Springsteen, Better Days. Wat is de naam van zijn band ook alweer? Is dat A, The Revolution, B, The Sesame Street Band of C, The E Street Band?
3: De E-Street
2: bent natuurlijk. Hoppa, hartstikke goed. Vraag 2. Je hoorde Lionel Richie op nummer 20 in deze lijst. Welke bekende muziekgroep, waar begon hij zijn carrière? Was dat A, de Commodores, B, de Temptations of C, de Jackson 5?
3: A, de Commodores.
2: Commodores is hartstikke goed. Nummer 2, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Zij waren niet de schrijvers van dat meesterwerk. Wie was wel de schrijver van dat meesterwerk? A, Paul McCartney, B, Pierre Cardner, ook wel Vader Abraham, of C, Bob Dylan?
3: Nou, Vader Abraham zou wat misschien willen, maar het was Bob Dylan.
4: Nou, het was Bob Dylan, dat is
2: hartstikke goed. Angela, jij wint de gouden Wout en Frank popquiz bokaal. Die komt heel snel jouw kant op.
4: Goed zo.
2: Dat is leuk, toch?
3: Hartstikke te gek.
2: Ja.
4: Veel plezier ermee, dankjewel voor het meedoen. En een hele mooie avond daar. En veel plezier bij alle feesten in Dalfsen.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, je hebt hoop leuk,
3: hoor.
2: Leuk feest in dag.
4: Oh, tot later.
2: Echt leuk.
3: Ja, mensen, heel gezellig hier, hoor.
4: 13 juni 1992. We missen er nog eentje. En dat is de plaat die helemaal bovenaan staat. Dat is namelijk de...
5: Nummer 1.

0: bovenaan op 13 juni 1992. Snap and Rhythm is a Dancer. Ze doen het nog steeds. Niet met Turbo B, want die leeft niet eens meer.
1: Die leeft niet meer, Wout.
0: Maar Snap treedt nog wel op. Toevallig stuurt Saskia een appje. Die zegt, heerlijk, ik heb ze zaterdag live gezien bij de We Love 90s Party in Nijmegen. Dat was geweldig. Ja. En dat is het ook. Ik heb ze ook wel eens live gezien. Het is gewoon leuk, het is gewoon goed.
1: Iemand die ook geweldig is om live te zien en te beluisteren, dat is, dames en heren, Niek van den Brug.
0: Applaus voor Niek van den Brug.
1: Wat een topper. Afgelopen 3 weken. Hij heeft natuurlijk pakwerk afgeleverd.
2: Was de winkel goed bevoorraad? Ja, alles netjes?
0: De plantjes waren nog heel. De troep was opgeruimd. De koelkast was helemaal niet zo vies.
2: Het was deze keer best oké.
0: Gewoon heel netjes.
1: Ja. Ik heb zaterdag en zondag elke uitzending teruggeluisterd van de afgelopen 3 weken.
2: Wat vond je ervan?
0: Nou, een paar puntjes.
2: Ja. Nee, laat maar weten.
0: Helemaal niet.
2: Schriftelijk in drievoud. Nee. Alsjeblieft. In mijn mail.
1: Nee, stuk voor stuk. Top shows.
0: Je hebt het fantastisch. Dankjewel, hè. Namens Frank, dat is hij. En ik, dat ben Wout.
2: Oh ja.
0: Dankjewel.
2: Nou, ik dacht dat hij Dennis was, maar dat...
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Monica.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AHA Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoei!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Hijs de zeilen. Stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 7 uur.
25: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. De onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar zijn begonnen tussen het kabinet en oppositiepartijen. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het heel ingewikkeld gaat worden. Hij wil de uitkeringen op de bezuinigingen op uitkeringen schrappen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Die partij wil het liefst met Ja 21 samenwerken, maar dat is dan weer niet genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Boeren mogen in Twente niet meer met hun trekkers demonstreren op de snelweg. Dat hebben burgemeesters, de politie en justitie in de regio besloten. Aanleiding is de dodelijke aanrijding vrijdag bij een file in Brabant die ontstond door boeren op de snelweg. De vrouw die achterop de file reed is aangehouden. En na uren praten tussen Amerika en de Israëlische premier Netanyahu is er nog geen doorbraak over een vredesplan voor Gaza. Netanyahu wil zijn leger maar niet terugtrekken uit het gebied. Wel zou zijn afgesproken dat twee werkgroepen aan de slag gaan met de ontwapening en met betere voorzieningen in Gaza, zoals schoon water. Het weer dan, veel wolken, zo goed als droog, en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen begint met regen, 's middags is het weer droog, maar bewolkt en rond de 21 graden.
0: Dankjewel, Siet. Veronica Verkeer dan. Goedenavond, twee files, de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Haringsveld-Giessendam. 7 minuten daar, er staat een auto met pech. De A76, Geleen-Keulen, tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de vertraging 5 minuten. Valt mij allemaal, de weg is dicht. De beste en de meeste muziek in de avond bij Veronica. Ze hebben een cameo met Word Up. Ook Kane komt eraan. En Bryan Adams met Melanie C. Hoor je zo.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
29: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
30: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Let's go!
23: Dit is Radio Veronica. You're in the car.

Radio Veronica. Stevie Wonder hoorde je. En I wish. Volwassen woorden is eigenlijk ontdekken dat je verstand inmiddels precies weet wat slecht voor je is. Maar de rest van je lichaam gewoon eigenlijk zegt, fuck it, doe dat gewoon nog een keer.

0: Veronica met Eurythmics en Sweet Dreams. Welkom. Zometeen hier Sam Jeu met Multicolor. Ook Fleetwood Mac komt eraan met Seven Wonders.
1: Niek van der Brugge bij Radio Veronica.
0: En de Mbox van Radio Veronica, makkelijk te bereiken. Kan je gewoon een berichtje inspreken. Dat heeft, even kijken, iemand hier gedaan ook. Ja, hi.
2: Ja, ik loop in het bos te joggen en een goede foute plaat zou ook lekker zijn. Op een rest. Laila K. Got to get.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Die gaan we zo draaien. Ja, die gaan we zo draaien. Blijf erbij.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Hey, goedenavond. Dit is Radio Veronica. We gaan eens even kijken op de weg. Er staat nog één file, de A76 Leen richting Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de vertragingstijd op dit moment 10 minuten. De weg is ook helemaal afgesloten. Flitsers in de avond bij Veronica natuurlijk. A2 Weert richting Echt bij Weertstaans bij 202.1. A28 Hogeveen-Assen bij Spier bij 153,4. En de A30 Lunteren richting Ede bij hectometerpaaltje 16,3. Laatst op de A59, Tinteloord richting Breda bij Feyenaard. Daar staan ze bij 64,5. En alle flitsers check je natuurlijk in de app van Flitsmeister.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu,
1: Nick van der Brugge.
2: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Join the club.
3: Radio Veronica.
1: Radio.
3: Goeie muziek.
1: Veronica.
2: Veronica. Ja.

Damier. Veronica. Goedenavond bij Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. En je weet het, Wout en Frank die zijn te vinden morgen al in Gouda. Daar gaan ze... Is dat, ja, morgen is dat inderdaad. Ja, Casa Ciao in Gouda. Ook nog te vinden in Café Hoender en Hop op de Grote Markt in Den Haag. En de 28e staan ze ook nog in de Q Factory in Amsterdam. Dat is een hele leuke popquiz. De beste muziekquiz aller tijden. En daar kan jij bij ze aan aanmelden. Kan nog op radioveronica.nl. En natuurlijk stemmen op de top 3000. Want de stembussen zijn open. 31 tot en met 18 september hoor je die lijst bij Radio Veronica. Ik ga Fleetwood Mac draaien met Seven Wonders. Dat is natuurlijk een prachtige gedachte. Hè? De zeven wereldwonderen. Nou, ik heb er inmiddels ook zeven. Ik heb het voor mezelf even opgeschreven. Misschien kan jij ook meevinken. Een loodgieter die op de afgesproken tijd komt. Ja. Een printer die het meteen doet. Een avocado die langer dan 11 minuten goed blijft. Een pakketbezorger die daadwerkelijk aanbelt. Vergadering die echt maar een kwartiertje duurt. Dat zou ook wel lekker zijn een keer, ja. En een parkeerautomaat die je kenteken in één keer accepteert. En een collega die zegt, ik bel je zo terug en dat vervolgens ook doet. Dus je hebt die piramides helemaal niet nodig, joh.

0: 25ste wil je leven als een rockstar. En op je 40ste wil je vooral dat de buren om 22:30 hun muziek even wat zachter zetten. Want dan kan je, hè, dat stoort je.
1: Radio Veronica.
0: Nu Video Killed a Radio Star. Een titel waar ik als radiomaker persoonlijk bezwaar tegen maak. Want ja, video heeft radio helemaal niet vermoord. Video gaf ons alleen mensen die hun ontbijt filmen. Daar hebben we als beschaving niet per se mee gewonnen, hoor.
2: I heard

Dancing in the Street. David Bowie en Mick Jagger bij Radio Veronica. Ga Will Smith draaien. Uit de tijd dat het grootste gevaar van Will Smith was... dat hij dan nog een zomerhit zou scoren die 3 maanden niet uit je kop ging. Maar die klap bij de Oscars, die heeft hem wel degelijk wat gekost. Hè? Dat hij Chris Rock gewoon zijn taps op zijn oren gaf. 10 jaar niet welkom bij de Oscars. Dat vind ik een indrukwekkende schorsing. Daar kunnen ze bij de NPO nog wat van leren. Hollywood dacht even, ja, Will Smith is hartstikke klaar. Maar dit vind ik mooi. Toen kwam Bad Boys terug. En toen dacht iedereen, ja joh, laat maar zitten. Vette film, dikke bioscoop in. Dus Hollywood heeft wel principes.

0: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Youyou.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wee-hoo! Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet had vandaag de eerste gesprekken over de begroting met Ja21 en Pro. Ja21 vond dat een goed gesprek, Pro is minder positief. Volgens Klaver zijn de verschillen nog steeds enorm. RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid, iets wat Pro graag wil. In Israël heeft de extreemrechtse minister van Veiligheid opgeroepen om meer Palestijnen te doden in de Gazastrook. Hij had het over gerichte moorden, elke nacht 30 of 40, en zei: er wonen mensen in Gaza die het niet verdienen om te leven. Hij zei het in een podcast van een voormalige gijzelaar die dit weekend werd uitgezonden. En grote problemen bij de brand in de Ardennen. Vanuit Duitsland kunnen brandweerwagens er niet meer bij. Een Belgische brandweerauto crashte en blokkeert de enige toegangsweg, meldt de VRT. En door lage bewolking konden de blushelikopters niet de hele dag vliegen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben het tweede groepsduel op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Oranje kwam met 2-0 voor door doelpunten van Jibbe Janssen en Joosje Burg. Kort daarna maakte Australië de 2-1 en na rust werd het gelijk. Maar Nederland wist uiteindelijk toch te winnen. Nederland is regerend wereldkampioen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20.
17: Dankjewel Mario, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Geen files op dit moment gemeld, wel snelheidscontroles. De A6 Muidenberg-Lelystad. Daar staan ze bij Lelystad bij 69,2. De A17 Roosendaal-Dordrecht richting Zevenbergen bij 6,9. A28 Hogeveen-Assen bij spierencontrole gezien, daar bij 153,4. A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren bij 16,3. En de A35 Enschede-Hengelo bij Enschede-controle gezien daar. Hectometerpaaltjes 69,4. Zo meteen, CeeLo Green hier. Je hoort In Excess en ook Michael Jackson komt eraan.
9: Get ready for the OG.
8: all y'all bitches sounding looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
18: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
14: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
23: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Fix die ruit voor je vakantie.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

Phoenix S bij Veronica en By My Side. En daarvoor nog Michael Jackson, Wannabe Started Something. Vandaag onder andere in het nieuws dat er in Nederland weinig kinderen geboren worden. We zitten op 1,42 per vrouw. Frankrijk die doet echt hele aparte dingen daarom. Hè. Die sturen gewoon een brief naar twintigers met denk eens aan kinderen. Ja, dat is romantiek anno 2026. Vroeger kreeg je bloemen, tegenwoordig een blauwe envelop met wanneer gaan jullie eens beginnen. En eerlijk, het ligt niet aan de zin in Nederland. Mensen willen gemiddeld nog wel gemiddeld 2 kinderen. Alleen voor een kind, ja, heb je tegenwoordig toch wel een soort van eerst een huis nodig. Dus om een huis te krijgen.

0: goede avond. Je hebt ook een duinrel, heb je een Prince, hè?
1: Veronica.
0: Heb je ook een Bananarama en een Prince. Maar dan ben ik even de naam van die kikker kwijt die dat dan zingt bij zo'n playback show. Maar goed, maar niet uit. Even een kleine brainwave haal ik hier. Het is tijd voor
2: Radio Veronica.
3: Discovering brand new songs.
4: Nieuwe muziek.
0: Ja, pas begin 20 en zo'n stem waarvan je denkt... Wie heeft jou precies op je 12e al 3 scheidingen laten meemaken? Material Lover. En de titel vind ik echt fantastisch. Want iedereen zegt altijd... Geld maakt niet gelukkig. En dat wordt dan meestal gezegd door iemand met vloerverwarming. Natuurlijk koop je geen liefde. Maar huilen om je ex is toch net...

wat hier, merk ik. In de app van Veronica. Sienna Speedo. En Material Lover. Linda die stuurt hier. Mijn man zei ooit, liefde is alles wat je nodig hebt. 2 weken later kocht hij een barbecue voor 1800 euro. Goed, Linda. Ik weet niet wat voor barbecue dat is. Maar voor dat geld verwacht ik dat dat ding zelf de koe gaat halen ook. Dus dat, maar... Radio Veronica, de naam Todd Terry, die zegt je waarschijnlijk niet 1, 2, 3 wat. Maar Todd Terry, die is verantwoordelijk voor de mix van Everything But The Girl. De hitmix, de versie die wereldwijd bekend werd.

0: aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Goedenavond, dit is Radio Veronica. Geen files gemeld, wel controles op je snelheid. De A2, Weert richting Echt bij Weert. Daar staan ze bij 202,1. De A2 Amsterdam bij Utrecht, bij Baanbrugge bij 39,9. A28, Hogeveen-Assen bij Spierencontrole bij 153,4. En de A28, van Amersfoort naar Zwolle bij Hulshorst. Daar een controle gezien. Hectometerpaaltje is 59,7.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu,
9: Nick van der Brugge.

No Doubt, It's My Life bij Radio Veronica. Het is een beetje, ja, kan je spreken van een cover? Jawel, toch? Het is, de een moet je echt helemaal bereiden. Deze kan je gewoon in de achtergrond doen, zeg maar. Beetje dat idee. Niet minder slecht daardoor. Niet minder lekker. Radio Veronica met Wouter Frank. Iedere middag tussen 4 en 7. En Wouter van der Goes is ook weer aanstaande zondag terug met de platenzaak. En ik weet nog, een tijdje geleden zat ik in de auto. Zat ik even naar Wouter te luisteren. Naar al dat leuke vinyl wat hij bij zich had. En toen draaide hij deze plaat. Loverboy van Billy Ocean. En daar is een hele vette 12-inch van op vinyl. En die heb ik er even bij gepakt. Dus we gaan zo meteen naar een extra lange, vunzige break van Loverboy met Billy Ocean. Daar kan je je speakers bij afleggen. Billy Ocean.

0: of Veronica. En ja, een bicycle race. Of je nou met een hele chique van Moof. Beetje hip door Amsterdam gaat, weet je wel. Om je haver cappuccino op te halen. Of je rijdt gewoon op de oude Gazella van je opa. Join the club. Wij doen daar niet moeilijk over. En als je een fatbike hebt, ben je ook welkom. Dit is de fatbike race. Die heb ik even opgezocht. Radio Veronica. Station met de beste muziek aller tijden. En dat gaan we binnenkort eens even lekker duidelijk maken. De beste muziek aller tijden kan zondag tot en met 30... even kijken, nee, stemmen kan tot en met zondag 30 augustus. Ik heb het namelijk over de top 3000 die eraan komt bij Radio Veronica. En tijdens die finale dag van de top 3000... geeft Gerard Ekdom, de man die weer terug is van vakantie, geeft nu alweer zijn programma weg. Want je kan achter de microfoon gaan zitten bij Ekdom in de morgen. Eenmalig, hè, voor alle duidelijkheid. En dan mag jij gewoon de top 3000 presenteren. Met jouw favoriete muziek erbij ook. Dus check radioveronica.nl. Want ja, dit is de uitnodiging van Gerard. Kijk even of je aangesproken voelt.
1: Ik zoek een vervanger. Iemand die hier achter de knoppen kruipt. Achter die spuit gaat zitten, koptelefoon op gaat zetten en radio gaat maken. Je krijgt alles bij. Het volledige team. Marijke,
2: is dat zo? Ja.
1: Ze krijgen jou.
2: Oh.
1: Max is even, die heeft heel even zwangerschapsverlof. Die krijg je ook. Alle spelletjes, alle eindjes.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Denimdeals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week de Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het sproeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het kabinet denkt na over een alternatief voor de omstreden bezuinigingen op de WW en arbeidsongeschiktheid, meldt RTL Nieuws. Pro wil dat graag en het kabinet kan hun steun goed gebruiken om de begroting erdoor te krijgen. Anders zijn ze afhankelijk van JA21 en de SGP. En zodra grote artiesten een nieuw album uitbrengen, vallen er meer verkeersdoden, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken onder andere naar releases van Taylor Swift, Bad Bunny en Kendrick Lamar. Op die dagen waren er meer dodelijke ongelukken, waarschijnlijk doordat automobilisten de nieuwe muziek opzochten op hun telefoon. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20.
14: Dankjewel Mario, of Super Mario. Dan Veronica verkeer, er staan nog wat flitsers. De A2 richting Echt bij 202,1. A17 Roosendaal Moerdijk bij Zevenbergen bij 6,9. En de A28 Hogeveen richting Assen staan ze bij Spier bij 100... Ja, een lul is ook een spier, hè? Maar goed, daar staat hij in ieder geval bij 143,4.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo.
28: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, eet smakelijk voor straks.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
28: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
31: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
32: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
31: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
33: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
31: Yes!
33: Esso, omdat elke rit telt.
34: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
35: Maar hey, met de nieuwe

0: witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

Veronica, waar je al kan stemmen op de top 3000. Die komt eraan 31 augustus tot en met 18 september. En de stembussen zijn vandaag opengegaan. Jouw favoriete muziek uitkiezen? Je bent welkom op radioveronica.nl. Dit is Michael

dikke nummer 1 hit in 75. Door de Eagles bij Radio Veronica. En One of These Nights. De titel alleen al, hè? One of These, één deze avonden betekent dat. Dat is eigenlijk de officiële slogan van volwassen mensen met plannen. We moeten echt weer eens een keer afspreken. Ja hoor, één deze avonden. We moeten een keer dat restaurant gaan uitproberen. Absoluut. Eén deze avonden. Ik moet de schuur nog opruimen. Inderdaad, één deze avonden. Ja, rustig aan. 2029 heeft ook avond.

0: Veronica. Zometeen nog Gavin DeGraw hier. Cici Peniston en jij bent nog welkom.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
2: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
1: Nou, goed te doen toch?
3: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Goedenavond, dit is Veronica met de actuele verkeersinfo. Er staat een file van Den Bosch naar Utrecht tussen Everdingen en het knooppunt Everdingen. Daar is de vertragingstijd op dit moment 10 minuten over 3 kilometer. Flitsers zijn er ook nog op diezelfde A2 Den Bosch-Utrecht bij Beest bij 83,5. A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad bij 69,2. A28 Hogeveen-Assen bij Spier 153,4. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst. Daar is een flitser gezien bij 59,7. Laatst op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen een controle bij 212,9.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van de Bonanza.
8: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
9: En nu
8: Nick van der Brugge. Met de

Gavin DeGraw. En Chariot. Dating apps lopen leeg. Tinder verloor de afgelopen tijd 14% van zijn gebruikers. Bumble 9%. Mensen zijn klaar met swipen, profielen optimaliseren, gesprekken voeren die alsof ja, een soort sollicitatiegesprek, hè? Of een soort klantenservice bij je dan eigenlijk meer. De oplossing van die apps nu, ja, dit gaat niet meer helpen met het probleem wat we ook in Nederland hebben, namelijk dat er te weinig kinderen worden geboren. De oplossing van de apps is AI. Een computer die je gaat helpen om dan menselijker over te komen. Dat wordt echt een hele leuke eerste date, waarschijnlijk in het bistrootje. Waar je elkaar dan helemaal niks te vertellen hebt. Nee, Gen Z wil het ook niet meer, dat daten. Ze willen echt contact. En dat brengt ons ook bij de volgende plaat. Zeg wat je voelt. Laat iemand weten dat je die persoon leuk vindt. Als je niks zegt,

10.000, want hij komt eraan. De stembussen zijn vanaf vandaag open. RadioVeronica.nl. Laat ons vooral weten wat jij in die top 3000 wil hebben. Wout en Frank zijn ook weer te vinden met de beste muziekquiz aller tijden. Gaan ze het land in. Morgen staan ze in Gouda. De rest van de line-up check je op RadioVeronica.nl, waar je ook kan stemmen op je platen. Dit

0: energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Hallo.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: bewust 18+. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jetten heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Tuinbouwers in het Delfland mogen weer even sproeien deze week. 2 weken lang was dat verboden, maar juist door die stevige maatregelen mogen ze nu 3 nachten hun gang gaan. Ook fabrieken en de gemeente mogen weer water uit de sloot halen. Maar de droogte is nog niet voorbij. Het water in de Rijn blijft historisch laag. En goed nieuws voor fans van de musical Soldaat van Oranje. Delen van het decor worden geveld, meldt Omroep West. Er zit van alles bij, van theaterstoelen tot een telefooncel uit de show. En zelfs een Bentley-replica gaat onder de hamer. Volgens de veilingmeester is vooral die telefooncel erg gewild, omdat het iets nostalgisch heeft. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
18: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Denimdeals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
13: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hey, wakkerliggers. Bij CloudPillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe CloudPillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar CloudPillow.com.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
18: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
19: Het riool is verstopt.
20: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.

0: Staatsloterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: anders doet.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Veyo. Levenzonderbril.nl.
2: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 7 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 12 uur.
24: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing die met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantchum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft de Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het spoeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. De bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En door de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen tijd worden veel watervogels ziek, meldt RTV Utrecht. De vogelopvang waarschuwt voor een uitbraak van botulisme. Ze roepen mensen die dode of zieke vogels of eenden vinden op om de dierenambulance te bellen en ze vooral niet zelf aan te raken.